Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

was een engel, fan vanaf het allereerste uur. En toen een afterparty dansen tot de nieuwe dag. Was aangebroken man, ik wist niet wat ik zag. Zoveel schoonheid, niet normaal en als een vogel zo vrij. Je fluistert in mijn oor, slaap.

leven zijn de lampen, ja de poorten tot de ziel. De jouwe die is prachtig, of klinkt dat soms debiel? Geen afterparties meer, nee die tijd is nu geweest. Twee dagen kapot, als ik maar even heb gefeest. Maar altijd weer die lach, als ik terugdenk aan weleer. En ik kijk ook naar de toekomst, want gelukkig komt er meer. Nu zoveel jaren later, nog steeds blij als ik je zie. En in de verte hoor ik weer, die mooie melodie.

0: 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op een eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar hier en daar ook wat bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland van de Moor.
2: My Erica.

0: Life. Dr. Alban Widot. And It's My Life.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Eerie Science.
3: We hebben hectisch, maar het is te zwaar met het omzetten van het concert. Maar we zijn er klaar voor.
0: Grutte Skippen, Dogge Hazen, Olie van de Tallship Races. Die binnen een fjouwer hier waarom. En Colm, die pakt oerlijst op het schoolplein om.
4: Dan worden de dingen vernield of er is geluidsoverlast. Het is ook wel zo dat at die bordjes er dan hing je dat er ook handhaafd worden kind. Dus dat is wel heel fijn.
0: En dat begint al met die bordjes daar. Dus goeiemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik zocht het een heel soort mensen kan wekken binnen. Jilke die stuurt de eerste koffieplaat al verdien. Jaap en Tjalkie die sturen bij de goeiemorgen. En jou die zei het goeiemorgen, de laatste dag van de week. Je moet en morgen nog even werkje en dan verkoos je. Protte willen daar en een goed weekend alvast. Van elke nier stuurt Joute. En dat is ik richting wij, Jitse.
5: Ja, en ik ontdijt denk ik Erit. Want ik vind dat heel wat als er alle dagen zijn betreed werken best.
0: Je moet wel, hè?
5: Je moet wel, ja.
0: Ja.
1: Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wordt een prachtige dag. Temperatuur om de 20 graden heen. Het sintje komt er misschien echt nog wel even bij.

0: Het zal er deze dagen onverdrokken wezen. Bluf en Gijke Arnaat en Zoutelanden.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Wat ik drok is de haven van Haarns. Tenminste, dit weekend al. Want de haven die leidt er vol met grote skippen. Alle keer van het weekend van de Talships Races. Die skippen die komen van de morgen aan in een feestelijke parade. En die komen onder andere uit Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het evenement loopt een soort publiek naar de Steata. En Justrioen, wie er al even een vaproken.
3: We hebben een hectisch, maar het is het zware met het omzetten van het concert. Maar we zijn er klaar voor.
4: Ja, wat een flinke plotwist in hier is. Hoe gaat dat nou? Is het al een beetje rustiger geworden?
3: Ja, het is nou redelijk rustig. Er waren wat skippen op zee die in problemen kwamen. Die kwamen over die er binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar liet iedereen maar komen.
4: En hege verwachtingen van de Jong?
3: Nou, Jong weet ik het net. Dit is iets nijs. Wij gaan wel net een openingsconcert dienen. En we zijn zelf nou. Dit is vooral voor mensen in het Haarns en omgekeerd. Je kon maar net zien toen de mensen van 4. Dus dat het plein lekker vol staat, prachtig.
4: Je ziet je nou natuurlijk wel lekker dicht bij het station. Ik denk net dat het juist weer een heel soort voordeel had voor de Brikburens.
3: Nou,

0: 2000.
1: Ja, als ik het zo mag horen, valt het nog wel aardig mee. En als ik hier zo rondloop, dan is het wel aardig wat ouder dan gemiddeld, zeg maar, dan ons.
2: En waar komt u vandaan?
3: Nee, ik kom uit Utrecht.
2: Okay. Ja. En wat verwacht u nou van vanavond?
3: Nou, we gaan eerst naar het optreden luisteren en verder. Ja, dan moeten we weer op tijd terug zijn in Vraneker, waar we overnachten.
4: Goeien Haas! Hoe is het, Mayim? Ik heb een uur geleden mijn Fries bijgespijkerd.
2: Jij zit hier in een heel rustig hoekje, wie als het feestje daar geëind is.
4: Ja, maar dan moet ik zien en dan wil ik weg. Dus ik, en het weer mooi pijltje. Weer vrouwen die zijn mooi even op dat pijltje zitten. Ik zei nou wel graag.
2: Dus die jou mooi hebben koloniseerd.
4: En dat heb ik even knap die nog net al.
2: En je beloof je de hele jongen zitten?
4: Nee. Nee, dat red ik net op. Dat denk ik net, want ik had... Nee, dat denk ik net, want ik weet ik net op de toilet het wordt jouw oven of zo. Nee.
2: Jou kom je het Haas?
4: Nee, uit de RF1. Oké. Okay. Wij zijn hier bij de boot in Haas.
2: Oké, okay. En de speciaal voor de tolships hier ik net elkaar?
4: Ja, ja, klopt.
2: Maar dan van de jongen net bij werd?
4: Ja, bol, ik ben het toch. We hebben hier al om 6 uur of zo.
2: En hoe lang bloon je hem hier nog?
4: Nou, totdat we eens nog gaan. Oh, hier in de Haas? Tot meen je. Ja, ja.
2: Dus je maakt het hele evenement dan lekker mooi?
4: Ja, zeker. Zeker. Dan ben je gerecapiteerd komen, want ja, als hij geen plak nou, hij mij de boord komen. Dus,
5: De Media van de Moor.
6: Ja, Jitsa, dat brengt dus bij De Media van de Moor.
7: Ja, en dan kom ik toch op een mooi verhaal. Dat is het verhaal van juf Hanny. Die werkt op een basiskwallen in Assen. Of eigenlijk werken ze daar. Want ja, ze had al een ski-naam. Nee, meer dan 40 jaar. Jin 40 jaar. Wie Hanny juf op die basiskwallen in Assen. En dat al een ski van haar. Ja, dat haar collega's en de band net zomaar verbiegen litten.
8: En toen stond daar die fantastische cabrio. En nou, toen werd ik heel feestelijk onthaald door de hele school. Nou, ik ben dus begonnen als juf met een schoolbord met een krijtje. Toen was de computer nog science fiction. En nu nou, is alles digitaal. Zoom, ik heb er wel zin in hoor. Maar ik ga het zeker wel missen, deze reuring hier, absoluut.
7: Ja, want een pensioen, dat is toch gewoon zo'n klasse vol Ben. Die zal in de rust gaan, nou, juf Jannie. Een andere man die ook al mijn pensioen is, dat is Chris Fokker. Die komt uit Stiphout. Hij is 94 jaar oud, maar hij houdt net van stilzitten. Hij is namelijk 2 keer in de week op de golfbaan te vinden. Menjes, daar rent hij mij zien freunen. Die ben ik al hier in de 80. Njochen Hols dat er dan. En waastje, nou dan pakt hij echt uit, dan doet hij 18 holes. De hele ronde dus. 4 oeren doet hij daardoor. En Chris geniet het er voor de volle 100% van.
9: Ik ben begonnen met mijn vrouw in het jaar 2000. Maar ze had helemaal geen balgevoel, helemaal niks. Maar ja, ik voel me als een vis in het water hier. Hè. Ik vind het prachtig. Zit die bal onder de boom of naast de bomen? En al die probleempjes moet je weer oplossen. Dat vind ik het leuke. Ik hou van problemen oplossen. Je denkt, och, ik heb geen zin bijvoorbeeld. Hè. Nou, daar is er niet bij of je zin hebt niet lopen.
7: 94 jaar oud is hij.
10: Gewoon trots.
7: Hij rent nog gewoon trots.
11: Ik geniet ervan. Ik geniet er gewoon voor de volle 100% van.
2: Daar komt het op.
5: Zes het maar.
2: De eerste koffieplaat, ik zei het al, die is al weer binnen. Jolke die wil graag een plaat van Guns N' Roses, Jerre. Om bij de vraag, welke plaat was door Jerre? Dus je Freed. Welke plaat maakt het deze Freed krek een beetje beter te missen? Duurt aan je setting, het is lang het ei. Stuur me terug naar 0620, jou en Jochen, Ian Jochen of de Omroep app.

0: Amy Winehouse en Mark Ronson en Rehab.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijers
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Waar beschermt het Friske Hynder? De toekomst van het Friske Hynder. Waar maakt er van zwaarigheid dat intilt omleeggeert en dat er net meer fucked up meinders die een genetisch defect hebben? Het antwoord op dit stuit net hier. En de taak die zo is, maakt er bij de oorhiet, de NVVA, maar die leidt nou bij de fokkers. Het Friese paardenstamboek werkt het echt net mij. In het verleden binnen de twee hier een goed kat, maar een genetisch defect. Daar mij dus mijn fokt worden. Sarah Pesi van Bistenwolwer Wijzorganisatie Dier en Recht. Die voelt dat de oorhiet ingriep bij dat fokken met Friese hinders. Ze volgt het razzeljeren, maar zucht net dat er wat verorert of verbetert.
3: Wat je eigenlijk ziet is dat 18 jaar geleden in mijn studie was het Friese paard al het rekenvoorbeeld voor de ziektes die gerelateerd zijn aan inteelt. En dat is eigenlijk niet veranderd. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel en daar ook heel veel winst te behalen.
4: Ja. Het is misschien wel zelfs erger geworden.
3: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar de situatie is gewoon heel ernstig, omdat er geen uitcross plaatsvindt. Dus je wilt dat die dieren gekruist worden met onverwante andere paarden. En dat gaat het beste als dat gebeurt met paarden die dus niet van het Fries ras zijn. Dat is eigenlijk de oplossing, is dus het uitkruisen met paarden die niet verwant zijn.
4: Dat zien jullie wel echt als de oplossing voor de problemen die er binnen het stamboek, binnen het Friese ras plaatsvinden?
3: Ja, het is denk ik de enige oplossing. Dus of het ras sterft uit, als je heel streng gaat handhaven op alle ziektes niet meer doorfokken, dan sterft het ras gewoon uit. Dus als wij nu continu handhavingsverzoeken gaan sturen naar de NVWA, bij ieder paard wat gefokt wordt met een ziekte, dat daar boetes worden uitgedeeld, dan is het heel snel afgelopen. Dus er moet gewoon uitgekruist worden met andere rassen. Dat is de enige manier om hier nog toekomst te geven aan een enigszins gezond paard wat lijkt op het Friese paard. Ja.
4: Want als je nu naar het Friese paard kijkt, wat denk je dan?
3: Ja, ik vind het echt heel erg verdrietig dat achter ze eigenlijk zo'n mooi paard, want het ziet er natuurlijk heel imposant en heel mooi uit, dat daar zoveel leed achter schuil gaat. Het is gewoon echt heel verdrietig. Dus ja, ik zie gewoon zal dit paard ook continu last hebben van zijn gewrichten of van een slokdarmverstopping? Of gaat dit paard überhaupt wel ouder worden dan 10 jaar? Of overlijdt hij daarvoor al aan een aorta-ruptuur en bloedt hij dus gewoon dood? Dus dat is zo verdrietig. Je ziet een heel mooi paard, maar je weet dat hij waarschijnlijk niet zo oud wordt.
4: Want het zijn geen incidenten meer?
3: Nee, de ziektes die bij Friese paarden voorkomen, die zijn grotendeels erfelijk bepaald. En dat zijn absoluut geen incidenten. Dat zijn ziektes die voorkomen kunnen worden als je daar niet mee doorfokt.
4: En als we dan kijken naar dekhengsten die goedgekeurd worden. Er zijn 2 dekhengsten goedgekeurd met zichtbare erfelijke aandoeningen. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ja, ik vind het heel ernstig. Bijvoorbeeld het voorbeeld van fokken met cornage. Er zijn bij andere stamboeken zijn er hele goede richtlijnen voor. En dan hebben ze de afgelopen jaren kunnen laten zien dat cornage bijna niet meer voorkomt bij de nakomelingen in die rassen. Omdat ze er gewoon helemaal niet meer mee gefokt hebben. Heel streng op geweest zijn. En bij de Friese paarden gaan ze dan een hengst met cornage goedkeuren. Het is echt bizar. Als je daar objectief naar kijkt, dan denk je echt van hoe haal je het in je hoofd om dat te gaan doen? Maar ook van die merriehouders, waarom zou je daarvoor kiezen? Ik denk eigenlijk dat iedereen die daarmee fokt, dat die strafbaar is. Deze paardenras kan alleen gered worden als er dus eigenlijk geaccepteerd wordt. Dat is het. Het moet geaccepteerd worden dat er uitgekruist moet worden.
0: Ja, het KNVPS woe in eerste instantie net reageren op de publicaties. Maar zij het nou kritisch te wijzen op de berichtgeving van Omroep Friesland over de zones van het Fries kinder. Omdat deze, net als haar, een suggestief wijze zone. Tagliek beklammert het stamboek dat de zones en het vakbeleid van de terras juist de hoogste prioriteit hebben. Het KNVPS liet weten alsnog iemand te steen voor een peteer bij Omroep Friesland.

0: Friesland. Joert, wat een wroot haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
2: Jelverson. Tenminste, Haas Jelverson. Tiet van het Nijs, mij Jits de Vries.
3: Goedemorgen.
2: Als de laatste 20 seconden goed oplet hast, dan zal het voor jou geen verrassing meer wijzen. Maar Haas is de komende dagen het decor van die grote zielskippen van de Tall Ships Races. Die komen onder oren uit Noorwegen, uit Polen en uit het Verenigd Koninkrijk. Joert begint het programma officieel met de zogenaamde sail-in. Maar juster weer er al een vaprulke met de openingsceremonie. Daarbij hienen ze wel wat lijst van de hurde wien. Gewoon skippen binnen zelfs jeder naar de haven te komen, zei Luwe Krol van de organisatie.
4: We hebben een hectisch mind, dus het waren met het omzetten van het concert, maar we zijn er klaar voor. Er waren ik wat skippen op zee die in problemen kwamen, die kwamen over die daar binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar ik liet iedereen maar komen.
2: Onder mijn menje bleven die grote zielskippen in Haas te zien. Het wetterskip Friesland neemt maatregels om het grote tal deerde visken in het zuideesten van Friesland. Ze haar meldingen kregen over 10 locaties. Honderden visken zouden daar deergingen wijzen, troch het warme waar en de zware rijnbuien van de Arune Tiet. Daar troch weer een tekwat aan zuurstof in het wetter. De gemeente Haas, de provincie Friesland en het Friese wetterskip stellen mij mekaar een heel miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de veiligheid van de skipveert bij de ingang en de havendammen van Haas. Paul Pot is directeur van de haven en hij leidt uit waarom dat nodig is.
5: De haven is natuurlijk aangelegd in verschillende fases. En op dat moment gaan de schepen via de westkant. Maar oorspronkelijk was die bedoeld om via de oostkant aan te varen. En daardoor krijg je bij de ingang een S-bocht. Dat is een hele grote slinger. Dus dat is een van de eerste knelpunten. En daarnaast heb je hier bij rederij Doekse, zeg maar, waar de veerdiensten weggaan, nog een knelpunt, want daar is hij heel erg smal.
2: Zwemster Marit Steenbergen had op de eerste dij van het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven een Nederlands record zwom. De zwemster uit Jesterwoude zwom dat record op de 100 meter rechtslag. Bij 58-32, wie zei daarmee goed, treed het zien en vlugger als Kira Toussaint. Steenbergen steekt sowieso in een poerbeste farm op dit stuit. 5 dagen lien zwom zij al een nieuw vrouwtrecord. Dat wie op de 100 meter vrije slag. Dat record dat stie al 2020.
3: Keurig. Tiet van en Waberdocht, mijn Sibbele Waaier. Goedemorgen.
6: Ja, een hele goede morgen.
3: Ik ben heel benijd. Hoe zetten we deze dui uiteen?
6: Ja, nou ja. Zoals alle man ben ik eens even boeten. Best om eens even in het water te zien. En het is echt prachtig. Het is rijstig. Een paar wolkjes. Zinnen. Zoals enkele wolken voorbij komen. Daar zit toch nog wat onstabiliteit in. Dat showen we vanmorgen. Ik op de radar. De genoemde eerste van de provincie. Af en toe toch nog eens een licht buikenoer. Maar dat stelt me zo vlot voor. Maar fijn. Ze binden er wel. We hebben de nacht hand. En het is op stuit in Bakkeveen 14 graden. Friske Pjel 14,8. In Akrum weet ik 14,8. Bewolkt en droog. Is Brechtem 15,6. En je bij mij 15,9 op Lemmer. En in Laaksem wit 17,1. Nou, Joert, hebben de invloed van een hege drukgebied. Die zorgen ervoor dat de buikers die nou naar proberen, Joert, leidelijk verdwijnen zullen. En dan horen we eigenlijk een dui, maar je zinnen, bewolking en vreugdelijk waren. En daarbij is dit een matige, ontvrij krachtige noordwestenwind. En de temperatuur in het opsnijs zijn 20 graden. Dus allemaal al een heel aardige dag. Joen en vannacht bloedt het ek droog en draait de wind langzaam van west naar zuidwest. De temperaturen vannacht deze zijn rond de 10 en 14 graden.
3: Dan op naar morgen, hoe komt dat dan?
6: Morgen, dan hebben wij een dag, daar hebben we dat invloed van het hege drukgebied. Maar om dat hege drukgebied komen vanuit het noordwesten ik elke keer wat verstoringen. Wat buikers, die komen onze kant uit. We hebben morgen eigenlijk een afwisseling van zinnen en wolken. Maar vooral in de midden op stuit staat het nou liek het kans op wat rein of een bui. Maar het is allemaal nog een beetje onwis. De wind is zwak en in de rin van de dag wordt er matig en vrij krachtig uit het westen. De temperaturen erin op naar zijn jongetje, rond 21 graden. In de nacht zakt de temperatuur weer naar 15 graden. Dus allemaal is morgen een redelijke dag, maar er is morgen minder zinnen als juurt.
2: En jeelt dat echt voor de snijn in de dagen daarna?
6: Ja, snijn, dan is de bewolking overheerskend. Nou en dan kan de zinnen er wel eens even bij komen, maar de kans op een bui of wat rein is snijn wat grutter als op sneeuw. Maar in maatwestenwind die meest matig is, rint de temperatuur nog wel op naar zo'n 20, 21 graden. Maar snijn, het is toch meest bewolkt, maar zo nou en dan een buiken. Nou, dat waartype, dat horen we ik mandi, dan horen we ik wat wisselvallig zinnen waar, maar zinnen, wolken en nou en dan wat rein of een bui. Dus die het op naar een westenwind en de temperatuur rint op naar zo'n 21, 22 graden.
2: Juist. Nou, dan weten we wat dus de dwars zit dat we naar de sail in taggen. De paraplu die mag misschien dus wel even maaien, of niet?
6: Ja, het is echt net zo dat het verrijnt, maar het begin van de week liet het voor dit weekend iets beter dan het nou uiteindelijk is. Dus we moeten het wel even de loft in de gaten horen. En inderdaad, als er een buik oorloopt of een beetje rij werd, dan moet de plu er even bij.
2: Juist, Simmelen, dank u wel.
6: Ja, graag in.
2: Jitsen, er komen aardig wat platen binnen. Koffieplaten.
7: En kennen we die alle keer draaien, jongens?
2: Alle keer, dat weet ik net. Maar ik weet dat er echt een apenkooi achter het programma is. Dus, hè? Als het net in dit programma, dan heb ik het ergens
7: opgepakt. Dan spaar je het op.
2: Dan spaar je het op.
7: Zou bieven
2: dan ik wel weer. Ik zeg onder oor een sailing van Rod Stewart. Dat vind ik toch wel origineel. Op zijn dijk van de sail-in.
7: Sail-in van Rod Stewart.
2: Ja, ja. Sail-in. Mariet had er een eitocht. En ik zeg wakkelcontact.
7: Wakker?
2: Wakkelcontact.
7: Dat zei me helemaal niks.
2: Maar dat is van de Duitse zanger Oymara.
7: Oh, dat zei me nou niks.
2: Maar ik net.
7: Nu wel zie ik je even op.
2: Zie ik je op. Dus een orenplaat, die zijn me wel wat. Ik moet altijd tot zeehoentjes denken op de Kmeer.
7: Oh, ja. Morning has broken?
2: Nou, bijna.
7: Oh.

clip dat Zeegoentje heel stadig gewoon nu tot de koffer kwijt. Het stroomt niet. Zag je die reclame volgens mij, maar alleen niet hard erin. Die kap van Jelle. Dank u wel Jelle voor het instorten van die koffieplaat. Het is die van Frieske Muziek van Marius en de muzikanten.

0: Marius en de muzikanten en Hasto het Dien. Het is nou, wat is het, 9 minuten voor zon.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En we zullen het hebben over een bijzonder pon dat eer radio's en televisies in bouwd waren. Letter jarenlang broekt als Philipsvesting. En nu krijgt het Nijlibben als bedroogssammelgebouw. Of had het Nijlibben als bedroogssammelgebouw. De Lorenzstritte in Snits had een bijzondere industriële geschiedenis. En Joet, is er een open dag waarbij het geschiedenis centraal staat. Op de telefoon nou is Mervat Sieperda, directeur van een van de bedrogen die nou in dat pon zit. En goeiemorgen. Nee, we jaren nog niks. Gaan wij nou contact? Goeiemorgen. Nee, helaas. Dan geven we eerst even terug naar wat os. Bordjes. Bordjes, denk ik. Ja, bordjes. Nieuwe bordjes met duidelijke regels. Die moeten voorkomen dat er op nij vernielingen plak vinden. Op het schoolplein van het Sanneumde Kindcentrum in Kolm. De band van Treie Basisschool die broeken dat plein. Ik moet een schooltieden. En dat zorgt nogal eens voor oerles. Dat vertelt de directeur. En diezelfde directeur die heet Jansje Veenstra.
2: Op die bordjes zit wat al je wollen, net mij. Want ja, er gebeurt echt wel eens wat. En zeker als het donker is, nou ja, werden we net zo blied bij binnen. Hè? Dan worden de dingen vernield of er is geluidsoverlast. En daar gaan we bordjes voor maken. Samen met de directeur van de Casimir en van de Bennetskwallen. En ik dus van de Julianeskwallen. En het is echt wel zo dat als die bordjes er dan hing je, dat er echt handhaafd werd in. Dus dat is wel heel fijn.
3: Ja, want het bin volle basis kwam. Vaak zul je net dat die leeft die ding vernielen. Maar toch het bieltje.
2: Ja. Want eigenlijk willen wij onze band het natuurlijk ook al mee, Jan. Van nou, we vinden het heel mooi dat Jim hier met je naar Squality lekker bjatsje kennen. En de meeste band binnen er heel blij mee, want het binnen prachtige bjattersplakken in Kolm. Zowel hier als bij de Prins Bernhard Squallen. En ja, ze worden natuurlijk ook grutter. En ja, ze beginnen wat te puberen en dan jet ook wel eens even wat oorgedrag bij en wat uitproberen. En ja, we hopen dan toch om ze van nou ook al mee te nemen. Van hé hey, jongens, laten we gewoon mijn man de zwartje dat het hier een leuk plak blijft om te bjatsen. Ja.
3: Ja, want de bij mij Oedai in principe gewoon bjatsen. Wat voor regels zijn er al op het bjotsen?
2: Nou, er staat op dat inderdaad hier Oedai komen meist. Tussen zonsopgang, zonsondergang. Dat is het je netjes hoorst. Dat is het fijn bij elkaar haast. Dat is net zwaargest voor geloedsoverlast. En ja, dat als dat net doos, dat zit er dan toch ik eigenlijk wel op. Ja, dat dan er handhaafd worden kind. En dan kist dus ook een boete krijgen.
3: En denk je dat het bjotsen echt volle helpen is?
2: Ja, dat denk ik wel. Mijn name, nou ja, het bordje zelf op zich denk ik net. Maar als er dan een paar keer handhaafd wordt dat het net goed gaat, dan ik denk dat de jeugd dan snel genoeg in de gaten had van oh, dit is net zo handig om dat hier u te fretten. En wij gaan natuurlijk cameratoezicht, de politie en de boa's kunnen handhaven. Ja, als dan een keer op de bon slingert bist omdat die net gedroegen haast, nou, dan motiveert dat net echt om volgend weekend je wet te zitten.
3: En wat had je er wel vertrouwen in dat de politie en de boa's hier vol handhaven in de cellen?
2: Ja, op zich gaan wij, daar had ik er alle vertrouwen in. We gaan gewoon goed contact. Dus als er wat is, dan reageren ze snel. En ze weten echt wat je spielt. Dus dat rint eigenlijk heel mooi. Dus daar had ik alle vertrouwen in.

0: Jitse, er komt op dit initiatief een item te vervallen. Dat spiekt mij om dat mij te delen.
1: Je had dat soms.
0: Je had dat soms.
1: Maar wie doet geen 3 minuten stilte?
0: Nee, leven dat net van.
2: Dat is zo raar, hè?
0: Dat zullen we nu weer wezen. Maar er ben wel al je koffieplaat.
1: Dat ken ik net trouwens.
0: Nee, want
1: bij 30 seconden dan komt de noodband erin.
0: Ja, als wij te lang stil binnen, dan.
1: Ja, ze nou dat testen, dat is even. Het werkt het al je nog, dat weet ik zeker.
0: Oh, je smat. Dat werkt het al je fantastisch, dat systeem. Maar laten we dat maar net proberen, nou.
1: Nee, want we hebben eigenlijk nog harkers.
0: Ja, dat zei ik al. Dan ben ik harkers die het goed wekker binnen.
1: En die mij het sissen.
0: Ja. Onder oren, Mariet. Mijn plaat, niet relevant is, Joet.
1: Wat het de Joet de Dijf van de Selin.

0: Rod Stewart en Sailing. En van de kenner, wie de Japanse Son Inch versie. Tenminste, dat is wat de systeem zei, Jitsen.
1: Nou ja, dat kende net naast zitten.
0: Ja,
1: het klonk behoorlijk Engels. Maar
0: het klonk Engels, maar wij zijn een systeem hier. Als dan een dijtelevisie-shirt steekt, dan komen er automatisch plaatsjes bij. Van de platen die is juist.
1: Dat maakt het nou even ingewikkeld.
0: Ik maak het heel ingewikkeld.
1: De plaat van de plaat.
0: Ja.
1: Die is juist. En maar die shirt dan.
0: Ja, maar die shirt wij dus hier altijd.
1: In ons systeem.
0: En dan shirt wij de cover. Van Rod Stewart en Sailing.
1: En we kennen dat net lezen.
0: Maar Japanse tekens erbij. Hoe dat dan weer kennen. Dat, nou ja, goed. Dat maar is het dan. Bij de helpdesk maar even. Waar u ziekje, denk ik dan. Jitsen.
1: Had ze wekker binnen.
0: Had ze wekker
1: binnen.
0: Ik
1: in zo'n hoor.
2: Nee, de media is... van de morgen.
0: Eerst maar het Nijse Toren Media. Dat is veel belangrijker.
1: Ja, strafbare bagger. De keert het door in de Telegraaf. Je zult zeggen. Het WK gaat west. Hoewel, ik geloof dat het nog dwaande is. Maar voor us. Had het west,
0: ja.
1: Maar de kranten die schreeuwen nog wel hoor. Haat en reacties, schreeuwt de Telegraaf op de farside. Binnen een prioriteit van het Openbaar Ministerie. Die haatreacties, dat binnen dan de reacties die oranje spelers kregen. Omdat ze de penalty misten. Ja, dat waren er nogal wat penalties die misgangen. En er binnen dan ook nogal wat mensen die reageerden daarop. Op een manier die racistisch is. En dus ook strafbaar. Er is nog geen onjefte van dien. Meldt de kranten. Maar ja, dat is echt net per se nodig van justitie om het zelf op te pakken. Dat zo kennen in een geval van maatschappelijke ophef, zei het haat van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het IPB Ministerie in de Telegraaf. En daar is hier zeker sprake van. Het voetbalboen KNVB had jij deze week al schande sprutsend van die racistische reacties.
2: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielet.
4: Snij in Bureau de Vries.
5: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
6: Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
5: En hoe het uitvinden wat haar heid weer.
6: Er kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.
7: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Simmer in Friesland.
10: De kampioen!
9: Het is weer de tijd van het scootjesje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Inplaatskipjaar te letten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kiest op deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
13: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
12: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden die betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten, die komen er niet. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was net met 2-0 te sterk voor Algerije. En die extra ingelaste drinkpauzes op het WK, om extra reclame uit te zenden, worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. Normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
10: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
12: En toch gaan de meeste mensen nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc. Het weer in het noordoosten, lokaal nog wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden van het land. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dat is de Rod Stewart al, mijn sailing. Net zomaar, want het is de tijd van de Tallship Races in Haas.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Friesland van de Moor.
8: My Eritz.

0: Also wie een skofke een beetje het openbeer iets verdoen. Maar het gaat cool op mijn haar. Dolly Parton die is weer in het openbeer verscheen na zoenersklachten, meldt RTL. En dat is mooi. Ze knipt een lintje terug. Dat had ze erin. Dus dat, nou, dat gaat in elk geval goed.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dus je gaat nu kijken wat er gebeurt daar. Qua stromingen, qua ontwikkelingen langs de kust. Dat nemen we mee.
0: Dat gaat door de haven van Haens, die werd onder de loepnaam voor bescherming tegen hege wetter. En waar beschermt het Friese hinder als er mist dan binnen met vakken?
4: De problemen zijn al 20 jaar bekend, langer waarschijnlijk bij de echte kenners.
0: Ik denk je dat als Noor in Friesland van de Moorn, dat blowen nog altijd mooie platen windstream, om maar even in de terminologie van het zeil te blowen, Jitsen.
5: Het waait u staan.
0: Het waait u staan, precies. Je hebt dat ook voor het Nijs uit Oren-media?
5: Nou, dat gaat door. Als je stemmen jaren. Tje, als toen nou stemmen jest, dan komt het waarschijnlijk omdat de radio onstiet. Maar als de radio uitstiet en je bent alleen nog thuis, dan zijn er mensen die jaren ook wel eens stemmen. Die zitten dan in de holle. Maar wat is dat krijgt?
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, wat dat is, dat vertelt Jitse dadelijk dan, denk ik. Het is eerst iets van het Waarberucht in Kwad en dat komt van Sibbele Waaier.
6: Een hele goeie morgen. Joert hebben een afwisseling van zinnen en wolken. Daarbij is het droog waar. Al kinder in de mand die een enkel lichtbuiken vallen. De wind draait van het west naar het noordwesten, is bobbelon zwak ontmatig en op het water soms vrij krachtig. De maximumtemperatuur leidt om de 20, om de jongetje om 20 graden heen. Vannacht bloedt het droog met een minimumtemperatuur van 10 tot 14 graden. Morgen heersen de bewolken, maar vooral in de midden en begin van de jong uit een trof wat rein of een bui. De zwakke westenwind werd in de midden matig en vrij krachtig. Temperatuur erin op naar zijn jongetje om 20 graden. Meer hoe dat waar? Worden jaloeren.
0: Er komt onderzoek naar de veiligers van de Skipsveert bij de havenmoening en de havendam van Haens. De gemeente, de provincie en Wetterschip Friesland haar 4 ton beschik besteld daarvoor. Het onderzoek wordt keppelen onder plende versterking van de havendam die het nodig is om de stad ook in de toekomst tegen heegwetter te beschermen. De uitkomsten die moeten leiden aan de oplossing die zowel de wetterveiligers als de veiligers van de broekers verbetert. En Paul Pot, de directeur van de haven, die is tegenwijs met het geld.
7: Wij zijn er ontzettend blij mee dat dit budget nou vrijgemaakt is. Want we kunnen natuurlijk een mooie stap voorwaarts maken. En het onderzoek verder vervolgen. En wat er nodig is om die dammen te verleggen en meer ruimte in de haven te krijgen. Zodat we die nautische veiligheid en ook de toekomstige bereikbaarheid van de haven goed kunnen waarborgen.
8: Wat zoet er op dit stuit dan oorsmatten? Wat is er op dit stuit net nou eens?
7: Nou, de haven is natuurlijk aangelegd in verschillende fases. En je kunt hier buiten zien zo, hoe die Potterdam is gepositioneerd. Die ligt eigenlijk midden in het, voor de havenmond. En op dat moment gaan de schepen via de westkant. Maar oorspronkelijk was die bedoeld om via de oostkant aan te varen. En daardoor krijg je bij de ingang een S-bocht. Dat is een hele grote slinger. Dus dat is een van de eerste knelpunten. En daarnaast heb je hier bij Rederij Doekse, zeg maar, waar de veerdiensten weggaan, nog een knelpunt, want daar is hij heel erg smal. En daar gaan juist de grote zeeschepen, die komen er allemaal langs met sleepboot en al. Dus dat maakt het wel ingewikkeld.
8: En hoe zorg je het nou het liefst in het nieuwe plan?
7: Nou, het nieuwe plan, dan gaan we kijken van hoe de echte definitieve havenlayout eruit moet zien. Dus er moet nog meer onderzoek komen. Dat kan zijn met simulatiestudies die we nog niet gedaan hebben. Het is nu op basis van een aantal bureaustudies hebben we gekeken van wat zijn de mogelijke oplossingen. Wat is de betere havenlayout zoals we denken. Maar we gaan het nu zometeen beter onderzoeken. En dan kijken we ook naar de constructies van de dammen.
8: Wat voor voordelen zou zij iets opsmieten kennen?
7: Nou, je hebt ook nog wat andere voordelen, zeg maar, die je met dit project mee kunt nemen. En dat is onder andere het verminderen van de hoeveelheid baggerwerk wat we hier in de haven uitvoeren. De haven van Harlingen die moet ongeveer 1 miljoen kuub baggerwerk verrichten per jaar. Dus dat is best wel een behoorlijke impact ook op het milieu. Als je dat kunt verminderen door bijvoorbeeld het zoetwaterlozen via de sluizen op een andere manier te laten plaatsvinden, hebben we veel minder baggerhoeveelheid dat neerslaat hier, met name in die havenmond. Want op zich baggeren we hier ongeveer 6,5 meter kuub. Baggeren per jaar. Dus dat is echt een grote hoeveelheid, met name in het voorste stuk van de haven. Dus daar kan echt wel een grote winst vandaan komen.
0: En dat zei dus de directeur van de haven, Paul Pot. Het geldt voor het onderzoek dat we dus onder oren op tafel lijnen door de gemeente Haens. Paul Schouten is wethouder van de gemeente. En die leidt uit waarom 5 ton?
9: Nou, het is nog ietsje meer. Wij als gemeente gaan iets meer nog inleggen, omdat wij tegelijkertijd met de studie naar de Noorderhavendam willen kijken wat er mogelijk is op termijn met de Zuiderpier. Aan de noordkant zitten de industriële activiteiten van de industriehaven. Aan de zuidkant zit de recreatiecomponent. Daar ligt het zwaartepunt van de recreatie. Dus wij willen ook kijken van wat doen stromingen, wat doet de slip, sedimentatie, dat soort, al dat soort zaken met het strand, met de pier. Zodat we ook in de toekomst kunnen kijken of we daar toeristische aanvullingen en verbeteringen kunnen toepassen.
8: Wat voor toeristische dingen mag ik dan nog denken?
9: Nou ja, je weet dat het strand nu, dat is een beetje behelpen.

0: verdere toekomst hoor. Dat is niet iets voor tussen nu en 10 jaar. Maar je doet nu het onderzoek. Dus je gaat nu kijken wat gebeurt daar. Qua stromingen, qua ontwikkelingen langs de kust. Dat nemen we mee.
1: De media van de morgen.
2: Jitse.
3: Dat is toch wel een interessant verhaal over stemmen, Leeuwik. Tenminste, ik vond het wel een...
2: Ja, toen jij de stad en de tocht, wat zou dat wijzen?
3: Ja.
2: Ja, stemmen jaren. In het programma De Rode Draad, wie er aandacht voor van mensen die stemmen jaren. En dan dus net op de radio, maar ja, in je holle, zeg maar zeggen. Een hoogleraar psychiatrie, Iris Sommer, die vertelde wat het is dat je dan jaren, dat je stemmen jaren.
4: Als je nou vraagt wat mensen precies horen,
5: ja,
4: dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes. Soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes. Zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
2: Ja, ik dacht 12 of 3 dat ze dan Friesland van de Moorn wijzen kennen.
3: Dus ik jij ook wel stemmen, maar dat bent toch vaak 12 van de 12 dezelfde.
5: Ja, Friesland van de Moorn.
2: Ja, nou ja, daar hebben we al. Of ik toch in eigen band misschien. Dat
3: ja, ik was
2: van 12 van de... Nou ja, goed. Sommer, dat is dus die hoogleraar psychiatrie die zei dat het komt dat je stemmen jaren, totdat de rechter hersenhelte actiever is als de linker hersenhelte. Wils die linker hersenhelte beter is in taal. En soms baart het wel dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen. Maar in dat geval zit Sommer binnen de vaak ook orenproblemen.
4: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose, plus heel vaak drugsgebruik erbij.
5: Oh ja.
2: Ja, daar maak je dus. Als er nou stemming is, dan zou ik je adviseren om geen drugs te broeken.
3: Dat is, ja, denk ik, een goed advies.
2: Dan is er een onverhaal. Dit weer bij de collega's van L1 in Limburg. Nou ja, Daddy, dat een hele protolijzen. Dat gaat namelijk over bier. Gulpener bier is verkocht om gros. En dat is toch een heel emotioneel verlies voor, nou ja, net alleen nog de bierdrinkers, maar ook de werknemers van gulpener bier. De mensen die daar werken, ja, ben dat misschien ook zo wel enige oorlap zitten met de bierdrinkers, denk ik. De directeur van Gulpener, die zei tegen L1 dat zijn familiebedrijf het heel tijd dreiger kregen. Dat hij er zelfs wel slapeloze nachten van horen had. En mensen op stritten, ja, die schrikken ook wel van dat nijs.
6: Verschrikkelijk. Drinken niks. We bewijnen niks meer, hè. Alles wordt overgenomen tegenwoordig.
7: Nee, ik denk toch een beetje eigenheid wat toch even weggaat naar een grote jongen. Dat zie je volgens mij niet op te wachten.
8: Dat zat ik zeker niet. Ja, dat vind ik niet goed. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind gulpende bier, dat vind ik fantastisch. Lekker. Zacht. Pils. Gros. Ja, ik ben er niet persoonlijk niet zo'n liefhebber van.
2: Ja, de ene smaak in de oren net. En de ene zien smaak is ook de oren net. Maar het is toch net de bedoeling dat de bierdrinkers wat vernemen zullen van deze verkeer. Het bier bloedt gewoon het bier.
3: Wat dat betreft vinden ze daar dus dat het net door de beugel kan.

0: Fascination.
1: Dit is Friesland van Hoorn.
0: De haven van Haars die leidt het weekend vol mij al je grote skippen. Zelfs voor de Tallship Racers. Ik heb dan skippen met verskate landwij. Die komen onder andere uit Noorwegen, Polen, het Verenigd Koninkrijk. Het evenement dat loopt een soort publiek naar de steden. En Justrion, wie er even een voorproken.
2: Wie even hectisch, maar dit is het zware met het omzetten van het concert. Maar we zijn er klaar voor.
3: Nou, wat een flinke plot twist in hier is. Hoe gaat dat nou? Is het al een beetje rustiger geworden?
2: Ja, het is nou redelijk rustig. Er waren ik wat skippen op zee die in problemen kamen. Die kamen over die er binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar ik liet iedereen maar komen.
3: En hege verwachtingen van de Jong?
2: Jong weet ik het net. Dit is iets nijs. Wij gaan wel net een openingsconcert dienen. En we zijn zelf nou. Dit is vooral voor mensen in het Haars en omgekeerd. Je komt net zien en toen de mensen van 4. Dus als het plein lekker vol stiert, prachtig.
3: Je ziet je nou natuurlijk wel lekker dicht bij het station. Denk net dat het juist ik weer een heel soort voordeel had voor de Brikburens.
2: Nou, dat is voor ons hele evenement is dat een groot voordeel. Maar ik weet net of de Jong extra mensen op komen. Weet ik net.
3: Hoeveel mensen verwachten ze ongeveer?
2: Jong? Jong, het slaat me deer. Ik weet het echt.
4: De Marinierskapel der Koninklijke Marine.
3: Je hebt ze hier al lang?
5: Nee, net pas.
3: Okay. Ja.
5: Het is onze laatste avond. We zijn bijna klaar met school.
3: En hoge verwachtingen van vanavond?
5: Ja, als ik het zo mag horen, valt het nog wel aardig mee. En als ik hier zo rondloop, dan is het wel aardig wat ouder dan gemiddeld, zeg maar, dan ons.
3: En waar komt u vandaan?
6: Ik kom uit Utrecht.
3: Okay.
6: Ja.
3: En wat verwacht u nou van vanavond?
6: We gaan eerst naar het optreden luisteren en verder. Moeten we weer op tijd terug zijn in Franeker, waar we overnachten.
7: Goeien Haas! Hoe is het, Mayim? Ik heb een uur geleden mijn Fries bijgespijkerd.
3: Jo, zitten hier in een heel rustig hoekje, wie als het feestje daar in is.
7: Ja, maar dan moet ik zien en dan wil ik weg. Dus ik, en dit weer mooi pijltje. Weer een vrouw en die zei mooi, joh, even op dat pijltje zitten. Ik zei nou wel graag.
3: Dus die had jou mooi hebben koloniseerd.
7: En dat heb ik even knap die nog net al.
3: En je bedoel je de hele jongen zitten?
7: Nee. Nee, dat red ik net op. Dat denk ik net, want ik had... Nee, dat denk ik net, want ik weet ik net op de toiletten door die jou over of zo.
3: Nee. Jij komt uit Haas?
7: Nee, uit Heerenveen.
3: Oké.
7: Wij zijn hier met de boorting naar Haas.
3: Oké. En de speciaal voor de Tallships hier ik naar elkaar?
7: Ja, klopt.
3: Maar dan van de jongen net bij werd.
7: Ja, bol, ik ben het toch. We hebben hier al om 6 uur of zo.
3: En hoe lang bloon je hem hier nog?
7: Nou, tot dat wil je nog daar. Oh, hier in de Haas? Tot meen je. Ja. Jong bedoel.
3: Dus je maakt het hele evenement dan lekker mooi?
7: Ja, zeker. Zeker. We zijn hier gerepeteerd komen, want ja, als hij geen plek nou, hij met de boord komt. Dus,
0: Vanmorgen meer koffieplaten ben als wat we draaien in Jetsen.
8: Ja, we halen een heel lesje makken.
0: Ja.
8: En ja, die maakt toch ik maar wel even wat er voortstarten neer.
0: Ja,
8: van, hè?
0: Precies. Maar een gomplaat ben wel wat dan langer komt. Zo'n minuut, omdat het wat allemaal.
8: En had het nou nog zo'n minuut leer, maar het is haast 8.
0: Ja. Maar, clear.
8: Leuk voor Arie en Overmaat, zie ik alweer. Leuk voor Arie nu.
0: Dat wist was troskoos, ja. Hè? Maar goed, dit gaat om mijn band, die gaat platen met de fleet. En ik mooien. Wat dat betreft, had je altijd wel smaak, hè?

0: zinnen op het wetter. De Scion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
0: Van Mona bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kom nu naar een van de 8 Voortzak testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Voortzak.nl. Oh, op die fiets!
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
10: Jal wachten. Het is Krijs nou, maar Jitse de Vries.
11: Goedemorgen. Op basiskwallen in Snits en Moenijn gaat de door deze week definitief dicht. Het gaat om de Master Snake en om het Kruiraad in Moenijn. Die laatste skwallen die sluit na 140 jaar, troch te min leerlingen. En Master Snake sluit omdat de skwallen te liets is en financieel net meer uitken. Het wetterschip Friesland neemt maatregels vanwege het grote tal deerde visken in het zuideesten van de provincie. Die ben voen op 10 locaties, 100 visken in totaal, die zoenen daar deer gingen wijzen. Oorzaak het warme waar en de zware rijnbuien van de Arune Tiet. Daartoe weer een tekwat aan zuurstof in het wetter. Marit Steenbergen had op de eerste dij van het NK Lange Baanzwemmen in Eindhoven een Nederlands record zwom. Zij zwom dat record op de 100 meter rechtslag bij 58-32. Goed, treedt Sienne vlugger als Kira Toussaint. Steenbergen die steekt sowieso in poerbeste vorm. 5 dagen lien zwom zij al naar een wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dat record dat stier zoent 2021. En er is een eindkaam aan het mysterie van het witte buske in Kolmensweg. Dat buske stier manlang aan een drokke trogge in de dijk. En het wie heel lang net duidelijk van waar dat buske eigenlijk wie. Op sociale media gingen al verhalen rond dat de politie die bus broeken zo van verkeerscontroles. Maar dat wie helpt dan net wie. De eigenaar is nou voen en die had het buske zelfs voor het hellen.
12: Maar het is net bekend hoe die bus te bedaan is dus.
11: Nou, hij zal hem er zelf ook wel deel zeggen.
12: Ja, ja, ja, goed. Een soort vragen nog. Hier, laten we het erop horen. En vragen, die stel ik gewoon een simpele waaier. Dat is vanzelf hoe dat waar. Goeiemorgen.
13: Ja, goeiemorgen.
12: Eerst maar eens even, hoe we deze die ontnota uiteindzet binnen. Volgens mij wel, weer ongenaam. Dat is de hele week eigenlijk nog een beetje het verhaal, hè?
13: Ja, het is maar eens een feestje moeten, hè. Het is rijstig, de zinnen. Als je wat wolkjes, wat hege bewolking. Hier en daar valt er nog een buik. Maar de manier dat ik het zit, ben ik net een soort. Maar de kerst en de loftje, daar zit nog wat onstabiels. Dus, maar goed, daar bloot het ik bij. Want hij joert eigenlijk een hele aardige dij. Na een nacht waarbij de temperaturen in Bakkeveen nog daalden naar 11,5. Friske Pjeln 12,3. En Akrum 13,3. Nou, op stuit is die Niesbrecht een 15,8. In Wegendelslag van 100. Hetzelfde geldt voor Grauw. Daar is 15,6. En bij mij in Lemmer is 16,7. Nou, Joert hebben een afwisseling van zinnen en bewolking. En de kans op een bui, ik zeg al, die is lits. Dus hier is een zwakke westenwind. In de midden werd er matig rond vrij krachtig. En de temperaturen, ja, die rinnen op naar zo'n 20 graden. Nou, jong en vannacht bloedt het ik droeg. Draait de wind naar het west rond zuidwest. En de temperaturen, die komen uit op zo'n 14 graden. En nou, we kennen jou het eigenlijk wel genietje van een hele aardige dag.
12: Nou, dat klinkt mooi. Benam in Haas was het denk ik wel weten hoe het morgen komt.
13: Ja, nou, wij hebben eigenlijk morgen en snijn, nou, we kunnen het eigenlijk zo stellen. We hebben een hele drukke bied, wat dus eigenlijk wel joert een knappe dij brengt. Maar vanuit het noordwesten ben er elke keer steuringen, maar wat rein of een buiken die er wat omheen loeken. En die, ja, die lezen voortdurend boven het noorden van uw land en boven de wadden naar uw chef van nou, kunnen we hem berikken. En ja, uiteindelijk zal dat van het weekend toch wel wat gebeuren. We hebben morgen een afwisseling van zinnen en wolken. Waarbij vooral in de midden en in de jong was wat rein of een buiken vallen kan. En ja, dat maakt het toch even dat je de loft in de gaten hebt met de paraplu. Is misschien erg. De wind is zwak in de rind van de dij matig want vrij krachtig uit het westen. En bij temperaturen van zijn jongetje rond 21 graden is het eigenlijk heel modaal zimmerwaar. En morgen nacht zakken de temperatuur naar zijn 15 graden. Nou, en dan op snijn, dan hebben we ik een waartype waarbij de bewolking wat overheerst. En ja, ik dan bloed het net droog. Ik verwacht je toch wel wat rein of ze nou en dan is een bui. En dat het allemaal al te krijgen met die steuringen die wat van Oude Noordzee toch nog om dat hege drukgebied draaien. De noordwestenwind is matig en de temperatuur in snijden op naar zo'n 21 graden. En in de nacht hebben we dan ik best zo'n 15 graden. Dit wisselvallige simmerwaar, dat zet na je week, begint daar een week eerst nog terug. De bloedige situatie zouden we hem nou hebben. Dat we wat zinnen hebben, wat wolken en wat buien op een periode berein. Vaak een westenwind en temperaturen die zouden om de 12 graden liggen.
12: Oké, okay, dus het takken week net voor een dagelijks weer in de piek omheen zat. Je hebt een beetje het likken.
13: Ja, nou de piek. Nou, het is zo dat de wisselvalligheid de eerste helft daar een week aanhoudt. Maar de waarmodellen die gaan steeds meer op dat we in de rind van na je weken, tweede helft na je weken, dat het droger is en wat meer zinnen. En dat de temperaturen weer stijgen. Dus dat is bij mooie dingen om naar je fruit te zien. Maar we moeten nog even wachten.
12: Sibbele Waaier, dank u wel.
13: Alsjeblieft, graag dien.

0: en Skobber de Bonk.
1: Friesland van de Moor.
0: En hij jaren dat skippen vol amper wat opsmiert, kit de volprijs weer omheeg. Skippen hadden die vernemen dat, in de beurs. En de kilo witte wol door de jaren soms die van verlieerswargen, smiet het naar jaren weer wat op. Ek in Friesland zullen skippen hadden de opbrengst daar toch weer wat opbrengen. Onder telefoon nou hebben we skippen hadden Maarten Reitsma, een goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik moet ook eerst even over het oorzaak van wat over die wol gaan. Want ik zeg op sociale media, we wat berucht voorbij komen over oerlest bij de skipskeppel, hè?
2: Ja, je hebt er wel weer met mes, ja, helaas wel.
0: Ja, want je had de heim vaker les van groep jongeren die skip les te vallen.
2: Ja, je hebt er een beetje om jou hoor, op klinkleer daar, met kattenpulken en met stand op zitten aan de skip, ja, om de ramen.
0: En dat loopt maar onhouden?
2: Nou ja, ja, tot nood dat was het maar, ja, we hadden op social media wat plaatsen van de mensen geregeld, ze helpen goed, maar ja, de ene zei, maar ophouden met het bedrijf, en dan was het stapje, en dan was het schiepen, wij zeiden, ja, het is wel eens werk, hè, we willen ervoor betalen, en we hebben jouw mensen in het werk, geen gezin, zeg maar, en ja, het is voor de schiepen ook niet leuk, maar echt voor, je kent allemaal net stapjes, zeg maar, dus, mensen zeggen, maar het is gauw een stapje, maar ja, dat is makkelijker als hij dan dingen, het is wel een opdracht dat je vertekend hebt voor de gemeente, dus stapje kind het, zeg maar, dus ja, het is wel een moeilijke situatie hebben inzetten, zeg maar, ja.
0: Nou ja, het zou direct te gek voor worden wijzen dat je de blauwtongen hoorn had je de wolf hoorn en dat je dan nog stoppen maakt om deze keer lastig van worden trof wat jongeren.
2: Ja, dat zou toch wel het uiterste hebben. Als we daar zijn, maar dat heb ik net bij beginnen gewoon met mijn koord. Want dat zou toch wel een hele gekke twist zijn. Natuurlijk ben ik van mijn skip en van de veiliging van mijn skip en van mijn meesken. Maar dat we daar een stapje zouden maken, dat werkt net in stek, zeg maar.
0: Nee, precies. Nou, nee. Laten we eens eerst maar eens focussen op wat positiefs, want ja. De volprijs, denk je dat goed mij?
2: Het wordt iets beter, ja. Laten we daarop halen, ja. Ja,
0: ja, en hoe komt het eigenlijk?
2: Ja, er zijn ook heel veel initiatiefnemers die toch wel een schitterend... Het is natuurlijk een schitterend product, hè. Het is natuurlijk een natuurlijk product. Het is volop beter dan synthetische materialen. Dus ik ben er wel heel veel mee bezig. Om daar weer wat moois van te maken. En dan ben je sterker hun hele leven en ziel en zaligheid om het toch weer van de groen te krijgen. En dat gebeurt nog een beetje. Ja.
0: Nou, wie best opvalt natuurlijk, want iedereen had volgens mij wel wat dat gevoel bij Wol dat het een mooi product is. Iedereen denkt voortaan aan de breide truien en dat soort zaken. Maar nou, toch kwadlien nog, zeg ik. Toch regelmatig beeld voorbij komt van Wol dat eigenlijk voortsmitten waard, omdat er nou ja, niks om te verzinnen valt.
2: Ik ga luisteren naar je hak, deelt dat betalen maat om naar het straat te krijgen, zeg maar. Daar komt het een beetje op deel. Dan willen we ophellen, maar dan betaal je, zeg maar. Een verwerker die wil dat niet eens hard, zeg maar. Een omringen of een aantal verwerker die wil dat niet eens hard, zeg maar. Dus Safi in de hinder, zeg maar, ja.
0: En die kentering, dat is dan omdat het in ieder geval een beetje hip worden is, omdat er een schaarste is. Ja, wat is dat dan krijgt?
2: Ja, ik denk, gewoon, ben ik heel veel bezig, ben ik gewoon mee bezig, omdat we van de meisje in ieder geval gewoon weer een bruikbaar product van meisje. Het is natuurlijk een schitterend product. Ik kist er van alles mee. Het is het beste isolerende materiaal wat er is. Het is een natuurproduct. En we hebben dan wat connectie met Nijen, mensen die ons benaderen. En daar ben ik mee bezig. Hoor. De Friese Wolhandel, Friese Wolfabriek die er mee bezig om het in kerst te doen. En om het te verbroeken als een product van de mensen die het. In wandels gewoon ben je ervan om het weer te broeken. En dat is, het is een intensief proces. Hè? Het wasje is het duurste van het, hè? Dat is het probleem. Hè? Het is heel duur om het te verwerken.
0: Ja, je zegt het wasje, want er zal ik wel wat eerst gewoon gesteld worden, denk ik. Hè? Omdat dat wol dat je daar verkeer hebt, dat zal net heel nog smart geweest zijn, denk ik. Of?
2: Nee, het maakt zeer, het skin en de geurmateriaal. Zoals we gewoon een wol, zeg voor de zoeste skipperwol, we hebben een staat Bosholz bezig geweest, om een hoest te isoleren, maar gewoon verse skipperwol, maar ja, dat stond maar 4 die. Of roept het, stond ik vind het een raar woord, maar roept het 4 uur, roept het nou nog, zeg maar. En nou mag, dus het mag het waskeren, dat is gewoon heel, mijn warmte, maar dan mag die vetten en die smaak mag het waskeren. En daar zit wel heel veel tieren in de zin.
0: Ja, maar dat is wel werk wat echt bij jou komt dus. En wij jou er ook mee binnen?
2: Nou, wij zijn er ook bij skeren en wij verkepen het normaal, of willen het op, toch een wol verbroken of die het verwerkt, zeg maar. Wij door zelf, dat werk in, door orenbedrijven die zitten in Friese, dat wij zelf net als skippen houden, dus net.
0: Nee, oké, er komt weer een orenpartij bij in.
2: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, als we zorgen naar de toekomst, en dat is natuurlijk heel dreig te verzinnen, maar is dit een tijdelijke piek, of als we het aanhouden met die wolprijzen die het nou weer wat gunstiger binnen?
2: Er zijn natuurlijk twee dingen aan de gang. De skippermerk is natuurlijk enorm onder druk. Door de blauwtong, door de wolf. Dus er zijn echt wel heel volle mensen skiep. Ja, en we gaan natuurlijk met de corona zitten. Dat weet ik weinig mensen die initiatief kunnen doen in koen nemen. En dat is lekker van de kans. Dus er is nog wel een prediking die gebeuren. Dat die wolprijs wel een beetje omheen gaat. Er wordt een ja, als het bemaakt, maar er is wel wat minder wolbemerk nou dan het West gaat, zeg maar.
0: Nou, laten we hopen dat toch even trots zet. En dat je hem direct mooi van profiteren kan. Maar dat zou toch een mooie meivaller even wijzen. Dat mag ik wel eens meneer Durren.
2: Nou ja, het is natuurlijk net kostendekkend. Als we een omrijker zijn, dus we krijgen wel een beetje geld van de woonloos, zeg maar. Maar als we rijken dat een schipskeer kost tussen een 4 en een 4,5 euro, zeg maar. Nu krijg je zeg maar 60 tot een euro per kilo van wol. Een schipper 3 kilo wol. Maar ben je dan net kostendekkend van wat het skeer nu kost. En let's van de oer die wij zelf in die steken, zeg maar. Want je bent natuurlijk wel heel wij gaan 1800 schip. Dus wij zijn er wel 12 dagen mee bezig, maar het is net kostendekkend, maar dat hoort ik net. Maar het is wel mooi, het is niet alleen maar goed te betalen. En dat we een goede kant beginnen met elkaar en positieve kentering in het verhaal.
0: Precies, nou we hopen dat er nog een beetje bij komt, zodat het wel kostendekkend wordt. Maar goed, dat is toekomstmuziek, dat zijn we afwachten, Matten.
2: Beter geen onkosten dan kosten, dan blijven we daar maar op houden.
0: Matten Reitsma, dank je wel.
2: Hey, en bedankt voor je tijd en vandaag, dank je wel.

0: noodgeval.
1: Friesland van de Moor.
0: Nije bordjes, maar duidelijke regels die moeten voorkomen dat er op mijn vernieling een plak vinden op het squalplein van het bennencentrum in Kolm. De band van Trije Basiskwal die broeken dat plein en boeten squalt in. En dat zwaargert nogal eens voor oerlest. Dat vertelt de squaldirecteur Jansje Veenstra.
2: Op die bordjes zit wat al je wollen, net mij. Want ja, er gebeurt echt wel eens wat. En zeker als het donker is, nou ja, werden we net zo blied bij binnen. Hè? Dan worden de dingen vernield of er is geluidsoverlast. En daar gaan we bordjes voor maken. Samen met de directeur van de Casimir en van de Bennet Squallen. En ik dus van de Juliana Squallen. En het is echt wel zo dat at die bordjes er dan hing je, dat er echt handhaafd werk in. Dus dat is wel heel fijn.
3: Ja, want het bin volle basis kwam. Vaak zul je net dat die leeft die ding vernielen, maar toch het biotse.
2: Ja, want eigenlijk willen wij onze band het natuurlijk ook al mee, Jan. Van nou, we vinden het heel mooi dat Jim hier metjes naar Squality lekker biatje kennen. En de meeste band binnen er ook heel blij mee, want het binnen prachtige biattersplakken in Kolm. Zowel Jirra als bij de Prins Bernhard Squallen. En ja, ze worden natuurlijk ook grutter. En ja, ze beginnen wat te puberen en dan jet ook wel eens even wat oorgedrag bij en wat uitproberen. En ja, we hopen dan toch om ze van nou ook al mee te nemen van hey jongens, laten we gewoon mijn man de zwartje dat het hier een leuk plak bluwt om te biatsen. Ja.
3: Ja, want de Bermaaie Oedai in principe gewoon biatsen. Wat voor regels zijn er al je op het biotje?
2: Nou, er staat op dat het inderdaad hier Oedai komen meist. Tussen zonsopgang, zonsondergang. Dat is het je netjes hoorst. Dat is het fijn mij ook hoor haast. Dat is net zwaargers voor geloedsoverlast. En ja, dat als dat net doos, dat zit er dan toch ik eigenlijk wel op. Ja, dat dan er handhaafd worden kind. En dan kist dus ook een boete krijgen.
3: En denk je dat het biotje echt volle helpen is?
2: Ja, dat denk ik wel. Mijn name, nou ja, het bordje zelf op zich denk ik net. Maar als er dan een paar keer handhaafd wordt dat het net goed gaat, dan ik denk dat de jeugd dan snel genoeg in de gaten had van oh, dit is net zo handig om dat hier u te fretten. En wij gaan natuurlijk cameratoezicht, de politie en de boa's kunnen handhaven. Ja, als dan een keer op de bon slingert bist omdat hij net gedroegen haast, nou, dan motiveert dat net echt om volgend weekend hier weer te zitten.
3: En wat had je er wel vertrouwen in dat de politie en de boa's hier vol handhaven in de cellen?
2: Ja, op zich gaan wij, daar had ik er alle vertrouwen in. We gaan gewoon goed contact. Dus als er wat is, dan reageren ze snel. En ze weten echt wat je spielt. Dus dat, ja, dat rint eigenlijk heel mooi. Dus daar had ik alle vertrouwen in.
0: En dat zei Jansje Veenstra van de Julianaskwallen in Kolm.

0: Miles Smith en Niall Horan in Drive Safe.
1: De media van de morgen.
0: Jitse.
2: Ja, ik had de laatste kranten er even bij. En die had een verhaal over de bussen van Ameland. Of eigenlijk van Holvert al. Als je daar met de veerboot in Holvert komt, dan word je vaak verder met de bus. In elk geval had je daar net je auto te steken. En die bus die zou eigenlijk wachtje matten op de veerboot. Maar dat gebeurt net altijd. Dat zei de gemeente Ameland. Die had daar wat klachten over gekregen. Die had die bij mekaar garen. En ja, dat liet er dan daar bijvoorbeeld. Dat jongeren een examen missen of dat ouderen te let komen op een afspraak in het ziekenhuis. Ja, soms zelfs is het een probleem omsom en dan hel je meesken de laatste boord naar hoesta net. De wethouder van het Ameland, Theo Faber, die zei, ja, dit bent toch samen een peer pingelijke en ik wel frustrerende voorvallen neemt hier het van de Arune Wieken. Als gevolg van wat zij nemen de onhoudende onbetrouwbaarheid van die bus der bij Holvert. Die is dan dus soms al voort als de passagiers op de halte omkomen. Ja, en dan maak je dus heel lang wachtje. Q-bus reageert ook in de kranten, de vervierde. Die zei dat er Nijsjong werd. Ja, die neemt het ook incidenten. Maar ja, reizigers hebben inderdaad geen alternatief. Als die bus in keer fort is, dan is die fort. En ja, die veerboot, die ken ik net. Better op tijd varen, want ja, die is dan weer afhankelijk van de wetterstone en van de vaargul. Dus ja, die kan de onkomst hier in Holvert echt net garanderen.
3: Het is een, ongeveer natuurlijk, maar het is wel wichtiger dat als je daar...
2: Als je er een keer binnen is, dat wel vervelend.
3: Ja, als je kaart voor de bus hebt en de bus komt net, dat is wel heel,
2: En dan... Oor vakantienijs, van zo'n viertje bij Ameland van vakantienijs spreken kennen van het meeste die er wenen. Ja, die wenen er alle dagen. Het Algemeen Dagblad had op een rietje gezet, weet je nou hinnematten? Of misschien ook wel weet je net hinnematten, had je hier de hitte in Nederland onderinnen wollen. Al zei Sibylle Luuk dat het Sahid net meer is, in elk geval dit weekend net. Portugal is een stoofpot, in Spanje staat de oven open. Waar u ook heen gaat, heet is het toch wel. Ja, in Portugal inderdaad, zeg ik je dat het tussen de 32 en de 38 graden is, meldt het Algemeen Dagblad. Ja, om echt te bakken en te braden moet je in Spanje zijn, vooral in het Andalusische binnenland. Weet je wel heen kennen, had je snakken naar fris waar, dan zoen je in het noorden van Engeland wijzen matten of in Schotland. Of dus dit weekend gewoon thuis in Friesland.
3: Voor de late boekers.
1: Omroep Friesland. Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
4: Wow, wat is dit mooi.
5: Onderwijs.
6: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegrond.
7: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
8: Help, dit is eng.
1: Als vond iets als hier.
8: Hey, wachtje.
1: Of al lekker op de bank zit.
9: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
10: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
11: Wat die eigenlijk gedachte destijds toen dat oprichten waard.
1: Van de middag van Fjouwerontzijs.
8: En dan maar gewoon stappen.
1: Onderwijs.
12: En nu dit.
13: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwerenzandigste Veenhop Festival. Fjouwerdagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
14: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
16: Simmer in Friesland.
17: De kampioen!
16: Het is weer de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het plaatsgebied te dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroepapp en 92.2 FM.
19: 8 uur, Michel Koenen met het NOS Journaal.
5: Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
6: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
5: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. De man die zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht. Dat zegt deze commodore.
12: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
5: F-16's worden vaak ingezet om drones en kruisraketten neer te halen. De Oekraïnse luchtmacht en experts die wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's die konden sneller worden geleverd. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk, Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. En de topper vannacht was Portugal, dat moest het opnemen tegen Kroatië. Met veel moeite werd er gewonnen, 2-1 en nogal wat dubieuze beslissingen. Ronaldo die maakte voor Portugal zijn eerste goal in de play-offs op een WK. Hij maakte de 1-1 uit een strafschop.
17: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing back. Final decision, penalty.
19: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
5: Na Ronald Koeman bij Oranje vertrekt ook de bondscoach van Duitsland. Volgens Duitse media stapt Julian Nagelsmann op na de uitschakeling in de 16e finales tegen Paraguay. En de Duitse kranten die weten ook al wie de favoriet is om hem op te volgen. Dat is namelijk oud-Liverpool-trainer Jurgen Klopp. Het weer dan nog. Geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Klinkt op zich net verkeerd voor de Talships in Haas. Want die binnen Jot, die zetten Jot uiteind. En die is daar meer Rory Friesen van de Moon.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: HWO hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in Woers en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-252-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
3: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwerlandse Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming On Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepe, troch AB Vakwerk.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Friesland van de Moor.
6: My Erit Zijn.

0: Club en Karma Chameleon.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: We hebben een hectisch mind, dus het is zwaar met het omzetten van het concert, maar we zijn er klaar voor.
0: Rutte Skippen, Dogge Haas on. Talships, die neemt Fjouwer hier waarom binnen. Die heeft haast meer hoor. En waar beschermt het Frieske hinder als er misstand binnen met fokken?
4: De problemen zijn al 20 jaar bekend. Langer waarschijnlijk bij de echte kenners.
0: Ik dat verhaal dadelijk. Jitse, echt nog meer ijsvoen uit de oren.
5: Ja, het houdt net op. De orenmedia, die melden toch wat, joh.
0: Dat is toch net leuk.
5: Ik herken daarvoor een dijtaak om haar om dat alweer mij te vertellen.
0: Dat heeft wat betreft.
5: Ik doe net bij alles. Ik haal je echt even de krentjes eruit. Of de moezebieters in dit geval. Want in Grijnsland, tussen Bedum en Stedum. Dat is, je kent ik ze tussen de stad Grijns en Appingedam. Maar ja, toen wist natuurlijk, als een ras echt een Noordeling precies werd Bedum en Stedum lezen. Had je daar tussen fietsen, nou, dan maast even omheen. Want daar vleert een hele gevaarlijke moezebieter.
0: Ik pak even de kaart erbij, ik ben zo weer op.
5: Oh, en de helm.
1: Goeiemoe, dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst dit waar het waberjocht met Sibbele Waaier.
6: Een hele goeie moorn. Joet hebben een afwisseling van zinnen en wolken. Daarbij is het droeg waar. Al kinder in de mantieden enkel lichtbuiken vallen. De wind draait van het westen naar het westen en is bobbelans zwak ontmatig op het water soms vrij krachtig. De maximumtemperatuur leidt om de jongentje om 20 graden. Vannacht bloedt het droeg met een minimumtemperatuur van 10 rond 14 graden. Morgen is er eerst een knipeeg van de zinnen, een soort bewolking, maar nou en dan wat rein of een bui. De zwakke westenwind werd in de midden matig rond vrij krachtig. De temperatuur erin op naar zijn jongentje om 20 graden. Meer hoe dat waar, oer jaloeren.
0: Waar beschermt het Frieske hinder? De takkomst van het Frieske hinder. Waar moet de verzorger dat intilt om leegkeert? En dat er net meer fokt wordt met hinders die een genetisch defect hebben? Het antwoord, net één op dit stuit. De taak die zullen ze bij de oerhiet, de NVWA, maar die leidt bij de fokkers. Het Friese paardenstamboek werkt het echt net mij, want in het verleden binnen de twee eens een goed kat, maar een genetisch defect. En mij fokt worden dus. Sarah Pesi is van Biste Wolwijzersorganisatie Dier en Recht. En die wil dat de oerhiet ingriept bij het fokken met Friese hinders. Ze volgen het razzeljeren, maar zorgt net dat er wat veroordeeld of verbeterd.
4: Wat je eigenlijk ziet is, 18 jaar geleden in mijn studie was het Friese paard al het rekenvoorbeeld voor de ziektes die gerelateerd zijn aan inteelt. En dat is eigenlijk niet veranderd. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel en daar ook heel veel winst te behalen.
7: Het is misschien wel zelfs erger geworden.
4: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar de situatie is gewoon heel ernstig, omdat er geen uitcross plaatsvindt. Dus je wilt dat die dieren gekruist worden met onverwante andere paarden. En dat gaat het beste als dat gebeurt met paarden die dus niet van het Fries ras zijn. Dat is eigenlijk de oplossing, is dus het uitkruisen met paarden die niet verwant zijn.
7: Dat zien jullie wel echt als de oplossing voor de problemen die er binnen het stamboek, binnen het Friese ras plaatsvinden?
4: Ja, het is denk ik de enige oplossing. Dus of het ras sterft uit, als je heel streng gaat handhaven op alle ziektes niet meer doorfokken, dan sterft het ras gewoon uit. Dus als wij nu continu handhavingsverzoeken gaan sturen naar de NVWA, bij ieder paard wat gefokt wordt met een ziekte, dat daar boetes worden uitgedeeld, dan is het heel snel afgelopen. Dus er moet gewoon uitgekruist worden met andere rassen. Dat is de enige manier om hier nog toekomst te geven aan een enigszins gezond paard wat lijkt op het Friese paard. Ja.
7: Want als je nu naar het Friese paard kijkt, wat denk je dan?
4: Ja, ik vind het echt heel erg

0: mooi paard, maar je weet dat hij waarschijnlijk niet zo oud wordt.
1: Want het zijn geen incidenten meer.
0: Nee, de ziektes die bij Friese paarden voorkomen, die zijn grotendeels erfelijk bepaald. En dat zijn absoluut geen incidenten. Dat zijn ziektes die voorkomen kunnen worden als je daar niet mee doorfokt.
1: En als we dan kijken naar dekhengsten die goedgekeurd worden. Er zijn 2 dekhengsten goedgekeurd met zichtbare erfelijke aandoeningen. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, ik vind het heel ernstig. Bijvoorbeeld het voorbeeld van fokken met cornage. Er zijn de andere stamboeken, zijn er hele goede richtlijnen voor. En hebben ze de afgelopen jaren kunnen laten zien dat cornage bijna niet meer voorkomt bij de nakomelingen in die rassen. Omdat ze er gewoon helemaal niet meer mee gefokt hebben, heel streng op geweest zijn. En bij de Friese paarden gaan ze dan een hengst met cornage goedkeuren. Het is echt bizar. Als je daar objectief naar kijkt, dan denk je echt van hoe haal je het in je hoofd om dat te gaan doen. Maar ook van die merriehouders, waarom zou je daarvoor kiezen? Ik denk eigenlijk dat iedereen die daarmee fokt, dat die strafbaar is. Deze paardenras kan alleen gered worden als er geaccepteerd wordt. Dat is het. Het moet geaccepteerd worden dat er uitgekruist moet worden.
2: En dat zei Sarah Pesi van Biste Wolwezensorganisatie Dier en Recht. Het KFPS woe in eerste instantie net reageren, maar zei het nou kritisch te wijzen op de publicatie van Omroep Friesland over de zoenis van het Frieskinder. Omdat neffens harten het suggestief wijzen zo. Tagelijk beklamt het stamboek dat de soenes en het vakbelier van het ras juist de hoogste prioriteit hebben. Het KFPS liet verder weten alsnog hier op de steenvaar een peteer met Omroep Friesland.
3: De media van de morgen.
2: Jitse. Door de media.
4: Dan kom ik u in Soesterberg. Het is meer dan 30 jaar geleden dat de laatste Amerikaanse militairen daar voortgingen. Maar er komen nou weer militairen waarom in dat dorp. In Soesterberg dus. Want van deze mannen af dan verhuizen het 44e Panzerinfanteriebataljon uit Havelte naar Fjouwer kazernes om Soesterberg heen. Die gevechtseenheid die besteedt uit zo'n 100 mensen. En de inwoners van Soesterberg, die zeggen dat wel zitten.
5: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
6: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. Maar 1 supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog 1 bij kwam.
4: Ja, eerlijk is eerlijk, de binnenek inwenners van Soesterberg die het net zitten zeggen dat er zo'n 100 militairen komen. Want ja, die meisjes die maakt ook al een keer ergens wennen. En zoals er al is het echt in Soesterberg krap op de wenningmerk. En dan dat verhaal van die fietsers tussen Bedum en Stedum in Grijnsland. Net alleen fietsers, maar ook voortgangers. Die moeten daar even goed opletten, zo nou en dan. Even omheeg zijn, want daar vleert een moezebieter, een buizerd. En die get iedereen te lief die te dicht in de buurt komt van zijn nest. Een boswachter, die kan daar mooi over vertellen. Die doet dat bij RTV Noord. En hij doet ook even voor hoe een moezebieter klinkt aan die lulk is.
7: Oh. Ja. Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boezen die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt hij zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
4: Oh. Ja, je kent die buizen dus maar beter met rest litten in deze tijd. Of gewoon net naar Grijnsland gaan.
2: Ik vind het bijzonder dat die moezebieters daar echt een Grijnser tongval hebben.
4: Nee. Mooi, hè?
2: Ja, mooi om te jetten. Jitse, dank u wel.
3: Friesland van de morgen.

0: Sophie, Alex Baxter en Murder on the Dance Floor.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Haas zit dit weekend in het teken van de Tallship Races. En de Tallship, dat is een grut zielskip, vaak met meerdere messen erop en een soort zeil. Ik heb hem oude skippen of replica's. En dat is een mooi gezicht, stel ik mij zo voor. Lennart Jan Geertsen, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, dan had je een beetje zicht erop hoe het eruit zocht, hè? Wat is juist nou?
2: Nou, de eerste skippen die binnen hier al, die binnen dus juist eromkaam. En nu komt de meest belangrijke persoon van Harlingen komt aanlopen.
3: Nou, dat zijn denk ik de schippers en de mensen die het allemaal regelen. Ik ben meer een soort vlag op de... Nou ja, ik mag vlaggen. Ik mag zwaaien.
2: Burgemeester Ines Jerpsen, goedemorgen. Ik zei al, de eerste schepen liggen er al. Hoe kan dat nou?
3: Nou, die gaat straks het wat weer op. Kijk, het was gisteren ongelooflijk harde wind. Dus het aanvaren hier naartoe is niet gelopen zoals verwacht. Er zijn een paar schepen die ook terug zijn moeten gaan, die het niet hebben gehaald. Er is ergens een zeil gescheurd. Ja, er zijn er al, die zijn binnengekomen. Ja, maar die harde wind, snap ik dat. Anderen liggen op het wat. En de grote schepen die de zeil in doen, die gaan straks weer terug, het wat op. En dan komen we met z'n allen weer naar binnen.
2: En u gaat ook mee op één?
3: Ja, ik ga ook mee. Wij hebben gasten deze dagen, vandaag en morgen. Want we willen heel veel mensen laten zien hoe mooi Harlingen is, hoe mooi Friesland is.
2: En wat voor gasten moet ik aan denken dan? Ik zie wel de wethouder van Waadhoeken, maar ik denk dat die wel weet hoe mooi Harlingen is.
3: Ja, kijk, voor een deel, vandaag is het regionale en lokale gasten, met wie we natuurlijk ook, nou ja, zeg maar, dat zijn mensen waar we ook, nou ja, zaken mee doen, zeg maar, hè. Dus vandaag en morgen is lokaal-regionaal, morgen is het landelijk. Dus morgen hebben we een staatssecretaris, een secretaris-generaal van het ministerie, een paar directeuren, vandaag is het trouwens ook een directeur-generaal, de baas van Rijkswaterstaat. Kijk, we hebben natuurlijk ook wel wat te bespreken als het gaat om bijvoorbeeld het bagger op het wat, de vaarroutes, de verbouwing van onze havens.
2: U maakt er gewoon meteen een zakelijk bezoek van, ondanks dat het een heel leuk weekend moet zijn.
3: Nou, je kunt toch altijd het nuttige met het aangename combineren. We geven er heel veel geld aan uit. Het is ook prachtig om te laten zien. En het is ook heel mooi om te laten zien aan heel veel mensen die denken dat Harlingen alleen maar een parkeerplaats voor de Veerhaven is.
2: Is het ook?
3: Ik zei alleen maar.
2: Oh ja.
3: Het is ook een prachtige gelegenheid om heel veel mensen die landelijk invloed hebben te laten zien dat een kleine gemeente met 16.000 inwoners ongelooflijk krachtig kan zijn en ongelooflijk veel op de mat kan liggen.
2: Succes dit weekend.
3: En je heel veel plezier. Ja. Ik hoop dat alle luisteraars ook komen kijken, want er is echt plek voor iedereen.
2: Het is een, hoeveel mensen kunnen hier? Want de haven is natuurlijk niet enorm groot.
3: Ja, maar vorige keer waren er ook iets van 300.000 bezoekers en dat verwachten we nu ook weer. Ja. En kijk, niet iedereen komt op hetzelfde moment en het is een groot terrein. Dus het kan echt. Ik ga een paar gasten ontmoeten.
2: Ja, succes. De bargmaster hier al uit. Ik even terug.
0: Lennart,
2: ja, sorry, Erik. Dit zit wie tafel, ja? Ze kwamen onderin en ik hier dit net plant.
0: Ze maken dus hem net helemaal af, want is er nou de vlag op een modderschuit of de kerst op de taart?
2: Ja, dat liet ik even in het midden, denk ik.
0: Nou, dat maakt dan maar in vrede.
2: Ja, nee, ze zitten alweer met de gasten. Hè, want ik ben al voor het Entrepot-gebouw op de haven van Haas. Daar rennen al jaren gewichtige meesten naar binnen. Ik zie ook de wethouder van Haas. En daarbinnen, ik kan er ook wel even in herinneren, want ik stin als nou boeten. Just dus al de Thalassa lezen, een van de talships die de Joet Mai vader zil en de zwan leidt hier, die leidt ook al kleer. En meestal kind daar dus aasen op en dan varen ze dus mij in die zeil in. Ik rin nou dat antropogebouw binnen, dat jest misschien wel onder het loert. En dan hing hier al hier woordjes, maar de tekst erop van de skippen, dus de Gulden Leeuw, de Eendracht en de Thalassa. Nou, bij de Thalassa zit nog geen in, daar zit ik de aasen op mij. Daar is Jan Boerema ik voor het programma Letterjoerd. En dan kunnen we daar, Shell Litte Hoets aan CEO in de Rutschocht. Ziet er ook een hele mooie locatiemeubel van de lokale radio van Omroep Zeel. Die staat hier. Die meid hier het weekend radio vanuit het Antropogebouw midden op de haven. En dan kan ik hier weer naar Boeten rennen om de orenkant. En dan ben ik op het VIP-dek. Nou, de week just trek al. En de week ik al mijn bargemaster Sjerps. En toen zei ik, nou, wat leuk. En toen zei ze, ja, ik ga er even af. Ik ga even tussen het gewone volk staan. Nou ja, Savi de Jong Juster. En dat wie echt prachtig met muziek hier op het podium. Ik zie nou de orenkant weer uit. Daar zit het podium. Daar ben ik lekker wat dingen aan de tarie. Want van de midden is hier lekker weer live muziek. Nou ja, in het feest. Ik zag ook al hier trainees staan op de Wilde Zwan. Die dan aan zijn omheen klimmen in die masten en zo. Maar het waait nog best wel hut hier in haar. Maar het zullen we erin van het een beetje oornemen. Hek, niet vertellen, litten.
0: Nou, en daar ben je er dus bij. Dus dat belooft een feest te worden.
2: Altijd.
4: Mooi, dus hier even voorop wie dus. Lennart, Jan, Geert, dank u wel.

0: Leuk of nep, maar er is een levendige handel in singeltjes van dit nummer, van Taylor Swift. Met drie versies uitbracht, een akoestische, een pianoversie en deze versie. En dat is een gouden handel, tenminste. Ja, als handige platenmaatschappij, dan breng je een beperkt tal van die singeltjes uit. En dan misschien wat er mij gebeurt. Nou, dat is een levendige handel onder Swifties. Het is hartstikke voor het nijs, nice, maar Jitsen, wat komt er om?
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
1: Joert vat een vrood haas binnen.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: 12 minuten hoor, Jelven Jorgenen. Het Frieske Nijs krijgt van Jitse de Vries. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op basiskwalen in Snits en in Moenijn gaat de door deze week definitief dicht. Het gaat om de Master Snake en om het Kruired in Moenijn. Die laatste skwallen die sluit na 140 jaar de dwarren trog te min leerlingen. Master Snake sluit omdat de skwallen te liets is en financieel net meer uitken. De oerhiet maakt ingriepen bij fokkerij met Friese hinders. Alleen dan kan het intielt mij als gevolg daarvan de soenensproblemen binnen het ras en het stamboek goed ompakt worden. Dat zei Sarah Pesi van de beste organisatie Dier en Recht. Zij wil handhavingsfysieken inzien om zo het ras te redden van mogelijke ondergang.
13: Ik denk dat er nog niet genoeg gehandhaafd is. En dat zodra er boetes gaan uitgeschreven worden, dat dat wel verandert. Dat het ook hun economisch gaat aantasten. Want dat zie je, kijk, als je een paard voor 30.000 kan verkopen en de boete is €3.000, ja, dan doet dat niet zoveel. Maar als dat in verhouding komt tot wat de fokkers eraan verdienen, dan is dat heel snel over.
12: Het Friese wetterschip neemt maatregels vanwege het grote aantal deren visken in het zuideesten van de provincie. Die zijn voen op 10 locaties, 100 visken in totaal, zoenen daar degingen wijzen. Oorzaak? Het warme waar en de zware rijnbuien van de Arune Tiet. Want daardoor weer een tekwat aan zuurstof in het wetter. En Haas is de komende dagen het decor van de grote zielskippen van de Tallships races. Die komen onder andere uit Noorwegen, uit Polen en uit het Verenigd Koninkrijk. Joert begint het programma officieel met de zaneemde sail in, maar juster weer er al een vaprulke met de openingsceremonie. Debbie hier is vol wat les van de Hurdewien. Gonskippen binnen zelfs jeder naar de havenkam, zei het Leeuwe Krol van de organisatie.
14: Even hectisch, maar het is het zware met het omzetten van het concert. Maar we zijn er klaar voor. Er waren ik wat skippen op zee die in problemen kwamen. Die kwamen over die binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar ik liet iedereen maar komen.
12: Ja, die skippen die bleven onder mij. Meen je te zien, net alleen in Haas, maar ik bij Omroep Friesland.
15: Jitse, dank u wel.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
18: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easyzit.nl, dan zit hij ook goed.
21: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
20: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ontzoom om dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij ook goed.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
24: Alles wat de spielen. Omroep Friesland.
15: Dadelijk is muziek van Zwiet en Bjuster.
0: Notiet van het Waberjocht. Mijn Sibbele Waaier, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen, Judith.
0: We zijn deze dag kalm uiteindzet volgens mij. En dat bloot ik een beetje zo. Heb ik het idee.
15: Ja, het is prachtig waarboeten. De zin is kind, je zorgt wat bewolking. En er staat op stuit een zwakke wind uit het noordwesten. Op het water, de wind wat sterker is, matig, ons vrij krachtig. En ja, uiteindelijk is het zo dat we nog enkele buikjes naar de provincie loeken. Ik ga eens in de gaten, je denkt elke keer nou is gebeurd. Maar nog steeds nou en dan een enkel buikje. Nou, Joert hebben eigenlijk toch wel de beschermde invloed van een hege drukgebied westelijk van Frankrijk. Die zorgt ervoor dat we een afwisseling hebben van zinnen en wat wolken. En daarbij bloedt het dus het meest droog. De wind is matig, ontvrijkrachtig. De noordwesten en de temperatuur, nou, die rent nog op naar zijn maximaal 20 graden. Via op stuit trouwens in Laaksem al 18,2. En dan wordt zandje kom in. Zijn mars zandje, grauw 16,6. En of een weer, ik 16,6. Dus de temperatuur is al langzaam aan het omhegen. Nou, jongen, en vannacht komt er wat meer bewolking. Het bloed waarschijnlijk droog of het met op het water een beetje weer het onderslaan. De wind draait naar west, ont zuidwest. En de temperatuur vannacht komt uit op zo'n 10 ont 14 graden.
0: Het is wel een weekend met heel wat evenementen. De Talsup Races natuurlijk, de Alzheimer Show in Sint-Nieuw-Zoggekirek. Wat voor waren ze daarbij?
15: Nou, het is eigenlijk mooi te zien van het weekend dat wij een hege drukgebied hebben. En toch steuringen die vanuit de Noordzee onze kant op komen. En daar zitten wij wat op de grens. En dat jouw toch een waarsverwachting, mij het volgende, dat we dus morgen een afwisseling hebben van zin en wolken. Ik denk toch in de midden en de jong toch eens wat rein of een bui. De wind is eerst zwak en in de rin van de dij een matige, vrij krachtige westenwind bij een temperatuur van zijn jongetje 21 graden. En in de nacht is dan 15 graden. Ik heb het idee dat de snijn er iets minder uitshot als de sneeuw. Ik zeg het voorzichtig, want het bloot wat in de west komen, maar ik denk dat snijn de bewolking overheerst het. Een knipoog van de zin is zeker mogelijk, maar de kans op wat rein of een bui is op dit moment echt wel realistisch. De noordwestenwind is meest matig, waarbij de temperatuur oprint naar zo'n 20 graden. En ik in de nacht zal het weer zo'n 15 graden wijzen. Nou, en dan hebben we iets verder zorgen dan zo'n week man, die dat wisselvallige waar wat oorhoud, maar nou en dan wat rein, een bui en zinnen, dat yield ik vertiezen. En mogelijk daarna een waarsverbetering.
0: Oké. En die waarsverbetering, hoe ziet die eruit?
15: Dat betekent dat een hege drukgebied onze kant op komt. Dat we meer zinnen krijgen. En dat de temperaturen, die gaan in de stijgende lijn. En dan zullen we na een week eens even zien dat we de 24 graden maar hebben. Wie zat zitten?
0: Nou, dan wacht je.
15: Maar wacht je het zeker al, want het is dan net z'n vier.
0: Dat komt al in een week. Van nou, tiegetank, Sibbele Waaier. Ja.
15: Een goed weekend.

wie een Lidse boerke, boks aan stik als 15 kei. Ik heb geen narkewaasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. En mij mijn Lidse blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstand. Jongens, jou, wij zien dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek?

0: Je stuurt nog in de Amsterdam Arena. Maar nu is het Bruno Mars en 24K Magic. Wie dat? Er komt onderzoek naar de veiligers van Schipsveer bij de haven Moening en de havendam van Haas. De gemeente, de provincie en Wetterschip Friesland a 5 ton beschik besteld ervoor. Het onderzoek dat we het keppelen onder plande versterking van de havendam die het nodig is om de sterke in de toekomst in Heegwetter te beschermen. De uitkomsten die matten leerden aan een oplossing die zowel de wetterveiligers als de veiligers van de broekers verbetert. Paul Pot is directeur van de haven en hij is tegenwijs met geld.
1: Wij zijn er ontzettend blij mee dat dit budget nou vrijgemaakt is. Want we kunnen natuurlijk een mooie stap voorwaarts maken. En het onderzoek verder vervolgen. En wat er nodig is om die dammen te verleggen en meer ruimte in de haven te krijgen. Zodat we die nautische veiligheid en ook de toekomstige bereikbaarheid van de haven goed kunnen waarborgen.
2: Wat zoekt er op dit stuit dan oors, Matten? Wat is er op dit stuit net nou eens?
1: Nou, de haven is natuurlijk aangelegd in verschillende fases. En je kunt hier buiten zien zo, hoe die Potterdam is gepositioneerd. Die ligt eigenlijk midden in voor de havenmond. En op dat moment gaan de schepen via de westkant. Maar oorspronkelijk was die bedoeld om via de oostkant aan te varen. En daardoor krijg je bij de ingang een S-bocht. Dus een hele grote slinger. Dus dat is een van de eerste knelpunten. En daarnaast heb je hier bij Rederij Doeksen, zeg maar, waar de veerdiensten weggaan, nog een knelpunt, want daar is hij heel erg smal. En daar gaan juist de grote zeeschepen, die komen er allemaal langs met sleepboten en al. Dus dat maakt het wel ingewikkeld.
2: En hoe zorg je het nou het liefst in het nieuwe plan?
1: Nou, in het plan dan gaan we kijken van hoe de echte definitieve havenlayout eruit moet zien. Dus er moet nog meer onderzoek komen. Dat kan zijn met simulatiestudies die we nog niet gedaan hebben. Het is nu op basis van een aantal bureaustudies hebben we gekeken van wat zijn de mogelijke oplossingen. Wat is de betere havenlayout zoals we denken. Maar we gaan het nu zometeen beter onderzoeken. En dan kijken we ook naar de constructies van de dammen.
2: Wat voor voordelen zou zij iets opsmieten kennen?
1: Nou, je hebt ook nog wat andere voordelen, zeg maar, die je met dit project mee kunt nemen. En dat is onder andere het verminderen van de hoeveelheid baggerwerk wat we hier in de haven uitvoeren. De haven van Harlingen die moet ongeveer 1 miljoen kub baggerwerk verrichten per jaar. Dus dat is best wel een behoorlijke impact ook op het milieu. Als je dat kunt verminderen door bijvoorbeeld het zoetwaterlozen via de sluizen op een andere manier te laten plaatsvinden, hebben we veel minder bagger hoeveelheid dat neerslaat hier, in, met name in die havenmond. Want op zich baggen we hier ongeveer 6,5 meter kub. Baggeren per jaar. Dus dat is echt een grote hoeveelheid, met name in het voorste stuk van de haven. Dus daar kan echt wel een grote winst vandaan komen.

0: R.E.M. en Shiny Happy People. Ja, dat is Jitsen, we hebben een hele lange lijst met platen die het volle mond titel onverregen binnen.
1: Ja, en we gaan nog samen nu.
0: Nou, komt dat als goed uit? Hey, ja, dat is hey.
1: Het klinkt als de Griene Waden.
0: Dat is ik zo. Het is Trochwaren Wien.
2: De eerste dagen

0: Water. Weg-element. De Seehadjoen. En de zee had namen.
1: De Griene Woorden.
2: En troch waar en wien? Zonvregen. Trovia.
3: De media van de morgen.
2: Jitse, door de media.
1: Ja, vakantiefoto's. Daar zit een oproep in de Ljouwerter Krant.
2: Oh, wacht, dan kan deze er wel bij.
1: Nou ja, of juist net. Ja. Want de oproep is als volgt. Meiden ze net te mooi. Die prachtige foto's die dan het perfecte plaatje zijn litten, ja, dat is leuk voor jezelf om te pronken. Maar ja, orenmeesken die hadden er misschien wel last van als ze alleen het mooie sjuggen en net het wat net zo mooi is. Dus houd een beetje rekken bij mekaar.
2: Ik strek door de kont op shit.
1: Ja.
2: Arjen Overmaat. Ik zit Claire van Nou de Voor.
4: Wie het media hoe show van vier? Ja, jongen, jongen, jongen. Ja, Nou de Voor, nog goed muziek.
2: Ben je dus een beetje verrekken?
4: Ja, ik drink al. Vreet dus.
2: Apenkooi.
4: Apenkooi. En Artemis. Ik zou zien als Kippie Maaifart, maar je zee wel in naasten. Zullen dan eindelijk zijn boegbeeld ontbleerten. Maar wat ik even hoor.
2: Oh ja, dat weer de vraag wat dat dan is, dat boegbeeld.
4: Ja, nou, ik hoop dat ze dat nou een keer is, een keer dan.
2: Nou, tieren is kerk. Jetsen, ja. Dat best aardig wordt het. En van de meesten, en dan krijgen we ons bericht. Wat is dat zielig voor die man dat hij er komt. En dat hij zo kwart ontbeurd is. Dat best aardig wordt het. Om je helpen.
1: Ja, jong, dan neem ik zijn tijd.
2: Door dat. Dank u wel. Dit is de Friesel van de Morgen van je hoort van deze week. We hebben de mandje van zelfs weer. Een goed weekend.
0: De zinnen op het wetter. De saaien strak in de wien. Het doet van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
5: Klimmen, klimmen, klimmen.
0: En hoeral meesken bij me koor.
3: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland. Van morgen af bij Omroep Friesland.
3: Omroepfriesland.nl/simmer. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek. Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract?
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen in bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
8: Dit is Omroep Zilt non-stop.

zag, ben ik zo lang en stil. En ik beleef het allemaal, als ik al in het maanlicht lig, stond ik al zinnevol, wuif de waarheid weer.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: para Link & Co. Geona Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU, dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeelt non-stop.
1: Omroep Zeelt.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Dit is Omroep Zeelt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeelt-app en omroepzeelt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Göktaş. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Göktaş wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
5: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
7: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Far Elsen hier.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond en waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dadelijk in Nieuwe Friesland, de Tallships races in Haasbinnenbroem. En door je onder mijn mandi. De op de stuit is de sail-in. Zit het waard met Sibbelen, Nijs uit Oorde Media. En is muziek is aan van René Vroger.
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is de Fat El Sunien.
13: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhopfestival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival, het stiepe, troch AD vakwerk.
14: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
8: Noe Friesland.
15: Jacob Stelt.

0: Just Say Hello. De eerste video die Noe Friesland van René Vroger.
1: Van Tol woont hier in Oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de editie van 3 juli. De Tolship Races in Haas binnenwoon. En het wordt bij Mandy. Op dit stuit is de sail-in. En bacteriën, skimmels en algen. Dit kwart met een meisje met uitzet van stikstof in de stal. Het is een nog net botbekende methode. Maar het liet spectaculaire resultaten zien.
2: Als iedereen is ook een resultaat naar zo is wat we hier hebben. Dat is ook 6 jaar. Dat is het absolute tijd van Columbus.
0: Nou, het waarbericht in de kwart bij Sibbele Waaier. Een goeie middje.
3: Heel goeie middje. Van de middje waait er een matige matwestelijke wind. Daarbij komen de middjestemperaturen op zo'n jongetje 20 graden uit. Verder komt de zinnen geregeld voor het jacht, maar per se dat ik aardig wat wolkenvelden. Jongen en vannacht zak je de temperatuur naar zo'n 11-14 graden. Wel neemt de bewolking ta, waarbij er op het water spotje rijn vallen kan. Morgen is er naast een knip even van de zinnen, vrij wat bewolking, dan bevalt er nou en dan een bui of is er een periode maar rijn. Bij een matig ontvrij krijftige westenwind rinden de temperaturen op naar 20 tot 21 graden. Meer hoe het waar, hoor je al horen.
1: Oort in horen.
4: Noe Friesland. Omroep Friesland.
0: De haven van Haas leidt dit weekend vol met gutterskippen. Het gaat om de Tallships Races, enorm gutterskippen. Uit onder andere Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Die skippen die komen van de Moorn, Kamer van de Moorn en dan nog in parade Oorn. En ze komen dus uit meerdere landen. Het heeft natuurlijk een soort publiek in de stad. Mandy is de sail-out, maar nou dus eerst die sail-in. Simone Scheffer die is in Haas. Simone, een goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, hoe is het daar?
5: Nou, nog heel iets een mooie windje, zeiden we dan. En dan bedoelen we geen wind overreden, maar een lekkere hudde wind. Zat het hier in Haas jet. En de kaders die beginnen echt heel vol te rippen. En de skippen weer een vattoven nog een eind voort. Maar er komt nou in binnen. En Arjen, welke is dit eigenlijk?
6: Als ik het zou zuchten, is het Urania. Nederlands marineskip. Twaamaarste skoertje. Een lidschipje. Mijn mariniers. Adelborsten, Stierneck in de houding zat te zien. En die komen nou naar binnen met de Hollandse vlag in top. Zij hier in onderwijs een probleem, want zij hier in een zeilbrutsen. Dat we stikken gaan in Boppen in Skagerrak. Maar ze het rijden en zij komen nou als eerste binnen. Ja. En daarachter is ook een treinmeester. En zat te zien is dat de Pascual Flores. En dat is een Spaanse kip. Dat komt trekken. Een treinmeester.
5: Dat is niet
6: van Grutten hier, hè? Nou, die is oer alles. Oer de waterlijnlengte is zo'n 20 meter. Maar in totaal het er toch wel een lengte van zijn 50 meter. Meter, ja. Dus dat is een aardig skip. Ja. Ja.
5: En nou het dat skip hier daar de fok naar jongen.
6: Ja, ja.
5: Wat betekent dat?
6: Nou, we hebben vregen aan alle skippen om de fok even te dippen. De jib. En dat is omdat
5: de dip?
6: To dip de jib. De jib, dat is een voorzeil. En to dip, dat betekent dat ze hem even naar beneden helft. En ze hebben zeker een kanonnenmoord. Dat hoek klik ze. Maar we hebben dat dingen omdat u penningmeester, ja, Nathan Hornstra, die is oorondersneun verstoren. Op 53-jarige leeftijd. Dat wie voor u als bestuur van de Tallships Races. Echt een shock. Hij wie nog maar 12 maanden ziek. Maar ja, een hele agressieve tumor. En hij had het net helle. En hij wilde Sabeslist graag bij wezen. Maar goed, we hebben beloofd dat we daar wat aandacht aan besteden zoen. Op zien fysiek. Ik net een heel drama. Maar we hebben alle skippen vregen van door dat voorzeil even naar beneden.
5: Dat bij,
6: ja, dat is een teken. Er binnen 2 tekenen in de zeil. Dat is het lower de flag of de jib. He, dat is een teken. En we hebben dan nog een liedje, dat heet Leave Her, Johnny, Leave Her. En op zijn begrafenis zullen we dat echt jongen.
5: Oké, dat is echt een soort van zeemansgroet.
6: Ja, dat is echt in de STI, Sail Training International verhoord. Als de oorski neemt van Ian dan jongst, Milecore, dat Leave Her, Johnny, Leave Her. Ja. Dat is een heel sonore shanty. Ja. En zij hebben dus, nou ja, de zuster, dat zeil gaat weer omheen. Maar ze hebben even loweren. En dat is toch wel prachtig. Ja. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. En ik denk dat alles kippen dat waar zullen.
5: Oké, en dus zij is het al, die bemanning, die stiet.
6: Ja, dat is het. Het binnen Adelborsten van de marine. En dan ja, het zuster heeft geen uniform, ze hebben alleen hetzelfde shirt om.
5: Ja.
6: En ik vind het prachtig dat ze het helle hebben. Ja. Want nou ja, ze hier in onderwijs is echt een probleem. Dus ja. Nou, ja. Prachtig dat ze
5: maar
6: dat hier hebben.
5: Maar zitten hier dan ik trainees op?
6: Nee, dit ben ik gewoon mariniers. Hè. Jonge Adelborsten van het Kim Koninklijk Instituut voor de Marine. Hier zitten geen trainees op. Nee. Maar op die orenskippen wel, hè?
5: Op alle orenskippen
6: dus, ja. En mag je voorstellen, trainees binnen jongeren tussen de 15 en 24. Nou, deze Adelborsten binnen bestemd, die binnen nog geen geen 24, nee. Dus, dus eigenlijk ben het gewoon trainees. Ja. Alleen dit skip dat vaart dan op deze manier. Ja. Ja.
5: En nou komen ze eigenlijk.
6: Ja, nou komt achter mijn koor. Komt dat binnen. Dit is natuurlijk een listening. Die kan zichzelf wel redden. Die kan zelf manoeuvreren. Nou, Joder, de Pascal Flores voor Christian. Daar komt dan een sleper bij. En die sleper die zal hem assisteren. Want ja, ja die kent het hier net zo goed. En die heeft gewoon hulp nodig.
5: En die, wat is het, de Willem Barends of de Willem de Vlaming?
6: Ja, dan komt
5: die
6: hier van de veel.
5: Ja,
6: nou ja, doek ze maar gewoon trok in met vier van passagiers naar de eilanden. Dus er is een heel schema. En dan loodsen ze aan boord van de skip en wieten dat echt. Het is net zo dat ze dat net wieten. Dus er is een heel precies schema. Dat gaat op een minuut. Dat ik de veerboten gewoon trok in. En die kapiteins die wieten dat dan echt. En de Sjöstek, hij helpt nou de Brabander in. De Brabander is een skip uit Litouwen. Een oorspronkelijk Nederlands.
5: De Brabander uit Litouwen.
6: Ja, maar het is een oorspronkelijk Nederlands skip. Maar het vaart al sinds een paar jaar uit Litouwen. My trainees. En, maar het is van oorsprong een Nederlands skip.
5: Okay, ja.
6: Ja. Dus.
5: En nou ja, die het doek zijn mat gewoon trof.
6: Ja,
5: dat is wegverkeer, ja, steeds maar. Maar hoe is het voor de. Want ik zie hier nou een jachtje de haven uit.
6: Ja, dat verbaast mij
5: eigenlijk
6: een beetje. Want, nee, want de haven is tremd. En ja. Als we dat.
5: Ja, nee, is de plissiaatjes in Nederland.
6: Nou ja, hier komen ze al om. Ja. Hij zet zijn helm op, dus.
5: In principe wordt
6: De haven is tremd. Ja, de haven is tremd. En dat kerst ik zeg, dat ken wij net zien. Maar als het van buiten schust, dan schust 12 reden jochten op het havenkantoor. En dat betreft dat de haven sluiten is voor alle verkeer. Nou ja, er zijn natuurlijk gewoon jachtjes die weten net iets wat dat betreft. Dus die gaat erog.
5: Ja.
6: Nou, en ik denk echt dat de havenmeester die schut echt wel van, nou ja, is dit een probleem of net? Schut die Pascal Flores, dat is natuurlijk weer net zo'n gigantisch skip. Nee. Dat is net trots de havenkist. Maar ja, de schust, de politie gaat er al op hoor.
5: Maar die is net op
6: Nee. Ja, maar ja,
5: waren dat dan net won?
6: Nou, ik denk, ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de kapitein. Hè? Er zijn kapiteins bij, die zeilen altijd. En er binnen erbij, gewoon, ja, die horen dat gewoon net. Die kennen de haven net. En dan heb ik vrees, en als die een zeil heeft, misschien krijg je dan de vlag van de Tall Ships even naar beneden dwaan en weer omheen. Ja. Dat zult er echt wel dwaan.

0: het is toch een prachtig gezicht. Al zie ik het zelf als hazen.
1: Verslaghouder Simone Scheffert, wie dat? Die zit dus op de kont. Een oorlogsverslaghouder, Lennart Jan Geers, die zit op hier van die skippen. Lennart Jan, een goeie middag.
2: Ja, klopt. Maar zeg maar als we echt.
3: Ja, goeie middag. We zitten op de Thalassa en het zeil, dat geeft je nou uit. Want we binnen op het kantelpunt, het keerpunt. We binnen van de morgen uit Haans, Wai, Veen, Rjochting, Skielge, Vlieland, de Tusken. Nou, we binnen ergens daar op de West-Meep, Hikke-Krektioen. We hebben draait. En nu varen we de andere kant op. En nu wordt het echt weer noffelijk hier aan boord. We zijn hier lekker in het Sintje. En ik zal even naar binnen rennen hier bij de kapitein. Kapitein Jan.
4: Hallo. Ik
3: schrik ervan. Nou, het ziel is uit. De motorrek.
4: Nou, ik heb hem even stand-by staan toch, voor de zekerheid. Dus we hebben allemaal verkeer rond ons. Dus ik heb de motor wel stand-by, maar we hebben geen gas erop.
3: Nee, oké. Dus hij kan zo aan als het moet. Maar in deze contrij varen we gewoon lekker op zeil richting Harlingen.
4: Klopt helemaal. Ja, met 5 knoopjes. Dat is iets langzamer dan dat we eigenlijk zouden moeten volgens de planning. Maar die boten voor ons die gaan ook niet zo snel. Dus wij houden ook een beetje...
3: Ja, het is gewoon een parade waar je in moet varen. Is dat dan extra lastig als het zo waait en het moet op zeil in plaats van de motor?
4: Nee. Niet per se.
3: Nee.
4: Het waait ook niet zo hard. Dit is een mooie, voor de wind is dit een mooi windje voor zo'n parade. Gaan we ook niet zo scheef. Blijft het buffet op tafel staan. Prima.
3: Ja, dat is lekker inderdaad. Dan kunnen we straks even soep eten. Toetjes komen straks, zag ik staan.
4: Zin in.
3: Ja, ik ook. Ja, daarvoor kwam ik. Ja, nee, het is prachtig om te zien zo met die zeilen. En er zitten natuurlijk ook allemaal trainees in. Hoeveel hebben jullie ermee?
4: 35 trainees hebben we aan boord uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Daarmee hebben wij natuurlijk hier naartoe gevaren vanuit Aarhus.
3: Ja, en die moeten nu helpen met klimmen. En ze gaan straks ook weer omhoog om te zwaaien als ze de haven binnen gaan.
4: Ja, nou ja, als gezegd, we gaan niet snel genoeg. Dus ze zijn omhoog. Nu nog een paar zeiltjes aan het losknopen. En dan kunnen we nog het zeil bijzetten. Dan gaan we weer wat harder. En als we de haven ingaan, dan willen ze geloof ik allemaal omhoog.
3: Oké, maar die motor die blijft dus wel nog voorlopig uit?
4: Die motor die blijft voorlopig nog uit, dat beloof ik jou.
3: Oké, nou, spannend. Ik ga buiten weer even kijken. Succes. Ik zal je ook niet van het werk houden. Je moet natuurlijk ook wel sturen. Gaat het dan met dat grote stuur straks of is het nog steeds met het pookje?
4: Ik hou het pookje er nog even bij.
3: Oké.
4: Okay. Voor het gemak.
3: Voor het gemak. Goed, goed. Succes, succes.
4: Dankjewel.
3: Nou, er zit nog even Sjen Litten dat het hier aardig drok is aan boord. Er zijn een heel soort mensen die het uitnodigen winnen om mij te varen. Rjochting Haans en dan bij die zeil in te Sjen. En wij binnen dus krijgt ook uit Haans kamer een heel soort grutte skippen als Sjoen. En nou varen er nog een heel soort om ons heen. En wij binnen van zeil. Kijk, een van de Lietzere tolships, de Thalassa. Het is een prachtig skip. En ja, een prachtig uitzicht met al die mensen en boten hier omheen.
1: Lennart Jan de Geert weer af.
5: Media Oersjoch.
1: Jesse de Vries, een goeie middag.
6: Ja, Jacob, goeie middag.
1: Het neemt u door de media.
6: Ja, dat jetto fuelwerk, of eigenlijk het fuelwerkverbod. Dat is eerst de aankundige dat toch ingeet op 1 augustus. Ja, je mij nou ook net fuelwerk oorsteken, maar mijn auto neemt mij het dus ek net. Fuelwerkhandelers die zullen daarvoor gecompenseerd worden. Maar ondernemers die vrezen toch dat dit wel gevolgen hebben zal, zo'n landelijk fuelwerkverbod. Want ja, mensen die zullen dat fuelwerk toch wel helpen. Je kent het hier net, dan kent het wel in Duitsland. En ja... Het hele idee van dat verbod weer, onder oren, dat voor de bisten beter is. Hè? Als die kat of die hoen, ik weet net, ja, die egel. Hier is altijd een egel, toch?
1: Ik heb een heel soort van die stiekelbaren op een gegeven moment.
6: Nou ja, als die schrikken van het fuelwerk, dan worden ze bang, dan vinden ze dat vervelend. Maar ja, nog, sinds ze bij een dierenpension in Grijnsland, dat zelfs een fuelwerkverbod wel nijdelig wijzen kan voor die bisten.
7: Mag toch niet? Dus ja, waarom zou je niet ook al in november doen? Of in juni als je het al in ergens kunt halen in het buitenland. Dus het gaat toch gebeuren. Het wordt oncontroleerbaar, denk ik. Kijk, als je zegt van nou, het is van 10 tot 12 of van 12 tot 2 een vuurwerkshow, of dat is controleerbaar. Maar de oncontroleerbaarheid van nu helemaal geen periode uiteindelijk, ja, dat baart mij wel zorgen.
6: Ja, ze had elk nadeel dus wel weer een nadeel. Of hoe wie die uitspraak ook alweer.
1: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
6: Ja, nou, dat bedoelde ik eigenlijk net. Want dit ben al je nadeel achter elkaar. Nee, dan... Oornijs, dat is misschien ook in de gaten. Voor de meeste mensen, dus in de regio, begint Joet de simmervakantie.
1: Ja.
6: En dus... Rieden de meesten naar het zuiden. Als je nou in de auto stapt, dan krijg je bij Antwerpen een probleem. Want ja, als het Safir Trori is, ik bedoel, als het gewoon naar Brabant op vakantie is of zo, dan komt Safir net. Maar bij Antwerpen binnen werkzaamheden. Dat komt. Of dat smiet vertraging op. En dat komt dan door een oerkaping die het daar

0: Wordt op een deal van de ring, zei deze verslagjouwer.
1: Je ziet echt overal dat ze met de weg bezig zijn. Je ziet overal hijskranen, vrachtwagens. De rijstroken zijn versmalt. De snelheid is omlaag. Ze zijn echt heel erg druk bezig.
0: Ja, en dat is dan Antwerpen. Maar bij Gent komt echt nog een nieuwe tunnel. Dus die verkeersproblemen daar, die zullen nog wel even aanhouden.
2: Oké, okay. Jesse Vies, dank u wel. Het is 21 minuten over 12. Bacteriën, schimmels en algen. Dit kwart met een meidje met uitzet van stikstof in de stal. Het is een nog net zo bot bekende methode, maar het liet spectaculaire resultaten zien.

0: Beatles en We Can Work It Out. Het Zoelwoorders, het Ei van Columbus, wij ze kennen. Bacteries, schimmels en al van dit kwarte mettenmeidje met uitzet van stikstof in de stal. Copros heet die methode. Het is ook net bot bekend, maar het liet spectaculaire resultaten zien. Veehouder Hendrikus van der Lagenweg van Oertup kwam met middel 3 in Lien op het spoor. Hij boog het dicht bij het Wierenterperskar. Dat is een van de Friese gebieden, net in het plan van het kabinet Jetten, een bufferzone omheen de kont, zoals we in Wieken bekend worden. Van der Lagenweg leidt uit hoe het middel werkt.
1: Copros is een microbiologisch middel. Dat bestaat uit de bacteriën, schimmels en algen. En er zijn bacteriën bij die kennen dus ammoniak, organisch binden. Dus voor het ammoniak dus de loft in gaat, wordt het door de bacteriën verslaan en organisch boom. En uiteindelijk gaat het maïskoor hier, maar de stront die de kei boven op de vlier brengen, gaat het naar achteren daar, wordt het in de kelder en dan gaat het proces nog wel verder.
2: Want dat ammoniak, daar draait het eigenlijk om, hè? Dat maakt minder.
1: Ja, de veehouderij die door het kei zeg maar schieten en pissen en had het bijna, want dan komt ontstaat er ammoniak. Bij mensen ik, maar bij kei ik. En dat, ja, dat zwaar het voor een emissie. Ja, dat is het doel wat ze is mij jong haven vanuit de doelsturing om stikstof te reduceren en daarmee.
2: En hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat wordt je in de stal op de vlier inbracht?
1: Ja, één keer in de 4 weken werd dat middel onbracht op de stalvlier. Dan bindt het ammoniak, het gaat de kelder in, het proces gaat even verder. Terug is een deel van de stront dus helemaal omzetten wordt. Kijk eens wat in de baai maandelijk gebeurt. Vervolgens brengen we het vanuit de kelders weer over het loon. En dan brengen we het in de baai met de servemester. En dan gaat het proces daar in wezen gewoon verder. Alleen dan heeft het al een behoorlijke voorsprong. Want wat oors in de baaim gebeuren moest met die stront, dat is al voor een deel in de stal gebeurd.
2: Ja, krijg je dan een betere kwaliteit stront?
1: Ja, uiteindelijk al. En de stront is beter beschikbaar voor de plant, omdat het al voor een groot pad omzetten is.
2: Hoe lang doe je dit eigenlijk al?
1: Nou, eigenlijk in 2022 kwam toenmalig minister Van der Wal met allocaties op het proppen. En omdat wij hier op 650 meter van een Natura 2000 gebied zitten, toen dacht ik van nou, dit komt net goed zo. Toen ben ik dus eigenlijk al een beetje begonnen te praktiseren van hoi, wat kunnen we nou doen op een eenvoudige manier om straks, als er al doelstellingen komen en om dan zeg maar, ja, er kleer van te wijzen dat wij al aantonen kennen dat hier al een stuk minder ammoniak eigenlijk ontstiet en stikstof uitstiet wordt.
2: En je kwam op het spoor van Copros en wat zijn de resultaten eigenlijk van nota?
1: Nou, die zijn eigenlijk wel echt wel heel bijzonder. De laatste meting van de Arroene Njogemoane heb ik correct een nieuwe grafiek van kregen. Zitten wij op een uitstoot van een ammoniak van 4,3 per dierplaats.
2: En wat zei dat cijfer?
1: Nou, dat cijfer mag denk ik bescheiden in relatie met wat deze stal dwaashoe als niks dorst. En zou het Wageningen ik bemeten. Maar deze vlier, die hier looit, zou die normaal tredje doen.
2: Dus die reductie is echt fors?
1: Die is heel fors, ja.
2: Maar er is nog net zoveel bekend door deze methode, die dus heel, op zijn Nederlands prutsen, veelbelovend lijkt. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat hing het ik al, dat is ik een, deels een politieke kwestie. Want dit is biologie en dat is heel moeilijk vers te houden. Een machine die het stikstof stript of stikstof onder de, uit de kelder waar je zoekt of dat soort dingen. Ja, die kerst en er zit een knap op, die geeft ons onder en uit. Maar microbiologie, dat doet zijn werk. Dat heeft tijd nodig om helemaal op gang te komen. En de kerst net zien.
2: Ja, onder een microscoop.
1: Nou ja, wat we hier doen om het te bewijzen is dat wij in de stal hebben hier een meterleiding hingen. Die het 24 uur is de loft, de lucht uit de stal opzoekt en bemeert. En zaterdag hebben wij dus ik aantonen dat we die resultaten niet werkelijk helden. En dat het net een momentopname is, maar het is 24 uur is zo'n dagen in de week het hele jaar om.
2: Is dit het ei van Columbus voor de melkveehouderij?
1: Had iedereen zulke resultaten helden zoals wat we hier helden, dan zou ik zeggen ja, is het absoluut het ei van Columbus. Ja. Maar eigenlijk wil je als veehouderij meerdere keuzes hebben. En net vastpint we op één bepaald soort. Want je bent ondernemer en elk bedrijf is weer oors. En elk ondernemer heeft zijn eigen visie en die wil op zijn eigen manier ermee aan de slag. Dus we binden er het meest aan dat we het zoveel mogelijk opties hebben waar boeren nu kiezen kennen om aan hun doelstellingen te voldoen.
0: Boer Hendrikus van de Lagenweg van Oerterp, wie dat? Maar nog zo'n boeren in Zuid-Est is onder de mei om een proef mee kopers. De Gaaskunde Toevereniging Elan is projectleader en de proef wordt het nog 2 jaar. Het is Astel Wien, dadelijk het regionale ijs in het kwad hier in Nooi-Friesland.
3: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wien. Het doet van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
4: Klimmer.
3: En hoor al meesken bij me koor.
5: Dit is uw Simmer.
3: Simmer in Friesland.
6: Wij willen wij.
3: Van Mona bij Omroep Friesland.
5: Omroepfriesland.nl/simmer.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is even naar Jalwien. Het regionaal Nijs het Kwad, mijn Timo Jepkema, een goeiemiddje.
18: Goeiemiddje. De politie op Vlieland is extra wacht naar een autobron op het eiland. Dat meldt de gemeente. In de nacht van woensdag op tongs is die een auto jonker een hotel in Ljochten lagen. Dat hotel moest door de rijkontwikkeling tijdelijk ontrommen worden. De bronwacht kreeg het vuur rap onder controle. Nevens bargemaster Michiel Schrier van Vlieland is de bron onstutsen. Blikt uit camerabeelden. De politie docht onderziek. Ze houden de situatie scherp in de gaten, zo schreeuwt de gemeente. De Friese muzikant Meinde Talma zal voor eerst net optreden. Hij is ziek. De komende tijd wordt er behandelen van kanker in de bonken. Dat meldt hij zelfs op zijn Facebookside. De kanker is voelen in ieder geval zijn ruggenwervels. Daarom had Talma een intensieve behandeling ondergaan met een lang hersteltraject. Hij zal dus de komende tijd daarom geen optredens gaan. De jubileumexpeditie van stichting Duik de Noordzee Schoon had op een nij een soort afval uit de Noordzee hellen. Het was de 30ste keer dat de doekers de zee ingingen om God op te visken. Vrijwilligers vonden onder andere tekens, badjassen, viskerswot en netten op de zeebaaien van de Waadeilanden. De oude dagen hellen de ploeg Tretje Grutte Poeden mij afval naar boppen. Nevens de organisatie leidt er ek Sony naar de ramp met de MSC Zoe nog altijd een soort afval op de zeebaaien. En met de vakantie van het door waskogelt de RDW meestal met een caravan of camper om haar auto goed te controleren. Nevens de RDW beginnen een soort vakantiegangers te let met de tarreading. Na een lange winter kunnen onroren ban, verlichting en rem mankementen hebben. Ik moet de meesten goed zien naar de APK en het maximum gewicht van de caravan of camper. Bedrijven in Friesland zeggen dat een protomeesken pas krijgt van een vakantie komen mijn reparaties. Er rieden haast 40.000 caravans en campers om in Friesland. Onze 4.
0: Oké, dankjewel, Tim Jafkema. Wie dat? Dadelijk het waar, mijn simpele oer Orlemut.
19: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
21: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de
4: van Elsenie.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzonen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je ook goed.
6: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
11: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
21: Noe Friesland.
22: Jacob Stelwaag.

0: Dadelijk in dit programma No U Friesland dus. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname voor Goed deze week per direct stopzetten.
1: We krijgen zoveel woord binnen en uw afvalstroom rennen vast.
0: Wat aanbrugt nou met Sibbele Waaier? Sibbele, een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, hoe zou het waar karakteriseren willen van de morgen?
2: Nou, het was vanmorgen een prachtige start met zinnen, sterrenwolken. En ja, het was gewoon genieten. Ik zeg hier mijn foto te stellen erin, die nam een foto van een mooie wolk. Nou, ik zei, daar is nog gelijk. Het ziet er prachtig uit. En ja, eigenlijk is het wel vreugdelijk waar. Temperaturen die ben inmiddels opgeraan. Verder ik ze verder is, dan ging ik even naar een week waarom.
0: Toen, ja, ik weet het nog.
2: Nou, dat is een week waarom. Toen gingen we door 34 graden. Nou, we hebben nu over Isbrecht, hem staat nu op 21 graden. Kwam om 9,3 met een ik- en afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Bakkenvinger 9,1, Laaksem 9,2, in Grauw 18,1 en Haalderwijk 18,2. Nou, vanmiddag dan lezen we onder invloed van hege drukgebied. Het zorgt ervoor dat het waar vreugdelijk bloeit met een afwisseling van zinnen en wolken. Daarbij staat een matig en vrij krachtig een noordwestenwind en rint de temperatuur op naar zo'n 20 graden. Jongen, en vannacht komt er wat meer bewolking. Bloedt het droog, alhoewel de ten noorden van het waard toch een gebiedje leidt met wat rijwetter. Mogelijk is er een drupje van maai. De wind draait van naar west naar het zuidwest en de temperatuur komt vannacht uit op zo'n 10 en 14 graden.
0: Ja, een verschil van 15 graden in wikkertijd. Nou ja. Dat is nogal wat. Als je het neemt aan, zou het veel verschillend worden, neem ik aan.
2: Nee. De hitte, dat leidt even achter u. En morgen hebben we gewoon een afwisseling van zinnen en wolken. Vooral in de midden en jong kan dat toch wel eens een bui op het rij vallen. We starten met een zwakke wind die het in de midden matig en vrij krachtig wordt uit het westen. En de temperatuur die rent op zijn jochentje 21 graden. En dan in de nacht zakken de temperatuur weer naar zijn 15 tot 16 graden.
0: Ja, en snijn en de dagen erna, hoe zorgen die er is?
2: Ja, nou dan bloedt het eigenlijk wat een beetje heen en weer, wat zinnen, wat wolken, kennis en buiken vallen. En de wind is meest matig en vrij krachtig uit het westen en het noordwesten. En eigenlijk horen we dat waar in het begin, tak een week nou wel wat feest. En mogelijk dat we daarna een opwarming krijgen met meer zinnen. Maar dat moeten we even afwachten hoe zich dat ontwikkelt.
0: Maar is het wat zorgen hoe dat het mogelijk?
2: Mogelijk? Nou, we moeten altijd een respect houden voor de natuur, maar de kans erop is vrij groot.
0: Oké, dat ben ik goede bedachten. Lofske middag verder en dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: In een dwarp op de pijn nu dat van Gurbedouwstraat. Dat is nou een vies van, we zijn er nog rond in Noorden. De Tallship Races in Haast hier binnen begon. Onder mijn man is dus dat even een toezenen, zien toezenen. Misschien zelfs nog wel meer mensen naar Haast loeken. En het evenement is zelfs te volgen via Omroep Friesland. Op radio, tv, maar ook online. Een van onze verslaghouders daar is Simone Scheffer. Simone, goeie met je.
1: Ja, goeiemiddag Jacob.
0: Dan ben je deze tijd.
1: Ik denk, stel eens meer vragen. Ja.
0: Ja, dat ook nog, hè?
1: Ja, nou, ik steer op een rane van het waad. Daarachter is een politieman. Dus als er inval of arrimentjes, uw gids valt erin, dan worden we er ook wel weer uitplukt. En hier achter mij steen echt een heel soort mensen. En die binnen nou in afwachting van het grootste skip dat hier on deze Tallships Races mij docht en hier in Haas komt. En dat is, Arjen?
2: Dat is de staatsraad Leemkoel en dat is een Noors skip. En dat is al meer dan 113 jaar oud. Dus, en dat heeft een mooie geschiedenis, want het wie eerst een Dutch skip. In de Eerste Wereldoorlog, daarna in beslagnaam trocht de Engelsen, kocht trocht een Noor. Uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog weer naar de Duitsers staan. Na de Tweede Wereldoorlog weer naar Noorwegen. En nu is het dus een squallenschip. En het is een van de grootsten die er is.
1: Ja, hoe lang is die?
2: Hij is meer, nou ja, onder alles is er meer dan 100 meter. Dus dat is echt een groot ding. En nou, just, het is een bark. Hè? Dus hij heeft treinmeesten en dwars getuigd. Hè? Maar fjouwerkant te zeilen. En dat is echt een klasse A-schip. Zo groot als ze binnen.
1: Ja, ja. En nou hebben we fjouwer. Dit is de vierde editie van de Tallships Races. En volgens mij heeft hij altijd west. Of is dat?
2: Ja, de staat Leemkoel het hier altijd west. Dat is hartstikke leuk. Er binnen drie Noorse opleidingskippen. De Staatsraad Leemkoel, de Christian Radig en de Sir Landet. Nou, die Christian Radig wie hier ook altijd. He, daar hebben we ook een protte maar de guerre werken, maar de Maritieme Academie. Dus leerlingen hebben daar een protte maar shield. Maar die krijgen nou drie naar je meesten. Dus die vaart dit seizoen net. Dat is okay. Wel spietig. Maar goed, de Sir Landet, dat is het oudste zeilende schoolschip ter wereld. Dat komt de ACD ook nog binnen. Die is een beetje lietser, maar dat binnen prachtige skippen. Ja. Dit binnen echt mooie skippen.
1: Wat doet in het hudder klopjen van
2: nou,
1: deze skippen?
2: De skeertnis van het skip. Het skip het overal west. Hè. Dit skip het twee jaar lang. De oorronde twee jaar. Het de hele wereld langs west. Maar jonge mensen, dit onderzoek toch naar opwarming van de oceanen, leven op oceanen enzovoort. En dat tos is zo, dat heet One Ocean Experience. Maar het maar eens opschikje. En dat skip, dat het dan een laboratorium aan boord. Maar jonge mensen, en ze nemen echt jonge mensen mooi. Hè. Bijvoorbeeld ze weer op de Haiti, ze weer op de Vanuatu Islands, ze weer op de Cook Islands, hè, dus in de Pacific. En dan nemen ze jonge mensen mooi die het oorst net een kans krijgen. Die gaan een paar weken mooi, door dan onderzoek, begrippen echt hoe dat gaat met die opwarming. En daar publiceren zij weer oor. Ja. En dan geven ze de hele wereld oor. Dus dat is geweldig.
1: Jongeren die het oorst net een kans krijgen?
2: Nou ja, dat vind ik op zich binnen dat, bijvoorbeeld dat Vanuatu Islands, daar is dan wel een hele squallen. Maar die studenten, ja, die hebben geen geld om dan een ruis te maken. Nee. En dan nemen zij ze mooi.
1: Dus het is ook nog een soort van ontwikkeling.
2: Ja, absoluut. Nou ja, ontwikkelingshulp, dat vind ik altijd...
1: Ja, dat is een
2: nee, maar, nee, dat is net een goed woord. Maar zij jouwen jonge mensen een kans om in hun leven mooi te zien over de Pacific, over de Atlantische Oceaan, over al het west. En dat skip, dat kan ik alles hebben. He, daar binnen twee kapiteins, Jens. En nou zit Marcus erop, Marcus Seidel. Nou, dat is echt een hele betoefde kapitein. Die doet het al 40 jaar. Die man ken ik prachtig, Gentisch jongen trouwens. Maar dat is echt een kapitein.
1: Het is toch Gentisch jongen?
2: Nou, ik ken mijn best wel. Maar leven dat allemaal net in de uitzoering kwam. Want dan wordt hier een beetje raar.
1: Maar hij komt dichterbij de tiger.
2: Ja,
1: de tiger moest er nog even uit, net
2: als mij. Ja, de snelle veerboot die is er nou uit. En daar komt er aan. En dan zust ik wel wat een gigantische raas dat skip heeft. Ja. Maar als je die voorstellen, was er even een zeil wisselen. Dan heeft wel 30 of 40 man nodig op één ra. He, want alles kip maar de hoorn. En dat is echt een skip. Nou ja, dat kan alle Vrootzeeën bevaren. Dat had ik die al meerdere keren. Had ik in zware stormen zitten. Het echt opleidingsskip west voor de Noorse marine. Is dat dat nou echt weer. En komt echt overal als een soort ambassadeur van Noorwegen natuurlijk. Ja. Hè? En ja, dat is natuurlijk prachtig dat die Noorse staat. Die type treien van dit soort grote skippen. Die hebben al een maritieme traditie. Hè? Wij matten dat in Nederland. We hebben natuurlijk prachtige skippen. Maar wij matten het alweer van de eigen ondernemers hebben. Ja. Nou, dat is echt geweldig.
1: Ik wil dus even in Noorwegen op excursie als
2: ja,
1: overheid.
2: Ja, en gewoon eens even zeggen van, hé jongens, hoe doe je dat? Ja, en kennen we dat in Nederland, die traditie?
1: Ja,
2: he, want het is natuurlijk een maritieme traditie per uitstek.
1: Ja.
2: He, het is geweldig.
1: En wij binnen maritiem land.
2: Ja, absoluut. Ja. Maar leuk om te vertellen dat zij bijvoorbeeld mijn hele protte Nederlandse trainees vaart. En nou ben ik een hele protte Friese trainees aan boord. En die hebben direct een kar maken van wij willen op het grootste skip. Dat is echt het zwierste werk, hè? Kun je je wel voorstellen? Dus deze trainees die hebben wat te vertellen. Ja, ze hebben alle jaar wat te vertellen, want ze hier zwier waar onderwijs. Dus daar ben ik wel een paar heel sezingers,
1: ja, dat leeuw ik wel, ja. Nou, Arie, Ferry en Aast komen er nog meer binnen. Jacob heet hoe duizenden, tienduizenden mensen die hier op haar komen. Maar het binder?
2: Ja, ik heb geen idee. Het binnen de duizenden, dat kan zijn.
1: Ja.
2: De pier is
1: maar
2: hoe
1: de dagen binnen
2: de dagen maar... heen, in totaal 300.000.
1: Dus ja, Jacob.
2: Dat is het grootste publiek evenement van Noord-Nederland.
1: Ja, zo is het. Jacob, geen duizenden, geen tienduizenden, honderdduizenden.
0: Ja, het is Marius Keffer, wie dat vertelt, vanuit Haas. Dadelijk hebben we het de kringloop in Dokkum. Die is voortmalig ophouden met het innem van Wordt.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Ont één oren, ont één oren. Nou in Friesland.
5: Alles wat er speelt, Omroep Friesland.
3: Goeiemiddag.
4: Mooi, dat is de radio on hest.
3: Dit is Omroep Friesland.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want. De film Grease. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname van Godwisse Wieken per direct stopzetten. Net als Jappie Wiersma, hij is eigenaar van die winkel. Met de kosten van de, voor de afhier van God, dat ze net kiet kennen of broeken kennen, saai geworden dat de winkel net meer rendabel is. Dit is die eigenaar, Jappie Wiersma.
1: We krijgen zoveel woord ben en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kunnen het net meer kwijt. En net alleen, we krijgen te veel woord om in de winkel te verkeerden. En ja, dan blijft het er blijft hangen. Dus we rennen vast, dus we beginnen, maar denk weiger je. Dan komt het op deel.
2: Kun je ons dus meenemen in een dij? Wat komt je binnen, dijs?
1: Poeh, dat verschilt enorm. He, we gaan soms dat het het leest een 25 auto's is, een kofferbakje voor mijn woord en neem maar op. Maar het kerkzakswijze dat er soms 25 auto's hier komen en spul brengen. Plus dan houden we onze eigen wat we nog ophellen en de wenningontroemingen hebben we door. En ja, dat gaat per auto's vol. He. Vraagt al de school om, zo maar te zeggen. En ja, voorheen ging dat altijd wel heel makkelijk. We zitten dan in de buitenlanders, Polen, Tsjechen, Hongaren, die hierheen kwamen om het spul op te halen, wat we net in de winkel verkochten. Maar dat is ook al hier terug, bijvoorbeeld de hege dieselprijzen en dat soort dingen, is dat eigenlijk onmogelijk worden.
2: Ja, want dat is voor haar net meer rendabel.
1: Ja, klopt. He, dan wordt het voor hen echt te duur.
2: Wat is het daarom dat jullie zeg maar oors dan het hier daarvoor, zeg maar?
1: Nou, en helpen we hier bijvoorbeeld bij de gemeente, de meesten, mijzelf, het is net meer gratis voor het afval voor te brengen, het graf vuil. Dus wat gebeurt er? Hier wordt een product dumpt achter. Dan weet ik wel, oké, wel camera's ophangen en dat soort dingen. Maar ja, daar doen we toch weinig om. Dan brengen ze het goede spul, lezen ze de mooie dingen bovenop bijvoorbeeld en de ratje eronder en alles wordt hier alles gewoon uitladen of zo maar te zeggen. Nou ja, dat gebeurt dan. En ja, uiteindelijk wij zetten maar het kostenplaatsje. En waar mogen we heen dan?
2: Ja, want ken jij het goed echt dan net meer kwiet, zeg maar in de zin van het graf vuil. Dat kun je bij jou dan uit straat brengen, denk ik.
1: Ja, zo, en bij mij net op straat komen, want volgens de gemeente ben we bedrijfsmatig. Hè? En dus met containers. Ja, dat is onbetaalbaar ontworpen.
2: Wat is je plan?
1: We worden selectiever. Hè? En we gaan meer naar het Lietzerkwoordtag. Dat de mooiste, hè? De bankstijl, de kosten, de grote dingen. Daar zetten we dan op een wenning bijvoorbeeld leeg. Maar dat zal daar een factuur bijvoorbeeld zien ook komen te steken. Wat vrij normaal is, maar ja, dat dient niet voorheen minder. Omdat dat. Ja, we vinden het eigenlijk al heel mooi dat we al de spullen krijgen. En dan wel wel eens de kantoor graden, maar dat willen ze mogelijk maken.
2: En had je dan zorgen naar de takkomst? Want je zei al van ja, iets kwam hier een prettig meisje. Nou, uit de oorsblokweiler, dat zou maar even zitten om goed mij te nemen voor te herinneren. Zorg je daar nog takkomst in dat nog weer op een ei komt?
1: Ik hoop dat er wel weer wat komt, inderdaad. Hè? Maar daar zal ik weer afspraken komen, maar ermee zoeken. En dat weer alles gaat. Maar voor u wordt dat iets, dat betekent dat heel moeilijk wordt voorlopig. Dus we matten vroeger, anders dan komt het niet goed.
2: Want alles wat hier in principe binnenkomt, is eigenlijk voor de vogelpits om dat te onderhouden.
1: Ja.
2: Kun je mij het eigenlijk op subsidies of zo, ga je daar nog naar jongen, dat je daarin nog iets kennen?
1: Subsidies krijgen we net. We hebben er zelfs rijden. En de vogelopvang, die redden ik zelf. En de laatste tijd van hem, want er wordt alles niks meer vanuit de kringloop naar de vogelstag. En dat ben ding dat moet verloren worden. En daarom hadden wij dus zien wat kosten deelt, werk hebben we op minder. En zo proberen we toch weer rendabel te worden.
2: Dus het is een spannende tijd.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dat wie dus Jappie Wiersma van Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum. 4 juli, dat is dus no sneeuwen. Of per zijn moon. Dan is er een uitverkeer. Dan denk je de winkel schoflang dicht voor een verbouwing.
3: Oort Ieren Horen. Nooit Friesland.

0: Simon en Garfunkel en Homeward Bound.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje, mij Diana de Groot. Dus Diana, een goeiemidje.
2: Ja, een goeiemidje, Jacob.
0: Wat is het in de show?
2: Nou, ik zou vooral de televisie er van de middag even bij ons zetten. Want we zoeken het nou ook al op televisie. Die prachtige tollships die varen al hier de haven van Haans binnen. En dat kist om drie uren ik gewoon in Goeiemidje zijn. En de uitstoring van Goeiemidje is daar gewoon onder trocht. Dus dan kist gewoon lekker lustrien blauwen. En dan hebben we Simone Scheffer die dan commentaar met Arjen Mintjes levert op de skippen die binnenkomen. Dus hartstikke gezellig. Dat hebben we van de middag. Verzels ik weer. Nij van de platenmaatschappij, maar Wim Brons. Wat is er alweer? Nij uitbracht om muziek. Daar nemen we even een listje van terug. Willem de Vries die komt nog even voorbij. Maar een tip uit Noorderwien. De kist een leuke prijs winnen. We hingen de slingers op. Nou ja, dat alweer rond jouw horen van de midi.
0: Nou,
2: maar goed komen toch?
0: Met een feest, denk ik.
2: Ja, dat denk ik. En het is vreed, dus altijd lekker.
0: Feestje op radio. Nou, dat is wat we willen.
2: Dank
0: en dat is wel succes. Diana, hoort je dat? Dit weer, nou in Friesland, met Liesje van Dissen. Terwijl jullie graag ont nog een keer. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er speelt. Joet, vat een vrouw het haas bin.
4: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
4: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
1: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers. Aan tafel.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een deal.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
13: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
14: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
15: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Muziek met Erik.

Een goedemiddag en welkom weer bij Muziek met Erik. Live in studio van Radeker. En dat alles hier bij Omroep Zeeland natuurlijk. We begonnen deze keer met de Mavericks. Dance the Night Away. En toen Great Jones, La Villa Rose. We hebben zo dadelijk de longplaat. En dat alles hier. Nou, door met de volgende maar even. De B.

En dat gelijk van Stevie Wonder natuurlijk en Superstition. Ja, ook goedemiddag. We lezen daar muziek met Erik. En hier is Rowan Heerzen. En bestel.

En Don Henley en The Boys of Summer. En dit was het dan nou weer, muziek met Erik. Straks geen nostalgia, want dat is op vakantie. Dat hoor je weer op 4 september. Ik heb er nog eentje van de Doobie Brothers. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van nog. En tot donderdagmorgen. Listen to the music, the Doobie Brothers.

0: trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen, wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guiana Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer €100 miljoen. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïnse legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio.

Je scoort en raast de ho en bar, maar tuig hem al jaren niet. De baltje kar van Smargelut lag redelijk gauw in de veet. Op Bobkes hoek die een jeske wijn, die kreeg een trio mooi. Zodat wat eld wat missen woe bij

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
7: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Het is 3 juli 2026 op deze vrijdagmiddag. 4:02. Mijn naam is Josje Kuiper. En tot 6 uur sluit ik de werkweek met je af en neem ik je mee richting het weekend. Dat doen we tussen 4 en 5 met het volgende. Namelijk het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En sale in Harlingen is van start gegaan. Vanmiddag was de sale in. Verslaggever Lennart Jan Geert is in Harlingen. En zometeen spreken we met hem. Verder ook het weekendweerbericht met Matthijs Cassis. En ook ga ik nieuwe muziek aan je voorstellen. Verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Maar nu Genesis in Land of Confusion.

Dit is Wim's Mr. Know-It-All, hoorde je. Maak dat 11 minuten over 4, hoog tijd om je bij te praten over het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Want de gemeenteraad van Terschelling wil duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de plannen rond Natura 2000 gebieden. In de raad levert frustratie over de losse flarden aan informatie die de afgelopen tijd naar buiten kwamen. De wens is duidelijk, Rijkswaterstaat moet naar het eiland komen en zelf uitleg geven aan college en de raad. Aanleiding is de discussie over het eventueel afsluiten van natuurgebieden. Tijdens de toogdag in Den Helder zei minister Karremans dat er geen concrete plannen zijn om natuurgebieden af te sluiten. Toch is daarmee de onrust op de Schelling niet weggenomen. De raad wil weten wat er nu precies speelt en wat dit voor het eiland kan betekenen. En dan, Smening Groente en Fruit is begonnen met het verplaatsen van werk uit een distributiecentrum in Sint-Anne naar Gelderland. Dat kost hier zo'n 150 mensen hun baan. Vorig jaar maakte Smening al bekend dat veel werk uit Sint-Anne naar Geldermalsen gaat. En daar heeft het bedrijf een nieuw distributiecentrum. Dat heeft ingrijpende gevolgen dus in Sint-Anne. Het bedrijf verplaatst komende anderhalf jaar steeds meer werk naar Gelderland. En dat kost dus 150 mensen hun baan. Het bedrijf zegt bezig te gaan om die mensen aan nieuw werk te helpen. Bijvoorbeeld in Geldermalsen of ook buiten het bedrijf. En als je de komende tijd op begraafplaatsen in de Waterhoek komt, kan het zijn dat je stickers op grafstenen ziet. Dat is niet zomaar, want de gemeente zoekt namelijk naar nabestaanden van een aantal graven. Met de stickers hoopt de gemeente de administratie weer compleet te maken. Het is nu namelijk niet altijd duidelijk wie de rechthebbende van een graf is. En soms missen actuele contactgegevens van deze persoon. Om toch weer contact te krijgen gaat de gemeente stickers dus plaatsen. Dat zijn kleine, tijdelijke stickers die ook snel weer verwijderd kunnen worden. Kom je sticker tegen op een graf van een bekende, dan kan je contact opnemen met de gemeente. Stickers op graven zijn niet nieuw. Vorig jaar besloot gemeente Harlingen al om op dezelfde manier contact te zoeken met missende nabestaanden. Ja, tot zover het nieuws van de afgelopen week. Meer nieuws vind je via onze website omroepzeelt.nl of via de Omroep Zeelt app. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zeelt, juist naar Zeelt Vrijdag met zometeen verslag vanaf Zeel in Harlingen. Want vanmiddag was de Zeel in en ik ben heel benieuwd hoe daar is verlopen. Horen we allemaal zometeen van Nellet, Jan Geerts naar Hanne Mee. Dit is Rode Draad.

0: R.E.M. en Losing My Religion hoorde je bij Omroep Zilte in Zilte vrijdag. Ongeveer 40 grote schepen voerden eerder vandaag de haven van Harlingen binnen. En daarmee is Zeel Harlingen van start gegaan. Verslaggever Lennart Jan Geers is er voor Omroep Zilte bij. Hoe was de Zeel in, Lennart Jan?
1: Nou, ik vond het wel gezellig. Het was goed geregeld, liep allemaal lekker door. Iedereen kwam mooi op tijd binnen. En wat het leuke was, door het weer konden ook heel veel schepen zeilend binnenkomen. Nou ja, het laatste stukje haven dat niet, maar het grootste stuk hier naartoe wel. En dat is natuurlijk prachtig als je hier op de kade staat. Het is best wel druk op de kade. Er lopen nu ook nog, lekker veel mensen heen en weer langs al die schepen. Maar ook op de dam, op de Zuiderpier, zoals ze hem hier noemen, zaten lekker veel mensen te kijken met Zeel in. En die zagen al van ver die schepen binnenkomen, de haven van Harlingen binnen. Dus mooi op zeil, dus het verliep prachtig goed. Ik zat zelf op de Thalassa, ik kon daar meevaren. En het was heel leuk om een keer de Zeel in vanaf die kant mee te maken. Om zo op een schip met allemaal lekkere versnaperingen. Ik heb Friese tiramisu tot dan van ik voor wat allemaal gehad. Om het op die manier een keer mee te maken. En zo de haven binnen te varen. En dan kom je hier aan. En dan kom je tussen al die mensen die hier staan. En dat is best gezellig.
0: Ja, en jij zat dus ook op een van de schepen die hem meevoerden. Het lijkt mij bij zo'n groot schip heel hard werken voor de bemanning. Of viel dat mee?
1: Ja. Nee, ze waren wel allemaal aan touwtjes aan het trekken. Dat ik dacht van, oh ja, het moet wel even hard gewerkt worden. Maar ik ben blij dat ik dat zelf niet hoef te doen. ze gingen lekker tekeer. Maar ik heb er heerlijk van genoten. Ik loop ondertussen langs het schip, langs de Thalassa. Ik zie daar nog steeds mensen die daar inderdaad aan die touwtjes stonden te trekken. Die staan er nu een rondleiding te geven aan mensen die belangstelling hebben voor het schip. Want dat kan. Er zijn ook belangstellenden die hier langslopen op de haven. Die kunnen nu die schepen op. En dat loopt lekker door. Ik zie het aardig druk aan boord van die grotere schepen. Het Thalassa waar ik zat is niet zo'n heel groot schip, maar die andere schepen hiervoor en daarachter wel. En daar is het ook extra druk nu met bezoekers.
0: Ja, en naast het bekijken van schepen, wat gaat er vandaag nog meer gebeuren?
1: Optredens. Misschien hoor je het al op de achtergrond. Ik loop nu bij het hoofdpodium op de Blauwe Kop, zoals ze dat zo mooi noemen. Daar heb je hier, aan de achterkant ook nog de Deining, zoals ze dat noemen. Dat is bij waar de vrachtboot altijd ligt, de Schellinger.

0: bank achterin. Daar hebben ze zand neergekieperd. Dat is best een leuk hoekje. Maar hier bij de blauwe kop op het hoofdpodium zie ik nu de band staan van, jawel dames en heren, Aant-Jelle Soepboer. Hij staat op het podium met zijn gele, met zijn oranje baard. En achter de gitarist. Ik zie dat erachter staan de Green Warden. Zo heet die band. Daardoor kwam ik er ineens op. En ik kijk beter. En ik zie Aant-Jelle Soepboer gewoon staan. Wat leuk. Ja, het was leuk geweest als ik er nu ook naartoe had kunnen lopen. Maar helaas kan dat niet, want de man staat op een podium.
1: Helemaal goed. Lennart Jan, volop gezelligheid dus daar in Harlingen. We spreken jou zo meteen weer.
0: Nou, gezellig, tot zo.
1: Dat was Lennart Jan Geert live vanaf Sil in Harlingen. Zometeen schakelen we weer met hem. Zometeen ook het weekend weerbericht met Matthijs Cassis. Meester deze vrijdagmiddag, Mojo. Dit is Lady bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag.

0: 21 Pilots en Heaton, sorry bij Omroep Zeeland in Zeeland vrijdag. Maakt het 1 minuut over 4:30. Hoog tijd om te kijken naar het weekend weerbericht. Doen we met Weerman Matthijs Cassis. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, de afgelopen dagen doet de zomer een stapje terug. Krijgen we weer die zomerwarmte weer terug in de regio?
1: Dat gaan we misschien eventueel hoor ik in het loop van volgende week krijgen. Maar dat is wel vrij onzeker waar we heen gaan. Maar dat het vrij warm wordt lijkt wel te gaan gebeuren in de loop van volgende week.
0: Laten we beginnen bij het weer voor vannacht en het weekend.
1: Vannacht is het gewoon rustig. Het is droog. Het is vrij grijs. Temperaturen erbij rond een graad of 20. En verder de meest matige, soms vrij krachtige wind die meest waait uit west tot noordwest. Dan morgen een dag met wisselvallige, aantal buien, tussendoor weinig tot geen ruimte voor de zon. Temperaturen iets hoger met gemiddeld 22 graden. En nog steeds die meest matige, soms vrij krachtige wind uit het noordwest. Zondag een beetje van hetzelfde, maandag ook een aantal buien, tussendoor heel weinig ruimte voor de zon. Meest grijze dagen, temperaturen bij de dagen rond een graad of 20, 21 en nog steeds die matige noordwestenwind. Dinsdag wordt dan nog wat nat gedacht met vertaalde tijd regen. Ook dan wat kouder, met slechts een graad of 19. En dan ook helaas weer grijs weer nog steeds die matige noordwestenwind. Nou, vanaf woensdag gaat het veranderen, dan wordt het al wat droger en mogelijk wat meer ruimte voor de zon bij gemiddeld een graad of 20. Daarna gaat de stroming veranderen, die gaat een draaiing van noordwest naar noordoost. En dan krijgen we een stuk drogere lucht, dan krijgen we ook veel meer zon. En we krijgen ook meteen heel veel warmere lucht, dus dan gaan we gemiddeld op donderdag naar een graad of 22. Vrijdag gemiddeld is 25 en mogelijk zaterdag, niet komend weekend, maar het weekend daarna gemiddeld naar nu zoals het staat, een graad of 27. Dus daar komt echt zeg maar die zomerse warmte terug, maar de exacte temperaturen zijn nog onzeker. Maar dat het even warmer wordt is vanaf volgende week, donderdag, dat is wel vrij zeker. Dan is echt dat warmere weer. Samengevat, eerst nog wat wisselvalligheid met wat regen de komende dagen van woensdag, droger weer en hogere temperaturen.
0: Waar kunnen we voor meer weer kijken?
1: Op de website www.artoftunnels.nl.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
0: En nu Ilse Lange en Confetti Shotgun.

Kom in de gang en Celebration hoor je bij Omroep Zilt. Ga ik nu nieuwe muziek aan je voorstellen. Deze week nieuwe muziek van Somber. Ja, de pas 20-jarige Shane Boos, beter bekend als Somber, begon op jonge leeftijd met het maken van muziek. Vanuit zijn slaapkamer, die hij had omgebouwd tot een kleine thuisstudio, schreef en produceerde hij zijn eigen muziek. Met succes. Maar na zijn doorbraak in 2022 met Caroline volgden hits elkaar in rap tempo op. Misschien ken je hem al, maar als je hem niet kent, dan heb je al onder een steen geleefd. Want hij had hits met Homewrecker, Undressed en 12 to 12. En nu is hij terug met een nieuwe en die heet My Body Isn't Ready. En wordt dat zijn volgende hit? Ik denk het wel. Gaat het nu horen bij Omroep Zilt, de nieuwe van Somber. Dit is My Body Isn't Ready.

somber nieuwe muziek. My Body Isn't Ready hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Zometeen gaan we weer contact leggen met onze verslaggever Lennart Jan Geerts. Hij is in Harlingen bij Seal. Dat allemaal zometeen. Naar muziek van Roxette. Dit is It Must Have Been Love.

0: Roxette, It Must Have Been Love, hoorde je bij Omroep Zeeland in Zilte vrijdag. Ja, zijn vanmiddag ook bij Zeeuw in Harningen. Daar is onze verslaggever Lennart-Jan Geers. En volgens mij zijn er heel veel mensen, hè, Lennart-Jan?
1: Nou, het is lekker druk, ja, Josje. Maar ik moet zeggen...
2: Ik zeg Zeeuw of Zeeuw, dat maakt ook helemaal niet zo heel veel uit. Zeeuw of Zeeuw, of Zeeuw of Zeeuw. Nee, Zeeuw of Zeeuw. Ja, zo moet je zeggen. En we zijn het hele weekend, hè, want er staat hier ook gewoon een fantastische radiotafel in het Antropogebouw. Dan moet ik zeggen dat onze bedrijfsleider het Antropogebouw noemde. Ik dacht, nou, oké, dat moet ik zo zijn, denk ik. Maar goed, we zijn nu in de buurt van de Deining. Dat is een mooi geel bord. Aan de andere kant van het terrein is een blauw bord. Er staat een blauwe kop, maar ik ben nu helemaal aan de achterkant. Helemaal achterin de vluchthaven noemen ze dat hier. En in die vluchthaven staat ook een podiumtje. En dat heeft dus de
0: Vanuit Harningen, zometeen schakelen we weer met hem. Eerst nog even muziek van Josh Ezra, Anyone For You.

Joyce Esra en Anyone For You hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte. Vrijdag proberen zometeen nog even met Lennart Jan te schakelen voor het nieuws van 5 uur. Hoor je nu eerst Nico Vincent en Am I Wrong?

Nico en Vincent en Am I Wrong hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Ja, het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt. Zometeen na het nieuws van 5 uur ben ik bij je terug. Met nog meer vertier vanuit Hanningen tijdens Zeeuwen-Hanningen. Er is er heel veel te doen. Zo ook onder andere voorbeeld de poten der schepen kan je natuurlijk bekijken. Er staat ook een reuzenrad. Je kan over de markt struinen. Of ik kijk hier naar mijn expositie over de maritieme geschiedenis van Hanningen. Er is ook straattheater. En ga zomaar door. Er is heel veel te doen in Hanningen en omstreken. Zometeen na het nieuws van 5 uur dus meer. En dan ook krijg je een overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. Ook verder het weekendweerbericht. En wat is allemaal te doen tijdens Zeeuwen, je hoort ook volgend uur nog verder uitgediept in de uitgaansagenda. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 5 uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws.
3: NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Zilte Vrijdag. Met Josje Kuiper.
5: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. We beginnen zoals elke vrijdag met Zilte Vrijdag. Een hele goede middag, mijn naam is Josje Kuiper. Tot 6 uur ben ik bij je. Met tussen 5 en 6 het overzicht van het nieuws van de afgelopen weken uit de regio. Verder, Sil Hardingen is vandaag begonnen. Verslaggever Lentjo Geert is er voor Omroep Zilte bij. En zometeen schakelen we met hem. Verder ook het weekend weerbericht. Wat is er eigenlijk allemaal te doen tijdens Sil? Dan wordt het zometeen uitgebreid in de uitgaansagenda. En verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Maar nu Duran Duran en Duran.

Onderweg naar huis na een lange werkweek of misschien wel onderweg naar je zomervakantie. De Bouza en Magnetic hoorde je bij Omroep Zeeland in Zilte vrijdag. Ja, inmiddels 5:10 op deze vrijdagmiddag is het tijd voor het nieuws van de afgelopen week uit de regio. De gemeenteraad van Terschelling wil duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de plannen rond Natura 2000. In de raad leeft frustratie over de losse flarden aan informatie die de afgelopen tijd naar buiten kwamen. De wens is duidelijk, Rijkswaterstaat moet naar het eiland komen en zelf uitleg geven aan college en de raad. Aanleiding is de discussie over het eventueel afsluiten van natuurgebieden. Tijdens de toogdag in Den Helder zei minister Karremans dat er geen concrete plannen zijn om natuurgebieden af te sluiten. Toch is daarmee de onrust op de Schelling niet weggenomen. De raad wil weten wat er nu precies speelt en wat dit voor het eiland kan betekenen. En dan de Smeding Groente en Fruit is begonnen met het verplaatsen van werk uit een distributiecentrum in Sint-Anne naar Gelderland. Dat kost hier zo'n 150 mensen hun baan. Vorig jaar maakte Smeding al bekend dat veel werk uit Sint-Anne naar Geldermalsen gaat. Het huidige bedrijf een nieuw distributiecentrum. Het heeft ingrijpende gevolgen voor Sint-Anne. Het bedrijf verplaatst de komende anderhalf jaar steeds werk naar Geldermalsen. En dus naar Gelderland. Het kost 150 mensen hun baan. Het bedrijf zelf zegt bezig te gaan om de mensen aan nieuw werk te helpen. Bijvoorbeeld in Geldermalsen of buiten het bedrijf. En dan, als je komende tijd op begraafplaatsen in de Waterhoek komt, kan het zijn dat je stickers op grafstenen ziet. De gemeente zoekt namelijk naar nabestaanden van een aantal graven. Met de stickers hoopt de gemeente de administratie weer compleet te maken. Het is nu namelijk niet duidelijk wie de rechthebber van een graf is. En soms missen actuele contactgegevens van deze persoon. Om toch weer contact te krijgen gaat de gemeente stickers plaatsen. Dat zijn kleine tijdelijke stickers die ook snel weer verwijderd kunnen worden. Kom je een sticker tegen op het graf van een bekende, dan kan je contact opnemen met de gemeente. Stickers op graven zijn niet nieuw. Vorig jaar besloot gemeente Harlingen al om op dezelfde manier contact te zoeken met missende nabestaanden. Dat was over het nieuws uit de regio. Meer nieuws vind je via onze website omroepzeeland.nl of via de Omroep Zeeland app. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zeeland. Luister naar Zilte Vrijdag. Zometeen leggen we verslag met verslaggever Lennart Jan Geerts over Zeeland in Harlingen. Naar Jeroen van der Boom. Dit is Jij bent zo.

0: Sharon Blee voor je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Het is de vrijdag van Zeel in Harningen. Het is vandaag van start gegaan. En verslaggever Lennart Jan Geerts is er voor Omroep Zeelt bij. Hij loopt heen en weer op het festivalterrein.
1: Ja, ik heb denk ik al 10.000 stappen gezet, Josje, vandaag. Ik ga ook eens kijken op mijn horloge hoeveel die zegt dat ik gezet heb. Even kijken. Dus dan moet ik weer heel ver scrollen. Oh, 9.528. Dus ik moet nog een paar om die 10.000 te halen. Maar dan heb ik het ook wel gehad. Ik heb denk ik ook een hoekfestivalterrein al gezien. Ik heb heel veel mensen gesproken. En het is gewoon echt wel gezellig. Hè? Mensen zeggen ook allemaal, het is niet te druk. Het is een beetje Zeel Amsterdam, maar zonder die vervelende drukte. Dus dat is ook wat ze willen uitstralen. Ik sprak zojuist met Liewe Krol, de directeur van het evenement van de Tallship Races Harlingen. En die zei ook, het is eigenlijk precies wat we willen zijn. Een rustige variant van Zeel Amsterdam. En dan wel gezellig in Friesland, in Harlingen. En het is leuk. Het reuzenrad draait al de hele dag. Er zitten een hoop mensen in. En hier lopen ook allemaal mensen nu weer boten op. Op de schepen op om te gaan kijken. Dus ja, het loopt allemaal prima.
0: Ja, en er zijn dus heel veel mensen. En wat is de sfeer? Want mensen hebben bijvoorbeeld mensen die vooral op de schepen gaan kijken. Of zijn het vooral de activiteiten waar ze heen gaan?
1: Nee, toch wel vooral die schepen. En het neemt nu ook wel wat af. Ik merk dat het nu nog rustiger wordt dan dat het eerder vanmiddag al is. Maar ik heb mij wel laten vertellen dat die mensen allemaal de stad intrekken om wat te gaan eten. En dan hebben we natuurlijk vanavond weer een muziekprogramma. Ik moet zeggen, de artiesten die ik zag staan, ik herkende er niet zo heel veel. Ik heb natuurlijk net al Antjelle Soephoer op het podium gezien en Melissa Pander. En dat vond ik heel erg leuk. En gisteravond met het Marinierskapel was ook heel mooi. Maar ja, die van vanavond, ja, dat zei me eigenlijk niet zoveel. Dus is me ook niet bijgebleven.
0: Nee, maar natuurlijk hebben we nog het hele weekend volop activiteiten in Harlingen.
1: Ja, zondagavond is nog La Fuente.
0: Kijk, nou dat is hartstikke leuk.
1: Hoppatee.
0: Ja, daar ben ik fan van.
1: En ik ben nu bijna weer lopend bij het Entrepotgebouw, Josje. En daar staat onze Zeelt radiotafel. Dus morgen ook nog weer gewoon de hele dag Zeel op Zeelt. Dus niet Zeelt op Zeel, ook. Want Zeelt is ook op Zeel, maar er is ook Zeel op Zeelt.
0: Ja.
1: Dus dat wordt een fantastische dag.
0: Ja, morgen vanaf 11 uur zijn we erbij. En jij bent vanaf 1 uur te horen, hè?
1: Nee, ik moet ook al om 11 uur opkomen draven.
0: Ook om 11 uur al. Nou, we gaan het allemaal meemaken.
1: Ah, ja, joh, lekker lange dag. Heerlijk. Maar ik vind het geen straf om hier te zijn, hoor. Het is heerlijk.
0: Nee, zeker. Het is een groot feest daar in Harlingen. We zijn het hele weekend zijn we er gewoon bij. Lennart, dank je wel en eet smakelijk voor zometeen, hè?
1: Oh, heerlijk. Ik kan er nu al naar uit. Ik heb te weinig lunch gehad, dus dat komt helemaal goed.

0: baby, I'm a fireball.
1: Pitbull, John Ryan en Fireball hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Maakt het 17:30 al tijd voor een weerupdate. Vanavond koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en van zon en wolkenvelden. Met mogelijk later op de dag een bui. De temperatuur ligt rond de 19 tot 20 graden. Daarbij staat een matige westenwind. Zondag overheerst de bewolking en is er ook kans weer op een bui of wat regen. Met 20 tot 21 graden is het gematigd zomerweer. Ook maandag blijft het meest wolk met soms wat regen of een bui. En dan ook 21 tot 22 graden.
2: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
1: En nu Eva Max en Kings and Queens.

Porter's House en Don't Dream It's Over hoor je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Het is het weekend van Zeel in Harlingen en ook het weekend van het begin van de zomervakantie. Er zijn veel activiteiten in de regio. Zometeen uitgaansagenda naar Alex Warren.

0: Alex Warren, Fever Dream op Zilt. Maakt het tijd voor de uitgaansagenda. Die staat compleet in het teken van Zil in Harlingen. Ja, daar is heel veel te doen de komende tijd. De speelt zich vooral af op de Willemshaven van podium De Blauwe Kop aan de noordkant tot de Deining net boven het strand en alles daartussenin. En rond de Zuidhaven liggen ook nog wat schepen. Vrijdag, morgen en zondag van 11 uur 's ochtends tot 1 uur in de nacht is het festivalterrein geopend. En dan kan je bij en op de schepen kijken. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen. Er staat namelijk een reuzenrad. Je kan over verschillende markten struinen. Of een kijkje nemen bij een expositie over de maritieme geschiedenis van Harlingen. Alle dagen is er ook straattheater. Kinderen kunnen knutselen. En je kan rondkijken in de roadshow van de marine. En je kan er klimmen, een kraan proberen en meemaken hoe werken bij de marine is. Tussen alles door moet je natuurlijk ook wat eten en drinken. En dat kan bij allerlei foodtrucks. Let wel op. Op het trein kan je alleen met pin of telefoon betalen. Of bij de kassa een betaalkaart halen. Het hele weekend door is er muziek op het festivalterrein. Dit treft de Chanticoren en Friese artiesten als Maite, Anna Spark en Melissa Panders. Ook bekende landelijke muzikanten als Laf Wente en Sven Hammond Fullband laten van zich horen. Dus ja, er is echt heel veel te doen. Genoeg redenen om in Harlingen te kijken dit weekend dus. Maar hoe kom je er eigenlijk? Om te beginnen kan je met je auto niet bij de haven komen. Wel zijn er grote parkeerterreinen buiten de stad. Zowel aan de kant van Kimswert als Midlum. Die zijn met borden aangegeven op de snelweg. Een parkeerkaart kost 15 euro en is te koop bij de organisatie. Vanaf 9:30 tot een uur na het einde rijden pendelbussen van en naar de parkeerterreinen. Minder valide kunnen de auto dichterbij kwijt, namelijk aan de Westerzeedijk. Een groot deel van de binnenstad is tijdens Zil niet of moeilijker met de auto te bereiken. Inwoners en ondernemers kunnen de auto ergens anders kwijt. En natuurlijk kan je ook met de trein naar Zil. Arriva doopte daarvoor zelfs een speciale trein, de Tollships Express. Stap je uit bij Harlingenhaven, dan sta je bijna meteen op het evenemententerrein. Het hele weekend lang rijdt de spoorvervoerder met langere treinen. Vrijdag tot en met zondagavond vertrekt de laatste trein ook pas om 10:50 s'nachts vanuit Harlingen. Goed, weet je het ook weer, wil je het allemaal nalezen? Dat kan op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app.
1: Let's go, girls.

YouTube, een beautiful day hoor je bij Omroep Zilt in Zilt vrijdag. Ja, dit weekend is sail in Harlingen. Er zijn in totaal meer dan 40 schepen te bekijken. Maar 7 van die schepen die zijn wel extra bijzonder. Waaronder de Gulden Leeuw. Dat schip komt uit Nederland. Is een 3-mast op zeilschoener. Het schip is 70 meter lang. Heeft 10 crewleden en ruimte voor bijna 200 passagiers. De Gulden Leeuw is gebouwd in 1936 en had toen nog de naam MS Dana. Het ministerie van Landbouw en Visserij wilde een schip dat ook op de oceanen kon varen. En bestand was tegen grote ijsmassa's. En dat is dus de Gulden Leeuw geworden. Het is nog steeds onderdeel van de vloot van het Friese bedrijf Masterskip. Dat de zeilreizen onder schooltijd aanbiedt alleen in van het middelbaar onderwijs. Dus een van de 7 schepen die extra bijzonder is en ook bekeken kan worden tijdens sail in Harlingen. De andere 6 bijzondere schepen kan je vinden op onze website. Dat is omroepzeelt.nl of via de Omroep Zeelt app. 9 minuten voor 6 op deze vrijdagavond richting het weekend, richting de zomervakantie met DNCE.

0: Dua Lipa en Break My Heart hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Tot zover Zilte Vrijdag voor deze week. Ik ben er in augustus weer vanwege de zomerstop. Zometeen na nieuws van 6 uur kan je luisteren naar non-stop muziek hier bij Omroep Zilt. Een hele fijne zomer, graag tot na de zomer. En morgen vanaf 11 uur zijn we uit vanaf Zeel in Harlingen. Dan ben ik ook vanaf 1 tot 6 uur te horen samen met Mark Hettinga tijdens de Ziltemiddag. Een heel fijn weekend en graag tot na de zomer in augustus.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij. De eigenaar van de opslag voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra. Maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Geonocinico.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse Aardoliemaatschappij. De eigenaar van de opslag voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra. Maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Horizon,

Nou, goedenavond, lieve luisteraars. Dit was een prachtig nummer van Cela. Vanavond is er weer een nieuwe horizon van Omroep Zilt. Het religieprogramma over geloof en maatschappij, maar nu vanuit de studio te Vraneker. Mijn naam is Gera Kollenman en mijn medepresentator is Chris Wijwinga. En de techniek is in handen van Sjoerd Meer. We hebben vanavond een studiogast en dat is Sijke Wassenaar. We gaan een gesprek houden over het werk van Sijke. Ook hebben we een telefonische gast en dat is Sietz de Jong. En Sietz gaat over een heel mooi goed doel vertellen. Sijke en Sietz hebben ook prachtige nummers uitgekozen en we hebben nog veel meer mooie muziek.

0: Horizon, het nieuws uit de kerken.
1: En vanavond hebben we ook de kerkelijke agenda. We beginnen met 5 juli. Chris?
2: Ja, zeker. Komende zondag is op zondag 5 juli om 10 uur een eucharistieviering in de Michaelkerk te Harlingen. Voorganger is pastoor Marco Konijn. Er wordt deze viering afscheid genomen van organist Gerrit de Vries. Jarenlang heeft hij het kerkkoor van Harlingen en het Franciscuskoor te Vraneker begeleid. Zowel als organist als dirigent. Beide koren zullen deze dus aanwezig zijn om te zingen Wees allen welkom. Er is nog gelegenheid na afloop om afscheid te nemen van Gerrit onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers en natuurlijk elkaar te ontmoeten.
1: En op zondag 5 juli ook een gezamenlijke dienst in de protestantse gemeente Tenij Altena. Het begint om 10 uur in de ochtend. Dominee W. Vedema is aanwezig in Driesem. Er is een collecte Werelddiaconaat Kenia. Op zondag 5 juli om 9:30 de grote kerk, liturgische kleur groen. Voorganger is dominee T.G. van der Linden en er is een gezinsviering. Om 10:30 in de Batting, voorganger de heer N. Laros, organist de heer Elsinga, ouderling Marion Overdijk.
2: En de heer N. Laros is natuurlijk onze collega hier van Horizon, Nico Laros. Aanstaande zondagmiddag om 4:00 is de Grote Kerk een tallshipviering. En het wordt voorbereid door de werkgemeenschap van kerken. Voorganger is dominee Teunert van Linden en dominee Wiske Beuker. En dat begint dus om 4:00. Ook zondag om 5 juli om 9:30 's morgens is er een tentdienst in Achelm. En de voorganger is dan Marco Roepers. En dan volgende week zondag 12 juli om 10:00 is een gezamenlijke dienst in de protestantse gemeente te Minnetscha. Voorganger is dan dominee A. Ter Alau. En die komt uit Dronrijp. Collecte is dan voor het legerzeils de Harlingen.
1: En op zondag 12 juli om 9:30 in de ochtend, Grote Kerk. Voorganger is dominee T.G. van der Linden. Ouderling is Eerde de Vries. En de lector is Neeltje Hiemstra. Organist is Otto Roelofsen. Liturgische kleur groen. Collecte is voor de Diaconiekerk. Zondag 12 juli om 9:30 in de ochtend, voorganger is dan dominee M. Roepers in de Lambertuskerk te Arum. Collecte diaconie open doors.
2: En op zondag 19 juli is er een gezamenlijke dienst in de protestantse gemeente Vrouwenprochie met mevrouw L. de Vries en die komt uit Dronrijp. Collecte is dan voor kleurrijk Friesland. En ook op zondag 19 juli is een dienst in de Grote Kerk te Harlingen met de voorganger dominee Bram Rietma. En die komt uit Assen. Die heeft vroeger was die predikant van de gereformeerde kerk in Harlingen. En de ouderling op die zondag is dan Aagje Wouda, lector Jan de Jong en organist van die dag is Hielke Sandberg. Dan op zondag 19 juli om 9:30, voorganger is dan dominee Jack de Haan en die komt uit Sint-Anne-Prochie in de kerk te Hitsum. Collecte is dan voor het Weerdiaconaal Kenia.
1: Op zondag 26 juli om 10:00 in de ochtend een gezamenlijke dienst in de gemeente te Sint-Jacobi-parochie. De dominee is dan L. Gelvoet uit Leeuwarden. Collecte zending Tanzania.
2: Ja, en dan op zondag 26 juli is er een dienst in de Grote Kerk, de Harlingen en voorganger is dan dominee Teunert van der Linden. Nu we het over de Grote Kerk hebben. De Grote Kerk heeft ook concerten in deze zomer. En die kunt u allemaal nalezen op concertharlingen.nl. De eerstvolgende is bijvoorbeeld op 17 juli. En dan is de organist Evert Hart Zwart.
1: Op 26 juli om 9:30 in de ochtend, dan is de voorganger dominee L. Melwijk uit Groningen in de Gertrudiskerk te Achelm. Collecte, diaconie, missionair werk.

0: Ja, en dit was Abba Vader van Nederland Zingt. En Gera, wie hebben we vandaag in de studio?
1: Nou Chris, dat ga ik je vertellen. Wij hebben vanavond onze Sijke Wassenaar in de studio.
0: Dus Sijke van de Zondagmorgen.
2: Ja.
0: Van het telefoonteam, toch?
2: Van het telefoonteam, ja.
1: Glorieklanken, even vermelden. Glorieklanken natuurlijk,
2: ja,
1: hè?
2: Ja. Daar en zo is Gera er ook bij gekomen.
1: Ja,
2: via mij.
0: Ja, precies. Klopt. Heel mooi.
1: Nou, Sijke, zou je misschien iets over jezelf even willen vertellen in het kort, voordat we het gesprek doen over het werk?
2: Ja, ik ben Sijke Wassenaar. Ik kom uit Tjemaren. Ik woon naast mijn lieve buurvrouw Gera. Ik ben gescheiden. We hebben samen 6 kinderen, waarvan 2 zijn overleden. Jorrit van 9 dagen en Peter.

0: 1 september 2015 sloot Nijbetanen en ik kon naar de Westerpoort in Franeker. Op een gesloten afdeling, dementie. Daar hadden we een dag- en avonddienst. En 2 keer in de maand hadden we daar een kerkdienst. De geestelijke verzorgster en ik deed dat om en om. Kerkdienst, zangdienst en gedichten. Activiteiten, bewegen, film kijken, zingen, spelletjes doen, samen zingen uit Johannes de Heerbundel. Wat waren dat prachtige tijden. We deden s'avonds ook een rummikub met de bewoners en knutselen. Bidden en danken deden we altijd en een stukje uit de Bijbel lezen of een gedicht. Tot wij te horen kregen dat de WZO'ers eruit moesten vanwege bezuinigingen.
1: Even voor luisteren, WZO'ers,
0: dat betekent? Dat is woonzorgondersteuning.
1: Woonzorgondersteuning,
0: ja.
1: Dank je.
0: Ja. Moesten wij eruit? Nou, dat heeft me heel veel zeer gedaan. Want ja, het is niet je eigen keuze. Ik dacht, Westerpoort, dat is mijn plekje.
1: Ja.
0: Ja. Per 1 oktober 2024 ben ik in de batting gekomen in Harlingen. Ook als WZO'er. Daar zijn alleen dagdiensten van 8 tot 4:30. En ook weer schoonmaken, koken, opruimen, boodschappen bestellen. En tussen de middag het warm eten maken. Laatst was er een collega van Noorderbreedte Banen. Nou, die komen overal.
1: Mm-hmm.
0: Verbaasde helemaal dat ik uit de Bijbel las. Hij zei, ik kom op alle locaties. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hij vond het geweldig. Nou, nog 2,5 jaar. En dan moet ik met pensioen. Of moet.
1: Dat maar is
0: ga
1: goed,
0: ik met pensioen. Maar eerst 1 november ben ik 25 jaar in dienst van Noorderbreedte.
1: Kijk, nou, dat is een hele mooie mijlpaard.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja. En hoe lang heb je bij Westerpoort gewerkt?
0: 9 jaar.
1: 9 jaar, ja. En na de 9 jaar bij de batting?
0: Ja, daar zit ik nu zowat 2 jaar. En 14 okay. jaar in Nijbetanen.
1: Oh, en 14 jaar, ja. Eerst 14 jaar bij Nijbetanen. Ja. Toen 9 jaar in Westerpoort en nu alweer dik 2 jaar.
0: Ja.
2: Dus kijk, je bent van Sumarum naar Franeker gegaan en nu naar Harlingen.
0: Ja.
2: Wat leuk.
0: En dan na mijn pensioen, of mensen na mijn werk met pensioen, dan ben ik weer in Sumarum. Dus ik maak mooi een rondje.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Dus,
1: en je vertelt al dat diegene die hoofd zeg maar dat heel bijzonder vond. Maar en hoe vinden de bewoners het? Dat je dat samen met de bewoners doet uit de Bijbel eens en samen bidden.
0: De bewoners van de Westerpoort die vonden dat geweldig.
1: Hm.
0: Er was een vrouw, nou die was helemaal niet christelijk, niet?
1: Nee.
0: Ja, dat mag ik niet zeggen, want je kan nooit diep van binnen kijken.
1: Nee.
0: Maar haar man was wel een christen en zij had er niks mee, vertelde haar man.
1: Ja.
0: Maar ze had altijd een lievelingslied. En dat zong ze mee. Ja, dat was gewoon geweldig.
1: En kan je je nog herinneren welk lied dat was?
0: Maranatha.
1: Maranatha, oké. Okay.
0: Van ja, dus Piet Smit en de Country Trill Band.
1: Ja, precies. Leuk.
0: Ja, dat vergeet je niet weer.
2: Nee, mooi nummer.
0: Ja, heel mooi nummer. Ja, ja. Ja. Dat was heel mooi. Nou, dat heeft me veel pijn gedaan hoor, om daar weg te gaan.
1: Dat was
0: echt mijn plekje.
1: Want het gaat vaak door bezuinigen, gaan dat soort plekken vaak dan weg, hè?
0: Ja, het is allemaal bezuinigen.
1: Ja.
0: Nu
1: ja.
0: weer in de batting.
2: Maar nu in Harlingen, je hebt heel snel toch ook daar je plek gevonden?
0: Ja, eerst vond ik het maar niks. Want ja, het is toch weer een ander slagvolk.
1: Mm-hmm.
0: Harlingers. Maar nu heb ik mijn plekje daar wel gevonden, hoor, al een tijd. Ik vind het nu wel heel leuk.
1: Precies.
0: Ik zit nu ook op mijn afdeling somatiek.
1: Ja, dat is.
0: Somatiek, dat is een lichamelijke.
1: Ook is lichaam. Want ik weet dat in de batting ook veel demente ouderen zitten.
0: Ja, die zitten er ook. Maar op onze afdeling, ja, zitten er nu 2.
1: Ja.
0: Niet heel erg.
1: Maar op jouw afdeling voornamelijk lichamelijke.
0: Ja. Nou, maar dat. De batting wat nu? PG.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Maar die het nog. Er zijn die mogen gewoon blijven. Maar komen ze het overlijden, dan nemen ze.
1: Ja.
0: Mensen met PG'en.
1: Precies, ja.
0: Ja.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Maar het is gewoon geweldig werk.
1: Zeker, ja.
0: Ja.
2: Maar dat heeft ook te maken met je instelling, hè? Met je geloof.

0: Of toch wel?
1: Jazeker.
0: Ja, want ik kan me heel goed herinneren als we aan de thee zaten met elkaar, hè, toen je nog in de Westerpoort was, dat je vertelde over de liederen en hoe mensen daar soms helemaal van opknapten en zo. En ook de verhalen die je vertelde, dat die mensen heel veel deed.
1: Ja, zeker in de Westerpoort, dat was gewoon geweldig. Want na het eten en het opruimen hadden we altijd een uurtje, dan gingen we zingen. Ja. Uit Johannes de Heer, want ja, dat is bekend bij oude mensen, hè, met de ouderen.
2: Ja.
1: Die hebben niks met de opwekking niet.
0: Oh, en, dat, nee?
1: Nee, niet echt Johannes de Heer, hè, dat is bekend.
0: Ja, ja.
1: En vooral mensen met dementie, hè. Ja.
2: De liedjes van vroeger, dat komt dan weer naar boven.
1: Dat komt weer naar boven,
2: nee, klopt.
1: Ja,
2: ik heb zelf ook een tijd als vrijwilliger gewerkt in de batting, maar inderdaad, liedjes van vroeger, ja, dat is weer een stukje herkend, dat komt dan naar boven.
1: Ja.
2: Wow, ja.
1: Nou, daar kreeg je gewoon kippenvel van, hè? Hoe ze dan zongen. En ik heb ook een hele map gemaakt, hè? Allemaal liederen kopieerd thuis.
2: Ja.
1: En ik heb ook heel veel liederen van Alen gekregen.
2: En doe je dat dan a cappella of doe je YouTube erbij? Of heb je iemand erbij met een instrument?
1: In de Westerpoort hadden we iemand met een gitaar.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dat was ook heel mooi.
2: Leuk,
1: dus wij zingen met elkaar en hij speelde dan op een gitaar. Ja, was gewoon geweldig.
0: Geweldig, ja. Zo.
1: Kijk, en dat hebben we in de batting weer niet. En dat mis ik wel.
2: Ja, snap ik, ja.
1: Ja.
2: En in de batting heb je dan een YouTube tv-scherm?
1: Nee, ze hebben willen daar altijd de radio aan.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Dus dat is met de radio mee zingen.
1: Ja, precies.
2: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Maar wel één keer in 14 dagen, dan werk ik een weekend. En dan hebben we van 8 tot 12 hebben we dan gewoon de radio aan om erop zilt. Mm-hmm. Want dan is er niet kerkdienst. Dus het is nu één keer in de 14 dagen dat er een kerkdienst is. Dus wat dat betreft, en dan hebben we dat aan.
2: Dat wordt steeds wat lastiger om kerkdienst in de batting. Hè? Door het aantal vrijwilligers, maar ook voornamelijk het aantal voorgangers. Wat steeds, dat heeft Dick Wolbers laatst ook verteld in Hoorn. Er wordt steeds minder, hè, het aantal voorgangers.
1: Er zijn ook niet veel meer, hoor.
0: Nee, helaas. Dat is wel heel jammer. Dat,
1: ja, dat is.
0: Je had ook nog een heel mooi gedicht, hè, wat hierbij op aansloot, wat je graag wilde lezen.
1: Ja, dat zal ik even voorlezen. Heer, geef mij liefde in mijn werk, geduld en warmte elke dag. Dat ik uw licht mag brengen in elke zorg die ik geven mag. Een helpende hand, een vriendelijk woord, een glimlach, zacht en klein. Laat mij in het verpleeghuis een stukje van uw liefde zijn.
2: Prachtig.
0: Nou, heel warm.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja.
0: Nou, en daar hoort ook nog een heel mooi lied bij die jij had
1: voorgegeven. Ik heb ook nog een mooi lied uitgezocht.
0: Ja.
1: En dat is...
0: Toon mijn liefde.
1: Ja, toon mijn liefde. Opwekking 705.

0: Nou, wat een prachtig nummer, Sijke, heb je uitgekozen. Toon mijn liefde. En dat na dat mooie gedicht, hè? Geweldig. Ja. Dus was heel mooi om te horen. Nou ja, we kunnen nog heel even kort het hebben over het gesprekje. Hè? Dat je dingen verteld hebt, ook privé. Nou, heel mooi dat je dat met ons wilde delen. En wat we al eerder zeiden was, we zijn buurvrouwen, maar ja. Jij zat bij Glorieklanken. Daarna heb je mij erbij gevraagd, zo ja, ben ik voilà. Daarbij.
1: We hebben nu de telefonische gast aan,
0: Lijf. Is hij er al?
2: Ja, ja, zo, gaan zullen we eerst iets doen?
0: Ja, zeker, ja.
2: Dan doen we naast iets en een liedje en dan na het liedje praten we lekker gezellig
0: nou,
2: verder.
0: Helemaal goed, prima.
2: Nee, gewoon omhoog schuiven. Ziets. Moment.
3: Okay. Ja, goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Hallo.
2: Ja, hallo. Fijn dat je er bent. En Geren moet de koptelefoon opzetten, want anders hoort Geren ons niet, hè?
0: Gesloten.
2: In ieder geval, fijn dat je er bent, Sits. Jij gaat het hebben over goed doel, begreep ik van Gera.
3: We gaan het hebben over Irma Die.
2: Irma Die, prachtig. Nou, dat liedje hebben we ook klaarstaan. En Irma Die, die komt in oktober langs, begrijp ik.
3: Ja, het is al pas 9 oktober gaat Irma Die voor de laatste keer de Vlieger in de Panger op uitvoeren.
2: Ja.
3: Wij hebben verleden jaar het programma van haar gezien op het Strandheim, het festival rond Hemelvaart.
2: Mhm.
3: En toen vonden we het zo mooi, toen zeiden we, dit moeten we naar Vraneker halen. Maar het is natuurlijk financieel wel een heel onderneming. En het kost best wel het nodige.
2: Ja, precies.
3: En ze zou in principe ook het programma al afsluiten. Ze heeft hem toen al in april in Zwolle opgevoerd. Maar speciaal voor Vraneker gaat hem nou één keer opvoeren. En dat wordt dan op 9 oktober in de Martinikerk in Vraneker gehouden.
2: Dat is sowieso heel lief, hè? Speciaal voor Vraneker. En uit naam van welke kerk komt ze dan naar Vraneker toe?
3: Nou, wij hebben dit als de PKN-kerk van Vraneker hebben het opgepakt samen met de jeugdwerker Aafke Stegeman.
2: Ja.
3: En ook met de ondersteuning van de PKN-kerk van Dron Rijp. We hebben verschillende kerken zijn aangeschreven of ze eventueel mee wilden doen in dit project. Want het is natuurlijk financieel best wel een hele onderneming. Ja. Dus maar het is niet van de grond gekomen en we gaan er gewoon voor dat, dat we een volle kerk krijgen. De entree, je kan een kaart kopen voor 17,50. We hebben ook geprobeerd de prijs zo laag mogelijk te houden. Dat het voor iedereen toegankelijk is. We willen gewoon ook het programma met zoveel mensen mogelijk, met zoveel mogelijk mensen delen. En en het programma van Irma Die, de Vlieger in de Panger. Ik weet niet of de luisteraar wat zegt, maar het is eigenlijk naar aanleiding van Henry Nouwe.
2: Mm-hmm.
3: Wel bekend, denk ik. Henry Nouwe is een, ook heel bekend van het stuk over de verloren zoon, naar aanleiding van het schilderij van Rembrandt. En Henry Nouwe was een hele grote liefhebber van circus, vooral acrobatiek. En naar aanleiding van daarvan heeft hij een boek geschreven. Het gaat eigenlijk om de Vlieger en de Panger. En hij zegt dan in het boek van de vlieger kan de mooiste kunstjes doen en de mooiste salto's maken, maar hij moet wel worden gevangen.
2: Ja, precies.
3: En daar is de vanger heel belangrijk voor. Want als de vanger hem niet vangt, dan valt alles in duigen. Ja. En Henry Nouw legt hier ook zo de relatie naar God toe. En Irma Die vond het zo'n geweldig thema. En die heeft natuurlijk zelf ook het nodig in haar leven meegemaakt. En die heeft het hele thema uitgewerkt met verschillende liederen. En heeft ze dat allemaal opgebouwd. En het stuk gaat met verschillende. Het is eigenlijk een soort circus setting, wordt het programma gedaan. En dan komen er met videofragmenten met verschillende onderdelen. En dan doet zij weer een lied en dan vertelt ze iets. En dan. Maar het is een hele afwisselend.
2: Ja, oké. Okay, dus steeds een liedje en dan vertelt ze weer een wat en dan weer een liedje.
3: Ja, het is ook met videofragmenten.
2: Oké.
3: Okay. Iemand heeft voor, die heeft bijvoorbeeld een verlies meegemaakt. Een andere heeft weer een ander verhaal. Er zit ook iemand in het programma die leeft ook niet meer. Die was toen ongeleeslijk ziek. Mm-hmm. En wat het met hem doet. Of, en zo is het hele programma opgebouwd. En dat is een. Ja, het raakte ons heel erg. En toen hadden wij ook zoiets van, Saskia en ik, van dit moeten wij delen met de mensen. En in het Vraneker omstreken is dat vaak niet heel... pardon.
4: Nou, niet heel vaak van dit type programma.
2: Precies, niet van deze speciale mensen, om het zo maar even te zeggen. Hè?
3: Nee, daarom. En toen, en de PKN van Vraneker reageerde heel positief op. En die zei, nou ja, wij doen de financiële gok. En we gaan er gewoon vanuit dat er... en er kunnen ongeveer 330 mensen in de kerk. Nou, die er zijn, dan kan het hele verhaal... financieel kunnen we dat ook weer ombrengen.
2: Precies, ja, super.
3: En we verwachten gewoon een hele mooie, fantastische avond. En we hopen zoveel mogelijk dat mensen kaarten kunnen bestellen.
2: En hieruit haal ik dat er een voorverkoop is, zoiets? Iets?
3: Ja, de voorverkoop is inmiddels van start gegaan. En de kaartverkoop gaat via de Koordbus. En dat is die Koordbus. En dan ga je de voorstelling met Tinikerk. En dan word je wel doorverwezen. En dan kun je gewoon kaarten kopen. En die zijn er 17,50 en er zit een pauze in. En in de pauze kunnen ze gewoon een gratis bakje koffie of bakje thee kunnen ze krijgen. Dat zit ook bij de prijs in. En we hopen op deze manier een hele mooie, geslaagde avond te krijgen. En dat mensen ook iets met het verhaal doen. Want het krijgt ook nog een vervolg. In oktober wordt er ook een avond gehouden in Vraneker naar aanleiding van het programma. En dan gaat er en dan wordt er over nagesproken. Wat doet het met jouw leven? Wat vind je ervan? En om daar wat meer betekenis aan te gaan. En dat we ook, het is ook een beetje het doel om het nieuwe seizoen van de kerk weer mee in te gaan. In Drolrijd wordt een avond georganiseerd. En misschien komen er nog wel meer avonden. En dan we hopen dat het zo een beetje een sneeuwbal...
2: Klinkt goed en Geer heeft ook een wat.
0: Nou ja, ik zat even na te denken, Siets. We hadden het zondag over. Is er ook een boek hiervan? En volgens mij had jij het daarover, over een boek.
3: Ja, er is ook een boek van haar verschenen van de Vlieger en de Vanger. En ja. Er is ook een boek van Hans Fuss is er verschenen. Die heeft natuurlijk heel vreselijke dingen meegemaakt. En daar is ook een boek en dat heeft ook weer een heel stuk van... Als je dat ook leest, dan kun je ook, kun je ook zien hoe Ermedie erin staat. En wat het met haar leven heeft gedaan. Ermedie is vroeger bekend geworden van Holland Got Talent.
0: Ja.
3: Is best ver gekomen. En maar zij heeft op een gegeven moment toch gekozen voor om een christelijke repertoire te zingen. En ze doet het met echt hele mooie teksten. Het zijn vaak wat diepere teksten met een diepere betekenis. En ja, je moet er iets meer bij nadenken. Maar dat vind ik juist, dat vind ik de kracht van haar liederen.
0: Ja, nou, dat is ook fijn te weten, hè, van het boek en zo. Nou moet ik wel zeggen dat ik haar nummer niet heb kunnen downloaden, Siets. Dus het is nu de akoestische versie. Maar dat zullen we vast een keer nog een keer goed maken.
3: Ja, helemaal prima.
2: Precies. Zullen we het even samenvatten? 9 oktober, als ik het goed heb genoteerd, Siets.
3: Ja, om 8 uur.
2: Om 8 uur in de Martinekerk. En de kaarten zijn de bestelde via de Korenbeurs.
3: Ja. En ik zou zeggen, koop allemaal een kaart en kom allemaal. En laat je verrassen. En laat je gewoon een hele mooie verhaal meevoeren.
0: Zeker een aanrader. Heel fijn dat je daarover hebt verteld. Hè? Want dat vinden mensen ook leuk om te horen natuurlijk. Hè? En je bent ook heel enthousiast natuurlijk. En er komen meer avonden, begrijpen we. Dus we kunnen het er nog een keer over gaan hebben. En en het boek. Ja, precies. Het boek is ook te koop, zeg maar. Dus het is mooi om te lezen wat ze allemaal meegemaakt heeft. En fijn. Dus iets fijn dat je even in de uitzending wilde komen en dit allemaal wilde vertellen. En ik zou zeggen, we gaan het nummer nu draaien, wat ik al vertelde. Het is het akoestische versie, maar het komt een keer goed dat het haar nummer is.
3: Helemaal prima.
0: Dank je wel.
2: Ja, bedankt, tot ziens.
3: En bedankt en een fijne uitzending nog.
0: Dank je wel. Groetjes aan Saskia.
3: Oké, okay, ja. Yo, hoi.

0: Ja, en tot verrassing van Gera zong Irma Dier toch het liedje De Vanger.
1: Ja, hoe is het mogelijk, hè?
0: Ja, nou prachtig toch?
1: Op internet stond van niet, dus ik dacht het is alleen muzikaal. Maar zo stond het ook op internet.
0: Ja.
1: Maar dit is wel mooi dat we haar stem horen.
0: Zeker,
1: van Irma
0: zeker. Als hij in zijn taal was, dan had ik na 2 minuten gezegd, nu is hem weg.
1: Ja.
0: Nee, grapje hoor. Nee, maar ze zingt heel mooi, absoluut.
1: Ze zingt prachtig. Ja. Nou, Sietz, dan heb je toch haar stem gehoord. Ja.
0: Maar we zitten hier nog in de studio met gast Sijke Wassenaar. Fijn dat je er bent.
2: Wel.
0: En heb je misschien in de batting nog iets speciaals meegemaakt dat je zegt van, nou, dat wil ik misschien nog wel even delen. Maak je bijvoorbeeld ook mensen mee die in de laatste fase van hun leven zitten? Nee, denk ik. Want dat is meer de hospice zeker, hè?
2: Ja, nou, bij ons ook wel, hoor.
0: Ook wel, ja.
2: Ja, dat gebeurt bij ons ook.
0: Oké.
2: Maar kijk, ik ben niet de zorgmedewerker, hè. Ik ben meer de woonzorgondersteuner.
0: Ja.
2: Meer dat ik op een huiskamer
0: Jij bent degene die als gezelschap langskomt, een afwasje doet, een spelletje rummikub, een praatje.
2: Precies,
0: moet voor
2: koken
0: zien, toch?
2: En wat schoonmaken,
0: je koffie samen.
2: Met elkaar, koffie en ontbijt en ja, die dingen.
0: En je hebt niet een bepaalde woonkamer, dus je gaat over 5 of 6 mensen?
2: 9.
0: 9, oké. Okay.
2: Ja. Ja, we hebben 9 bewoners op afdeling.
0: En welke leeftijdscategorie kan ik mij dat voorstellen?
2: De oudste is in de 80 en de jongste is 68.
0: Oké. Okay.
2: Bij mij op afdeling.
0: Ik had iets ouder verwacht, maar dan heeft mijn beeldvorm toch niet helemaal goed.
2: Ja, dat ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, de potting, ja. Nou, fijn dat je daar nu bent en dat je dan toch je op je gemak voelt daar. Dat je het
2: zeker
1: leuk hebt. Want ik hoor regelmatig dat je zegt dat je het weer met collega's heel leuk had ook.
2: Ja,
1: hè?
2: Absoluut.
1: Leuke groep eigenlijk.
2: Ja.
1: En nou, je gaat er toch met plezier heen.
2: Ik ga er altijd met plezier heen.
1: Ja, en dat is heel belangrijk, hè?
2: Dus het heeft een tijdje dat het wat... je moet eerst ook wennen, hè?
0: Je moet er eerst even in komen. Dat is bij elke nieuwe baan zo, hè?
2: Ja, precies. Dus, maar dat is wel goed.
1: Ja.
0: En gezien jij een telefoonteam bent en jij werkt in de batting, luisteren ze zo nu dan in de batting ook naar Omroep Zult, naar de glorieklanken bijvoorbeeld?
2: Ze luisteren wel, maar dan moet ik werken.
0: Oké.
2: Okay, nou, anders niet.
0: Anders luisteren ze?
2: Nee.
0: Oké. Okay.
2: Maar er is niemand die iets doet, hè?
0: Nee.
2: Dat is wat jammer. Die de radio aanzet of weet ik veel wat.
1: Oh, wat jammer.
2: Dat is gewoon jammer.
0: Dat doet de verzorging, die staat er niet bij stil, zeg maar. Nee, dat is dan wel jammer, ja.
2: Kijk, als je er niet veel mee hebt, dan denk je daar ook niet om.
1: Nee, maar...
0: De meeste niet, nee. Klopt.
2: Dan werkt dat gewoon.
1: Uit eigen ervaring weet ik wel dat als je soms met mensen die niet geloven, als je over het geloof praat, dat ze dat wel heel mooi vinden.
2: Ja, dat voorbeeld, nou gaf ik al bij in de Westerpoort, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Haar ma zei van, nee, zij ging ook nooit naar de kerk. En ze bloeide daar helemaal op.
1: Ja.
0: Mooi nou, ja.
2: Ja.
0: Prachtig.
2: Toen is ze op een ochtend overleden.
0: En hoe heeft haar familie dat meegekregen? Want haar familie weet waarschijnlijk ook dat ze niet zo was, maar dat ze in de batting dat door jou misschien wel zo is geworden. Heeft haar
2: van
0: familie,
2: die vrouw?
0: Ja, heeft haar familie dat ook zo meegekregen?
2: Dat was in de Westerpoort, hoor.
0: In de Westerpoort,
2: ja, haar man vond het geweldig.
0: Ja, oké.
2: Ja.
1: En zij is toen overleden, zei je?
2: Ja, ze is toen overleden en toen na de broodmaaltijd, toen hebben we dan nog 1 keer dat lied gezongen van Maranatha.
0: Oh, ja.
2: Dus met elkaar. Nou, dan moet je wel even slikken, hoor.
0: Ja, zeker, snap ik. Ja.
2: Dat was ook zo'n lieve vrouw. Ja, ze zijn allemaal lief, maar...
0: Over het algemeen wel, hè?
2: Ja.
1: Nou, dan heb je heel veel over de batting verteld, hè? En over de anderen allemaal. En daarnaast, je werkt natuurlijk veel, maar daarnaast doe je ook nog vrijwilligerswerk.
2: Ook nog.
1: En is misschien ook leuk te vertellen over de zondagochtend. Van 11:30 tot 12:00.
2: Ja, dat is gewoon super. Hartstikke mooi. En ja, wij willen wel wat... mensen bij de telefoon hebben.
0: Met telefoon hebben? En zoveel mogelijk verzoekjes op een zondagmorgen?
2: En verzoekjes, ja. Inderdaad.
0: En iemand voor bij de telefoon? Waar moet hij aan voldoen, zei ik? En Gera? Nou, jullie zitten bij de telefoon, zie ik niet.
1: Ja,
0: waar mogen die mensen aan voldoen?
1: Nou, eigenlijk hoeven ze nergens aan te voldoen. Ze moeten het gewoon heel leuk vinden en interesse hebben. Dat is het allerbelangrijkste. En als mensen denken van, nou, het lijkt me wel leuk om een keer te gaan kijken en te luisteren. Hè, dan kunnen ze bij ons op zondagochtend koffie drinken. Dan kunnen ze bij ons zitten. Dan zien ze hoe wij dat doen.
0: Precies.
1: En het is echt iedere keer een voorrecht als je mensen aan de telefoon krijgt die een bemoediging aanvragen voor een ander, een felicitatie. Ja, er zijn echt mensen die iedere zondagochtend luisteren. En dat is gewoon het mooiste voor hun op die dag, zeg maar.
0: Ja, en elke zondagochtend is het vanuit Studio Franeker, Oostelijke Industrieweg 8.
1: Ja.
0: Dus als ze interesse hebben, ze horen dit nu, mogen ze gerust een keer langskomen, begrijp ik.
1: Ja, ze kunnen ook mailen, hè, natuurlijk. Want ook wij hebben een mailadres, maar het kan ook gewoon naar omroepzilte.nl natuurlijk, hè. Als ze interesse hebben en graag, want het is zo, we hebben zo'n leuk team op de zondagochtend.
2: Ja,
1: en,
2: het is gewoon geweldig.
1: Ja, ja. Ja,
0: mooi.
1: Zo leuk om te doen.
2: Heel mooi. En je krijgt een band, hè, met de...
0: Met de luisteraars?
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: In wat voor zin dan?
1: Nou ja.
0: Wat ik neem aan dat niet elke luisteraar zijn hele hebben en houden door de telefoon aan jullie vertelt.
1: Nee,
0: of komt het wel voor?
2: Dat niet, maar...
1: Zoals ik het meemaak, als je mensen meerdere keren aan de telefoon krijgt, dan weet je al wie ze zijn, voor wie ze het aanvragen. We hebben soms mensen die een heel lijstje hebben en eigenlijk vullen we het al in als ze nog aan het praten zijn.
0: Ja.
1: Want dat weten we eigenlijk. Ja. Maar dat is zo leuk en dan kun je ook een grapje maken.
0: Ja,
1: dan zeg je, oh wat leuk dat u vanochtend belt, wat fijn. En wat kan die...
0: En als ze misschien vaker bellen, vertellen ze misschien wel eens iets meer. Goh, afgelopen week was mijn zoon ook jarig bijvoorbeeld.
1: Ja, wat? Zeker. Ja.
2: Ja, zeker.
0: Ja, leuk.
1: Ja, ja.
2: Dat
1: die band krijg je echt wel. En ook dat ze vertellen over degene voor wie ze iets aanvragen. Of bijvoorbeeld die jarig is en bijvoorbeeld 85 wordt. En dan zeggen we altijd... Mogen we wel de leeftijd vermelden straks?
0: Ja, precies,
1: dat vragen we altijd wel.
2: Ja.
1: En dan moeten ze ook wel lachen. En je merkt dat mensen, als ze niet vaak bellen, dat ze even in het begin gespannen zijn. Van, oh jee. Maar dan maak je een grapje. En dan zeggen, wat fijn dat u belt. Ja, precies, en dan bent u weer. En zo. En dan komen ze ook los. En dan wordt het ook heel leuk. En dan maken ze ook grapjes.
0: Even over de drempel heen praten.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, precies. Het is heel leuk om te doen. En we zouden zo graag nog een paar lieve mensen erbij willen in ons team. Ja.
2: En een techneut nog.
0: Ja, die zijn ook zeker welkom.
1: Ook bij Horizon.
0: Ja. Ook bij Horizon,
1: ja.
0: Mogen aan mij altijd mailen. c.wijbegeapenstaartje@omroepzilte.nl.
1: Ja.
0: Maar ik zie gezien de tijd, kunnen we zelfs al een afronding doen, Gera. Dan kunnen we afsluiten met het laatste liedje.
1: Wil je nu afsluiten en dan een lied of is het lied?
0: Nou, ik zou hier mooi afsluiten.
1: Ja?
0: Nou, hebben we volgende week weer een Horizon? Hoe is dat?
1: Oh, nou, dat ga ik je zo meteen helemaal vertellen. Want de afkondigingen, het uur is weer voorbij gevlogen en we hopen dat u ervan genoten heeft. Wij hebben het met liefde voor u gemaakt. Ik bedank Chris Wijminga voor zijn medepresentatie.
0: En Geer ook bedankt.
1: Dankjewel Chris. En ik bedank Sjoerd Mier voor zijn goede inzet voor de techniek. Dan bedank ik Sijke Wassenaar voor haar aanwezigheid in de studio. En ik bedank Sietse de Jong voor zijn telefonische inzet. Mocht u vanavond niet hebben kunnen luisteren, dan kunt u via omroepzilt.nl uitzending gemist het programma terugbeluisteren. Volgende week is er geen Horizon in verband met kaatsen Masters in Heerenveen van 18:00 tot 22:00. 17 juli is de presentatie in handen van Nico Laros en is de techniek in handen van Sjoerd Mier. Nog een tip, iedere zondagochtend is er een uitzending van Glorieklanken van 11:30 tot 12:00. Tijdens de uitzending kunt u bellen met 0518 451502. En we zijn nog op zoek naar mensen voor in het telefoonteam, maar daar hebben we het net uitgebreid over gehad. En we kunnen ook nog mailen als mensen wat willen vertellen. Chris, want naar welk adres?
0: Ja, als u een bericht heeft voor de nieuwsagenda van het radioprogramma Horizon, mag u altijd even mailen naar horizon@omroepzilte.nl.
1: Dankjewel, Chris.
0: En we sluiten af met een liedje van Josh Groham, Hold Me Through the Night. En wij wensen u allen een heel gezegend weekend en graag tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Tot ziens.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst AutoCinico u een prachtige 173ste PC toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Alternatief.

beter werd.

0: Ja, goedenavond Bert.
1: Goedenavond. Oh, Peter.
0: Ik ben dan nooit zo blij geweest dat er hier een airco is.
1: Ja, ik zat me net af te denken, hoe vaak Buff hierheen fietst, dat wij nou in de regen, in de hagel, in de sneeuw of stormen. En nu gaan we hierheen, en voordat je de studio inkomt, om ook wel binnen te komen is ook wel een heel groot probleem, maar dat hebben we weer redden.
0: Ja.
1: Maar dan zweet je al dat je stilstaat op een fiets. Dat binnen Zuid-Franse, Zomerse, Spaanse toestanden eigenlijk.
0: Ja, en die airco die doet het niet altijd. Maar nu staan er twee emmers eronder.
1: Ja, en hij doet het.
0: En hij doet het.
1: Ik heb die gewoon koud. Maar dat mag je niet zeggen voor luisteraars thuis. Want die worden dan jaloers op ons.
0: Ja.
1: Maar goh, wat is dat hier nou lekker in die studio.
0: Maar dit hou ik wel vol. Maar inderdaad, ik heb natuurlijk gekozen voor Long Hot Summer. Long Hot Summer.
1: Ja, die staat er vrij aan te komen.
0: Van de Style Council. Ja, inderdaad. Ik hoop niet dat hij zo heet is dat hij nu is. Maar dat het iets getemperd wordt. Maar Tieder zal vast zeggen van... Hij herstelt een keer eruit.
1: Hij is naar Frankrijk. Maar ik hoop toch dat hij naar IJsland is gaan.
0: Ja, hij zat voor mij ergens in Spanje. Zat hij eromheen. Maar voor de informatie van Tieder. Als je liet het of als je het later terug gaat horen. We hebben de single versie wel eens gedraaid van 4 minuten.
1: Maar niet deze.
0: We hebben de hele lange versie van 7 minuten wel eens gedraaid. Deze van 5 minuten 30 hebben we nog nooit gedraaid. En dan is er ook nog, als er weer een hittegolf aankomt, de clubversie. Die is er ook nog.
1: Dus laten we die voor augustus of zo.
0: Ja, die houden we nog achter de hand. Maar blijft een lekker nummer, Star Council. Zeker. En ik denk, ik moet een beetje met iets hot en zomer.
1: Zeker.
0: Nou, dat was hem. En ik weet niet of jij Pinkpop een beetje gevolgd hebt op de camping.
1: Helemaal niks. Nee.
0: Nou ja, ik heb in ieder geval het hele concert van The Cure gezien. En het was weer genieten. Mooi. En waar ze inderdaad ermee uitgingen, dat was dit nummer. Boys Don't Cry. In de extended version.

0: The Chain. En dit was inderdaad de wat stevige Haunted Youth met Castlevania. En
1: zo
0: inderdaad,
1: mogen ze doorgaan.
0: Het nummer ervoor was The Cure met Boys Don't Cry. Ja. En inderdaad, The Chain is geen Pinkpop,
1: ja,
0: Bert.
1: Ja, ik dacht Pinkpop 26. En ja. Dan, maar,
0: ze traden er beiden op.
1: Ja.
0: Maar hoe heet de nieuwe cd van The Haunted Youth?
1: Oh, geen idee nog. Zo diep zit ik er nog niet in. Maar okay. Dat zal een titel wezen van The Cure album.
0: Ja, inderdaad. Want The Haunted Youth heeft het tweede album Boys Cry 2 gedaan. En dat heeft een directe link naar Boys Don't Cry. Omdat The Haunted Youth enorm is geïnspireerd door de band The Cure. Vandaar. En daarvoor nog de Star Council voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld.
1: Dus, het is niet zo moeilijk, zijn change.
0: Nee. Het is eigenlijk heel simpel. En eigenlijk blijf ik een beetje bij onze grote vriend Robert Smith. Want die man...

0: on, come on. Show on.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ja, boogie is in my soul.
0: Ik dacht even een leuk, vrolijk zomers deuntje van Snoop Dogg en Chaka Khan.
2: Nou.
0: En Boogie in my soul. En nu gaan we even tot rust komen. Ik heb even een verhaaltje.
2: Ja.
0: Want de band heet... Ja, ik ben zo slecht in Fries. En voor mij is het iets met Fries. De Weg.
2: Ja.
0: En het heet Odalsvegen. En dat is een project van John Metz. En John Metz is een collega van mij op het Marnecollege. Ja. En Kobi Mulder. En die is van de band Jacoba. En tijdens een verblijf in een blokhut in Odalsvegen in Noorwegen. En daar zaten ze bij een weg tussen de bossen en de meren en de bergen. En daar ontstond nieuwe muziek. Geïnspireerd door de rust en de mysterie van de omgeving. Zo wordt het omschreven bij het persbericht. Met akoestische gitaren en dromerige melodieën vingen ze die sfeer. En hij gaf dat aan. En daar natuurlijk ook trots op het resultaat. Ze gaan waarschijnlijk ook voor een EP. Nu hebben ze iets uitgebracht waar inderdaad meerdere nummers op staan. Ja, dus dat zal de EP dan ook wel zijn. Hij is bij de Popfabriek te bestellen, zie ik wel. En ik draai één van de nummers die erop staat. En dat is de titeltrack. En dat is Odalsvegen.

0: tijd.
1: Ja, in het Double Dutch inderdaad. De nummer van de weg.
0: Ja.
1: Oudals Vegan is nu Sven Hammond. En waarom draai ik met It's Alright? En waarom draai ik die? Die staat op de Tall Ships. De Tall Ships.
0: Volgende week.
1: Ik heb het blokkenschema hier. Ja. En die zitten dan in de blauwe kop. En dan beginnen ze om 8:30. Tot 9:15. Dan hebben ze een half uurtje pauze. En dan gaan ze om 9:45 of 9:45 tot 10:30 gaan ze nog een keertje spelen.
0: Maar dat is s'avonds, denk ik, hè?
1: Ja, dat is s'avonds. Dat is s'avonds op de zaterdag 4 juli.
0: Lekker.
1: En dan is er nog een andere band. En daar gaan we nu mee verder. En die heet Naked Koala. Ik weet even niet. Ik ga het zo meteen nog even zeggen wanneer ze optreden. Maar het is een band uit Noorwegen.
0: Okay.
1: En die blijken dus met de Tall Ships een beetje mee te varen. Of mee te reizen.
0: Ja.
1: En die treden er ook op. En ik dacht in het kader van de zon vandaag.
0: Ja.
1: Heat of the Sun. Heet
0: het hele derde uur doen we alleen maar nummers van Tall Ships dan.
1: Ja, zoiets wel, geloof ik.

0: Johnny Marr. En een spin.
1: Ja, en Johnny Marr natuurlijk de ex-gitarist van de Smith. Maar hij is al natuurlijk een tijdje uit die band. Maar hij brengt voortdurend een nieuw materiaal uit. En dit komt ook weer van een nieuwe cd die ergens in oktober volgens mij uitkomt.
0: Okay.
1: En dit nummer is inderdaad twee, drie dagen op single. En dat nummer heet Spin.
0: En daarvoor dat Naked Koala.
1: Ja, dat
0: staat hier gewoon betalshift straks.
1: Ja, die treden op. Ik had het er net bij. Vrijdag 3 juli om... een 11:15. Die kan ik dan waarschijnlijk niet mee kijken. Want dan hebben wij een kaartje gekocht van een of andere geluidsexperiment.
0: Oh, ja. Die is al twee keer uitverkocht.
1: Oké, kan nagaan.
0: Ze willen nog een derde waarschijnlijk doen. In de tuin volgens mij van het Hanneman.
1: Ja, klopt. Ja. En daar had Ellen een kaartje voor gekocht. Ja. Dus daar gaan wij dan heen. Maar het is een leuk bandje. Klinkt tenminste leuk.
0: Ja.
1: En wat ik nu heb, dat heb ik daarvan. Het is deze hele maand is het volgens mij al Pride maand.
0: Oh.
1: En de Irrepressibles, ik ken het hele bandje niet.
0: Nee.
1: Maar het nummer heet Sweet and Unique. En als je de videoclip erbij bekijkt, dan is het inderdaad wel heel expliciet. Maar dit is inderdaad de Pride version. En hij klinkt heel lekker. Luister maar.

0: Ja, Blossom. En dat hebben we natuurlijk wel eens wat vaker gedraaid. Ja. En ik citeer even...
1: Wat afvrolijker van.
0: Ja, van de dansende beren. De review site. Meet Me in Love barst van het popgehalte. En weet vanaf de allereerste seconde de aandacht vast te grijpen. Ja. De aanstekelijke groove nestelt zich meteen in het oor. En roept moeiteloos beelden op van zonovergoten strand. Een zachte zeebries. En een cocktail die binnen handbereik staat. Nou.
1: Dat
0: was beter.
1: Ja, nee, als het zelfs zo bedenken kan.
0: Nou, dat bedoel ik. Dus ik dacht nog even van, zal ik die dan als steunplaat maken? Want hij is net uit.
1: Ja.
0: Maar nee, ik heb toch maar weer een klassieke. Editors, stond weer op Pinkpop.
1: Ja.
0: Hebben net een nieuwe plaat uit. En die vind ik toch wel weer lekker. En ik denk, die maak ik voor één keer.
1: Ja.
0: Want volgende keer is jullie er.
1: Is jullie er. Ja. We gaan een nieuwe bedenken.
0: Ja, dus voor één keer. De Editors. Ja. Met Rush, mijn steunplaat.
2: Steun!

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het alternatief.

vieren.

0: Ja, het liedje dat ging over Caroline.
1: Ja.
0: En je hoorde niemand minder dan Zaho. En dat is dan weer een Algerijns Canadese zangeres.
1: Ja.
0: En ik kom net uit Frankrijk. Echt, ik ben Frankrijk echt uitgevlucht met de caravan. Het was daar zo heet. Het was daar onder onze luifeltje was het ongeveer 42 graden. En we waren blij dat we een zwembad in de buurt hadden.
1: En dan ben je blij dat je hier komt dan.
0: En dan ben ik blij dat ik hier kom. En dan neem ik die warmte ook nog mee in mijn caravan hier helemaal mee naartoe. Sorry hoor, daarvoor. Maar wij kwamen hier woensdag weer thuis. En we zeiden, goh, wat is die lekker. Het is hier maar 26 graden. Maar na gisteren en vandaag zijn we weer hetzelfde waar we in Zuid-Frankrijk mee zaten. En dan ik heb dan altijd de Franse radio aan. Dan zoek ik allemaal weer DAB-zenders in de buurt. Dat vind ik heerlijk. En zo kwam ik dus dit nummer tegen van Zaho met Caroline. En daarvoor Baby Rexha met een fantastische uitvoering van Faithless. En dat heet niet meer dat nummer van Faithless, maar dat heet bij hun New Religion. En die hoor je overal. En ook heb ik wat discotheken, tenminste discotheken zijn er niet meer zoveel, maar veel feesten buiten en vooral in die toeristengebieden. En daar staan veel DJ's of soms ook nog artiesten staan er op te treden. En deze twee kwamen daar wel heel vaak in voor. Dus vandaar dat ik even met het mee. Ik even weer dat Frankrijk gevoel wil krijgen. Maar qua temperatuur mag het voor mij wel 10 graden lager. we gaan verder met een soort 12 inch. Eigenlijk is het geen 12 inch hoor. Maar het duurt wel als een 12 inch. Namelijk 7 minuten.
1: Ja.
0: En het is van Rosalia. En die heeft ook laatst weer opgetreden in Nederland. En je hoort zelfs Erik Corton en zelfs Leo Blokhuis helemaal lyrisch zijn over die Rosalia. En ze heeft iets nieuws gedaan met Bad Bundy. En ik hoop, ik zit me nou af te vragen, zou dat wel echt zijn of is dat nou AI? Maar dat denk ik niet, want er staat ook een hele mooie videoclip bij. We gaan luisteren naar Bad Bundy en Rosalia met Sombra Dorado. En dat is dan weer een beetje Spaans om in dat vakantiegevoel te komen, jongen.
1: Ja, klinkt zomers.
0: Ja.

0: Ja, dan zijn we er toch weer ingegaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Een beetje, ja.
0: Want het begon zo lekker met die, ja, die Spaanse flamingo er wat erheen. De Bad Bunny en Rosalia. Ik denk, nou, die zijn zo samen gegaan. Maken wel wat plaatjes. Maar het is toch met AI muziek gegenereerd. Oftewel, ze hebben ze door elkaar heen gemixt.
2: Ja, staat er tegenwoordig bij,
0: ja,
2: zag ik.
0: Ja, ik geloof dat YouTube dat nou moet doen. Dat ze verplicht zijn om het te doen.
2: Ja, inderdaad. De AI geïnspireerd staat er dan op.
0: Gisteravond warm in mijn studio en snel nog even maken, want ik denk, oh, het is alweer donderdag. Dus morgen zitten we hier weer en we zitten hier in een hele lekkere, coole studio. Dat is toch wel echt fijn, hoor.
2: Ja, en hoe dan ook, het klinkt wel lekker. Ja, dat is de ellende, hè? Ja. Die AI kan het zo mooi maken.
0: Absoluut. Maar dit is geen AI, dat weet ik zeker.
2: Nee.
0: De nieuwe single van De Staat en die heet Glory.
3: Nieuw.

0: Ja, Geronimo, Trigger Finger, jongens met België. Ze gaan er door met z'n tweeën. En nadat hun drummer is overleden.
1: Ja.
0: En nu dus, en daarvoor de staat met Glory. En dat nieuwe album, dat komt er volgens mij augustus, september of zo komt hij eraan.
1: Ja, het is in najaar.
0: Ze geven nog een show, las ik in Carré, Amsterdam. En daarna gaan ze met een compleet nieuwe andere show beginnen. En dan gaan ze ook heel veel dingen doen met podiums en veranderingen en alles. Maar daar hoor je ons nog vast nog wel eens over dat we daar over gaan hebben. We blijven bij het nieuwe werk. Want Ren die heeft een samenwerking aangegaan met Chris Webby. En samen heten ze dan weer Inpatient. En ze hebben een nieuwe single en dat heet dan Tarantula.

0: Ja. Ja, ja. Hexagons, de nieuwste. Ja, ik weet niet of het een single is, maar het komt van de album Wow.
1: Ja, het nieuwste album. Ja. We hadden het net over. Ja. Het krijgt zeer wisselende reviews.
0: Ja.
1: En de dansende berende, die hakt het helemaal de grond in. Die zegt dat er maar één goed nummer op staat. En dat is dit nummer.
0: Ja. Nou, en dat tot nu toe ben ik het met eens. Ik ken het hele album nog niet, maar van dit, ik vind het wel een... Maar hier zitten zoveel oude Muse dingetjes in.
1: Ja, het is eigenlijk dus, een beetje een best of oude Muse.
0: Dus, maar dat, ja, dat kun je nou eens uit gaan zoeken hoe dat allemaal zit. Maar in ieder geval, het nieuwe album is al uit, komt eruit. Of, ik weet het niet precies. Maar het is wel Wow.
1: Voor mij is het nu uit, maar is, ik wil er toch wel eens naar luisteren.
0: Ik weet wel dat Wow, waar dat wegkomt, dat was dat geluid horen vanuit...
1: De ruimte.
0: Ja. En dat die man zei, die het controleerde, die zei, het enige wat hij heeft gezegd is, Wow.
1: Ja, dat is het eerste geluid uit de ruimte waarvan wij denken dat het buitenaards is.
0: Peter, even naar jou de vraag. Wil je de lange versie of de korte versie?
1: Nou, doe dan maar de lange.
0: Dat zou ik ook doen, want hij is zo mooi. En ik weet zeker dat je hem kent, zoals titel ken je hem niet.
1: Nee.
0: Ik zat dus in het zwembad, oordopjes in, lekker muziek luisteren. En toen kwam ik dit ineens tegen op een lijstje. Ik denk, jee, maar ja, dit is ook zo lekker. En het is ook wel lekker, want je gaat luisteren naar de Alan Parsons Project, nummer uit 1987, en The Raven. En hij begint te traag, want het is een oude album. Dus vandaar. Komt-ie. Ga genieten, jongens, want dit is echt... Dit moet je gewoon kennen als muziekliefhebber.

0: Ja,
1: dat Automatic.
0: Automatic. Drie dames die daarin spelen. Automatic. Too Much Money. Dit kwam uit in 2019. En het komt van het album Signal uit. En daar staat dit singeltje ook op. Automatic. Too Much Money. En dat klinkt wel leuk, want ze hebben ook nog andere leuke nummers. Dus ik ga er wat meer in verdiepen, zeg maar. En daarvoor de Alan Parsons Project en The Raven. En dan nog wel de lange uitvoering. Ja. En Peter staat nog steeds te schudden. Dit is mijn... En het kwam uit 77?
1: Nee, 76. Dus 76. Is 50 jaar oud. Het is
0: 50 jaar oud, dat nummer. Ja. In één keer hoorde ik het bij het zwembad. Dan denk ik, oh jongens, dit moeten jullie ook even horen. Dus vandaar.
1: Ja, ik hoorde er een snipje Fernando in van ABBA aan het begin. Ik hoorde er een snipje I Can Tell You Why van The Eagles in. Ja. Maar dit nummer zelf had ik nog nooit gehoord.
0: Nou, en Alan Parsons, die doet het heel goed. Veel albums gemaakt. En ik moet me even omdraaien voor de CD nummer 5. En ja, ik weet zeker dat Tiedem weet, maar ik ben bang dat jij het niet weet.

0: Ja, en ik denk, ze komen met een waarschuwing met code rood. Do Nothing. Ja. En ik denk, nou ja, de Specials hebben ooit een nummer gemaakt. Dat heette Do Nothing. Vandaar dat ik op dit nummer kwam. En daarvoor de CD nummer 5. Dat was van het album Audio Video Disco. Van niemand minder dan Justice. Het was een tweede album uit 2011.
1: Okay.
0: Dus daar ben je ook weer van op de hoogte. En we gaan nu natuurlijk naar een steunplaat.
2: Steun!
0: Die kwam zo steun! Verrassend. Dat wij zeiden van... Wat is hier gebeurd in principe? Want niemand minder dan Roger Taylor, drummer van Queen, kwam met een nieuw album uit. Ja. En hij heeft een nummer gemaakt. En dat heet Come On Summer. En ik weet nog dat we dat zomer toen we op vakantie gingen. Maar ik denk, had ik het maar nooit gezongen. Want door dit nummer is het zo mooi en warm weer geworden. Maar dit is mijn steunplaat voor deze ene keer. Hij duurt 6 minuten. Ik heb de lange versie. It's party time versie. Dit is Roger Taylor met de Nguni Youth Choir. En tot straks, na het derde uur. Ja, je hoort het. De Queen sampletjes die zijn weer van staal gehaald. Ja. Hier is

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.
2: Hello, Mr. DJ.
3: Avez-vous votre DJ à la saison?
4: Attention, attention.
3: Écoutez le show musical. Yeah!
5: Music machine.
2: Hello, Mr. DJ.
4: Attention, attention.
2: DJ.
3: Avez-vous votre DJ à la saison? Écoutez le show musical.
4: Yeah! Attention, attention.
5: Music machine.

0: Zo, welkom in het derde uur. Je hoort de band Engine the Poitrine. Ik zal het wel helemaal verkeerd uitspreken. Komen uit Canada. En ik zag ze bij Jules Holland. Want ja, dat volg ik natuurlijk nog steeds. En daar kwam ik ze in tegen. En ik... Het is een man of vrouw, ik kan het je dat niet vertellen, want ze zijn helemaal verkleed. Ze noemen ook microtonale composities, doen ze in de stijl van mad rock en experimentele rock. Maar waarom ze zo verkleed zijn? Het duo bedacht de kostuums nadat ze dubbel waren geboekt bij een lokaal festival. Om te voorkomen dat het publiek weg zou blijven bij hun tweede optreden, hebben ze dit onder een andere naam en in kostuums gedaan. Dit sloeg zo goed aan dat ze hiermee verder zijn gegaan. En dat zie je ook, want ja, die jongen die speelt op een basgitaar en op een leadgitaar, ja, aan elkaar vastgezet. En de drummer die heeft zijn hele drumstel onder een kleed gestopt, zodat je niet eens ziet wat je slaat, maar gewoon op gevoel gaat slaan, denk ik. Dus ik vond dat wel heel apart en dat bij Jules Holland gezien. Dus daar zullen we misschien nog wel wat meer van, want ze hebben 4 singeltjes gemaakt en 2 albums al.
1: Oké. Dus, nooit van gehoord.
0: Nee. Nou krijgen we naar Love is Blindness. En dan gaat Peter al denken, dat is YouTube.
1: Ja, dat is YouTube.
0: Nou, en ja, ik vind deze veel mooier van Jack White natuurlijk. En dat zag je ook. Jack White kwam in de serie The Great Gatsby, was dit de soundtrack. Maar nou zit ik een nieuwe serie te bekijken. En dat is echt, Peter, dat is echt een fantastische nieuwe serie op Sky. Ik mag het misschien niet zeggen. Van The Agent. Ik weet niet of je die al gezien hebt.
1: Nee.
0: Maar met, daar spelen nogal wat bekende. Het is Richard Gere speelt erin als hoofd van de CIA. En hij is echt goed. 10 afleveringen. En de titeltrack is natuurlijk van Jack White. Love is Blindness, want dat is het echt. Want ga die serie zien. Ik vind het een hele goede serie. Ik heb al de eerste seizoen gehad. En we gaan waarschijnlijk met het mooie weer de tweede seizoen doen.
1: Hoeveel seizoenen zijn er dan?
0: 2.
1: Oké.
0: Maar het is een espionage thriller. En het is een heerlijke. En de muziek die daarbij is van Jack White. Dus mooier kan het haast niet zijn. Love is Blindness.

0: Als je eens niks te doen hebt en je hebt een uurtje over, ga dat concert te zien van The Dead Weather. I Can't Hear You Live, hoorde je net. En op Third Man Records staat de hele uitzending van een uur. En dan kun je echt zien Jack White speelt in The Dead Weather.
1: Ja,
0: en
1: ik soms zou zeggen,
0: staat,
1: ja.
0: En soms staat hij ook te drummen in deze band. Ik vind het een geweldige band. Helaas zijn ze op een soort sabbatical nu. Maar Jack Lawrence en Dean Fertitta en natuurlijk Alison Mosshart. En Alison Mosshart, die kun je weer kennen van The Kills. En die Jack Lawrence, die kun je dan weer kennen van The Raconteurs. Daar die ook mee speelde. Ja. En dat is dan weer dat hele Third Man Records. Hè, die bands en alles. Daar heb ik wel eens een blokhuisje over gedaan allemaal. En ik vind dat concert dat ze daar geven in die kelder. Ik vind dat fantastisch. Het volgende is ook niet zo fantastisch. Want het gaat over Lola Young. En ja, dat meisje dat heeft al heel, heel veel. Ze heeft ook een schizoaffectieve stoornis. Ze heeft er wel wat moeite mee. Ze heeft het ook allemaal wel verteld. En het is helemaal moeilijk. En heel veel mensen doen daar ook moeilijk over. Laat ze nou gewoon zijn wie ze is. En laat haar gewoon goed zingen. Want dat kan ze. En hier zingt ze daar ook over. Can we ignore it? En dit is opgenomen in de music room van Apple. En ik maak niet graag reclame. Maar het is wel een heel mooi concert wat ze daar geeft. Met een misschien 100 man toeschouwers. En gaat ze daar zingen. Lola Young. And Can We Ignore It?

0: Dat was Violet Grohl. De dochter van...
1: Dave Grohl van de Foo Fighters.
0: Ja, oud Nirvana drummer. En geboren in 2006. En hier staat ze al in het programma van The Tonight Show. En het begin is net de Foo Fighters natuurlijk.
1: Ja.
0: En ze heeft invloeden van PJ Harvey en nog wat...
1: Maar ook de videoclip is heel erg, zoals Foo Fighters ook vaak clips maken.
0: Buck in the Cake heet het nummer. En daarvoor Lola Young en Can We Ignore It. En nou een beetje naar volgende week donderdag.
1: Ja, we gaan nu een aantal nummers draaien van de artiesten die op de tollships komen.
0: Ja, precies. Ja. En ik vind het heel knap dat op donderdagavond hier een Floor Jansen staat.
1: Ja.
0: En die is natuurlijk ook beroemd geworden van die muziek Nederland of zo. Muziek Nederland met Henk Poort.
1: Ja, met Henk Poort deed het toen de Phantom of the Opera.
0: Ja, precies. Ja. Daar is ze natuurlijk heel beroemd bij. Maar daarvoor was zij als zangeres van Nightwish.
1: Ja.
0: En ik weet niet of mensen dat weten, want ik zag vandaag iemand die... Nederlander die hoorde voor het eerst dat Van Halen ook uit Amsterdam, of tenminste uit Nijmegen kwam, dat het Nederlanders waren. Dus ja, zo raar is het niet. Wij weten dat al als muziekliefhebbers, maar heel veel mensen weten dat niet van Nightwish. Nightwish is een hele grote band, echt gigantisch grote band in de hele wereld. Want ik zie maar eens naar concerten in Mexico of in Argentinië of in Japan. Daar staan ontzettend veel mensen. En dit is ook opgenomen van Nightwish. Want daar gaan we naartoe met Masters of Rock. En dat is een beroemde heavy metal feest, zeg maar. En hier zit Floor Jansen bij Nightwish. En ze zingt hier Last Ride of the Day.
1: De Harde Dijkstra zit
0: er. Ja, ook nog. Ja. De Harde Dijkstra.
2: Well, in that case, we have one last whipping to do. The end of this day, the end of this festival, and the end of this show. You guys were the masters of rock. Thank you.

0: Ja, dit is de dame Mylène Farmer. Ja. Farmer, ja, zoiets. Ja. C'est le cœur. C'est acquis le tour.
1: Oh, oui?
0: Ja, dat zal Tiede vast beter.
1: Oh, ja. Ja.
0: Het is Tiede zijn uur, dus ik denk er moet iets ja. Frans in.
1: Ja. Ik heb weer 4 weken in Frankrijk gezet, maar mijn Frans wordt dan wel beter.
0: Ja, nou ja, ja. Vast beter dan het voor mij, want ik ken er helemaal niks van. Maar deze dame die staat dus op nummer 1 in de alternatieve muziekman ja. Top 20. Want die heeft nu heel een beetje als de top 40 ziet dat eruit. Heeft hij een top 20 gemaakt.
1: Dat is wel heel raar voor het beeld, hè?
0: Ja, sorry. Ja, ja, inderdaad. Ik denk dat mensen kijken, maar dat is helemaal niet zo. Maar. Het is een lekker nummer en ze ja. is eigenlijk al vanaf de jaren 80 is ze bezig. Okay. En ze maakt nog steeds haar 13e plaat, wordt straks uitgebracht. En ook bij de Dansende Beren zijn ze ja, fan van haar. Dus ik denk van nou gooien we deze erin, ja. speciaal voor Tiede.
1: Ja.
0: En nu komt er eventjes een tweetal acts ja. die inderdaad ook op de Tallships podia staan. Ja. En het eerste bandje, ik zal het er even bij pakken, die heette Banda Karumba.
1: Oei.
0: En die spelen op zaterdag 4 juli tussen 9 en 10 en dan van 10:30 tot 11:30. En het is allemaal rumba, cumbia, Latin, ja. Spaans, Catalaans, ja. Frans en Cubaans. Twee percussionisten, twee blazers, een contrabassist, een accordeonist, een gitarist, een zanger en een zangeres. Dus een mix van alles. Ja. En hier komt het nummer Viva Tres Octobros.

0: La Vunta met Ratata. En die man die komt morgen ook in Bolsward, want daar zit de Heermiel. Vanavond is Nigel de Heermiel, maar morgen zijn er wat een aantal artiesten waar...
1: Treft het ook niet met het weer?
0: Hij er een van is. Nee, ze hebben slecht weer. Nee, fantastisch weer natuurlijk. Morgen is er ook straatfestival.
1: Ja, maar zouden er dan mensen heen gaan? Want dat is niet te doen op straat.
0: Ja, maar morgen is het alweer wat beter qua weer. Ja, het is wel in de stad, maar Bolsward heeft wel... Ja, je bent ook bij in Heeg geweest toen.
1: Ja.
0: En Bolsward is toch wel een van de mooiste steden wat betreft straatfestival.
1: Oké.
0: Dus dat is er morgen ook. Dus voor mensen die niks te doen hebben morgen en die willen dat even bekijken. Gaat erheen, begint vanaf een uur of één volgens mij. En en de La Vuenta komt er dus morgenavond in het park al daar.
1: Ja.
0: En nu is er dan een echt nummer voor tiende, vind ik. Want ja, we hebben het vandaag over Code Rood. En morgen is het ook nog een aantal provincies zeker. Code Rood. En tiende is vaak ook wel van de wans, maar qua muziek. Zeker de boybands. Die kent hij allemaal. Ja, en nou, volgens mij kent hij deze boyband niet. Maar dit is een boyband. En die heette dus Code Rood, oftewel Code Red. En het nummer heet Can We Talk?
1: Ah.

0: Ja, en ja. Ik heb de vrijheid maar genomen om een steunplaat voor Tieren te kiezen. En ik denk van, ja, dan doe ik de Rolling Stones.
1: Er kwam geen postduif binnen. Of hij is bezweken door dat mooie weer. Maar.
0: Nee, hij heeft niks gezegd. En, dus ik denk van, doe ik deze maar. Ja. En ja, jij deed nogal een bouwde uitspraak. Want jij zegt van, nou, dit moet wel AI...
1: Ja, ik geloof niet dat de Rolling Stones dit... wel dat ze het gemaakt hebben, hun label gemaakt is, maar dat de muziek, het klinkt zo jong. Die stemmen, daar is iets mee gebeurd. Maar misschien moeten we Hein Kuiken eens vragen hoe die er al naar kijkt.
0: Ja, onder de grote Stones kennen, die wij eigenlijk zelf kennen.
1: Ja.
0: En jij had nog een mooi outro.
1: Ja, een masterpiece reimagined van Schiller heet hij. Het is van Hans Zimmers en die kennen we natuurlijk wel van de muziek. En dit is een concert dat heet Stay. En het wordt gehouden, ja, geloof het of niet, in Kiev. Afgelopen weekend werd dat in Kiev gedaan in een soort schuilkelder. Iedereen moest in het wit komen. En daar werd ook een gehoor aan gegeven. Veel mensen daaronder in. En ja, terwijl je in oorlog bent en de raketten vliegen om je oren, gaan ze dit doen. Ik vond het echt indrukwekkend.
0: Ja, nou ja, daar
1: sluiten we mee af.
0: Sluiten we mee af en dan kijken we wel wanneer we er weer zijn. Weer over maandag.
1: Ja, 10 juli zijn we er niet, want dan is er wat anders. We weten nog steeds niet wat, maar dan zijn wij er niet, het andere
0: nee,
1: team.
0: Nee.
1: Dus we zijn er pas 26 juli weer.
0: 24 dan?
1: 24 10, juli.
0: Ja, 24 juli.
1: Ja, en dan is Peter er ook niet.
0: Nee, dan ben ik er niet.
1: Ik hoop dat het Tieren er is. Dan zit ik een uur deze muziek te maken, denk ik.
0: Ja.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timber, zijn penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten ook aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt online discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in, ook worden tegoeden bevroren. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden. Dat werd door verschillende Europese landen geconstateerd. En Rusland blijft dat ontkennen. De man die zaterdag op het strand van Renesse in Zeeland werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man van 60 uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Ook zij raakte gewond, maar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De WK-wedstrijd tussen Australië en Egypte is geëindigd in winst voor Egypte. Het stond lang 1-1 gelijk, waardoor het uitliep op extra tijd en penalties. Met de winst gaat Egypte door naar de 8e finales van het WK-voetbal. Ze spelen in die ronde tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint straks om 12 uur. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Dan 20 tot maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Warm- warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Ezret El Meloudi.
2: Aan de Costa Brava woeden grote natuurbranden. Meerdere gemeenten gingen vandaag in lockdown en inwoners kregen het dringende advies vanwege de rook binnen te blijven. Ik ben stiekem wel benieuwd of daar over een paar jaar ook een enquêtecommissie op terugkijkt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het kabinet wil een einde maken aan de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Wat betekent dat voor de sector? Verder, na de dodelijke aanval op een Amerikaanse piloot in Papua, vragen we waarom separatistische rebellen daarbij ook een boodschap aan Nederland richten. Ook kijken we naar het opvallende succes van Afrikaanse landen op het WK voetbal. En het is deze week 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met You'll Never Walk Alone. We spreken hem vanavond, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 3 juli.
3: Het ondermijnt de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. En dit is niet goed en dit accepteren we ook niet.
2: De corona-enquêtecommissie slaat alarm. Getuigen worden opnieuw bedreigd.
3: Ja, het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. En daar spreken we ons schande over.
2: Het brengt getuigen weer terug naar de coronatijd. Toen speelde dit ook.
4: Het gaat niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen. Want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
2: Laten we het toch wat concreter maken. Het gaat onder meer om verwijten als deze.
5: Je hebt een biologisch wapen ontworpen, je bent een genocidepleger.
2: Ook zijn er woningen beklad.
4: Dus dit was van een persoon die niet door had dat de deur te smal was. Dus hij wilde pedo schrijven, maar dat is pet-o geworden. Maar we weten wat hij bedoelt.
2: Sommige experts kregen ook te maken met doodsbedreigingen.
4: Tegen de muur met die man.
2: En nu is het dus opnieuw raak.
3: De daders die moeten zich kapot schamen, zou ik willen zeggen. En vandaar dat we dit statement ook maken.
2: Paniek in Noordoost-Spanje en Zuid-Frankrijk. Allemaal vanwege forse natuurbranden.
6: It's huge, it's big, it's dangerous, because it's so dry.
2: Veel mensen moesten hals over kop vertrekken. Ook onrust in het centrum van Rotterdam. Maar daar speelde iets heel anders.
7: Ja, er is vanmorgen weer iets heel ergs gebeurd. Iemand neergeschoten.
2: Het gaat om een man van 32. Veel mensen hoorden het gebeuren.
8: Ik hoorde 5-6 knallen en heel veel geschreeuw.
2: Sommigen lijken er bijna aan te wennen.
9: Dus af en toe is het hier wel een beetje wild west.
2: Er zijn 7 mensen opgepakt. Bij het Groningse dorp Stedum hebben mensen last van een agressieve buizerd. En deze man doet voor hoe die vogel klinkt.
10: Dat is wel een waarschuwing.
2: Er wordt zelfs al gesproken van
10: terrorbuizers.
2: Want de roofvogel valt geregeld mensen aan.
10: Zo, kijk, dan komt die boezer, die komt eraan, die vlart al leeg over de weg. En die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt ze zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een rund.
2: Waarschijnlijk wil de buizerd zijn jongen beschermen.
10: En vooral in deze tijd van summer, ja, dan hebben ze natuurlijk nog nussen. En daar zitten natuurlijk kuikens in, kieken. En die beschermen ze.
2: Daarom helpt eigenlijk maar één ding.
10: Eigenlijk moeten we dit dus een beetje met rust laten, zeg maar. Dat is mijn oproep ook aan Algren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Renate Kok.
11: Even oppassen als je zo'n handige jongen aan de telefoon krijgt die je een thuisbatterij aan wil smeren. Onder het mom van dreigende stroomtekorten en financiële rampscenario's als zonnepanelenbezitter helpt hij je natuurlijk binnen no time met zo'n fijne thuisaccu uit de brand. Consumentenprogramma Radar verzamelde er de afgelopen tijd al vele tientallen klachten over, schrijft de Telegraaf. En ook bij toezichthouder ACM komen de klachten binnen.
2: Zo wordt vaak beweerd dat je door het stopzetten van de salderingsregeling straks duizenden euro's aan terugleverboetes moet betalen. Onzin, zegt een onafhankelijk energieadviseur tegen de krant. Net als het verhaal dat een thuisbatterij verplicht zou worden als noodstroomvoorziening. Trap er dus niet in, waarschuwt de ACM. Hang maar beter meteen op.
11: Ja, consultants die grijpen de macht op universiteiten. In de Volkskrant doen bezorgde hoogleraren er een beklag over. Op de Radboud Universiteit zijn na alle ophef nu 3 vacatures voor nieuwe adviseurs teruggetrokken. Een historicus uit Leiden zegt dat de onvrede over het gebrek aan interne democratie op de universiteiten door de inzet van dat soort consultants van buitenaf, dat die eigenlijk door heel Nederland leeft.
2: Volgens hoogleraar Mark Oostendorp ligt de oorzaak van die consultantificering in de opkomst van de beroepsbestuurders, voor wie niet onderwijs, maar management hun vak is. Alsof je een mediaconcern, een zorgkoepel of een touwslagerij op dezelfde manier kunt besturen als een universiteit.
11: Eindelijk zomervakantie en dus op naar die snikhete camping, kop Trouw. Een tikkeltje sarcastisch over onze vakantieplannen. Want weer of geen weer, klimaatverandering of geen klimaatverandering, het gros van ons viert de zomer gewoon weer op de plek die we gewend zijn. En de kans is groot dat die bestemming dan ergens aan de Middellandse Zee ligt, want dat is met afstand de populairste bestemming voor de meeste Nederlanders, zegt de reisbranchevereniging ANVR.
2: Is er dan helemaal niks nieuws onder de zon? Nou, onder de zon dus niet. Maar er is wel een groeiende groep Nederlanders die ervoor kiest om juist buiten de zomervakantie op reis te gaan. Die vermijden de zomerdrukte. En daarbij spelen ook klimaatverandering en de extreme hitte een grote rol. Want als het in augustus niet uit te houden is in Bologna, waarom dan niet een weekje weg in mei of in oktober? Toch?
11: Ja, dat scheelt wellicht ook files bij de Franse laadpalen, want daarvoor waarschuwt het AD dan weer. Frankrijk heeft nog altijd relatief weinig laadpalen langs de weg, terwijl het aantal Fransen dat elektrisch rijdt inmiddels explosief is gestegen volgens de krant. Nou, daar komen die miljoenen toeristen en dus ook u met uw tent en uw caravan nog eens bovenop.
2: Daarom staat er straks extra personeel bij de Franse benzinepomp te herkennen aan hun fluo-hesjes. Verder komen er borden langs de weg, yes, ook vaak in het Engels, waar mensen worden geïnformeerd over wachttijden. Ja, wordt het misschien toch nog leuk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mr. Props met Waves. Het kabinet komt met een verbod op de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Dit verbod gaat per maart 2028 in en moet een einde maken aan misstanden in deze sector. Arbeidsmigranten worden nu vaak onderbetaald en maken veel te lange dagen onder slechte en onveilige omstandigheden. Wat betekent dit verbod voor de vleessector? Dat ga ik vragen aan Cecile Jansen, eindredacteur van Foodlog. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om te beginnen, hoe groot is deze vleessector eigenlijk? Voor hoeveel bedrijven gaat dit verbod op uitzendkrachten gelden?
1: Dat is best een lastige vraag. Want ik moet dan meteen al iets aanvullen. De minister wil het verbod op de hele sector doen. En dan heb je het over het slachten, over het verwerken, over het, het waren vier dingen, het koelen en het invriezen. Dus dat zijn echt heel veel verschillende bedrijven.
0: Ja,
1: je zou kunnen denken, het is alleen slachthuizen. Nou, dat is een beperkt aantal. Maar omdat het dat hele brede verbod is, zegt in ieder geval de vleessector van, dat kunnen wel 500.000 bedrijven zijn. Niet 500.000, maar 500 of 1000 bedrijven zijn.
0: En eerder stelde de minister een ultimatum aan de vleessector. Bedrijven kregen een jaar de tijd om verbeteringen aan te brengen. In hoeverre zijn er ook echt maatregelen genomen?
1: Die zijn er genomen. Het is een langlopend dossier. Dat is ook de reden dat de minister dus nu echt doorpakt. Want hij zegt, ik heb al 15 jaar krijg ik rapportages over die misstanden. En de maat is gewoon vol. Hij had een ultimatum gesteld, dus tot 15 juni. Nou, dan moeten ze echt laten zien wat ze gedaan hebben. En de sector heeft dus ook een rapport ingeleverd van, dit hebben we de afgelopen jaren gedaan. En dat zijn best wel geslaagde maatregelen.
0: Ja, want u zegt heel duidelijk, er zijn maatregelen genomen. Het zijn geslaagde maatregelen. Welke maatregelen zijn dat dan?
1: Bijvoorbeeld het werken met geregistreerde uitzendbureaus. Dus de wat schimmige uitzendbureaus, die zijn eigenlijk eruit. En dat betekent dat die uitzendbureaus, die hebben gewoon een functie in de hele arbeidsketen.
0: Dus geregistreerd bij wie of wat?
1: De certificerings... Precies weet ik dat ook niet. Maar je hebt de echte, zeg maar de officiële erkende uitzendbureaus die zich ook aan regels houden.
0: Maar blijkbaar zijn dit dus maatregelen die voor de minister niet ver genoeg gingen.
1: Ja, dat klopt. En de minister die reageert dus ook echt van, ik blijf maar die misstanden zien. En jullie kunnen, eigenlijk zegt hij gewoon van, ik pak nou gewoon door.
0: Maar nee. Betekent dat dan dat die vleessector gefaald heeft in het doorvoeren van maatregelen die roulaas zouden moeten bieden?
1: Ik denk niet dat ze gefaald hebben. Ik denk dat het een beetje, dat denk ik persoonlijk, een samenspel is van factoren. En dat de vleessector min of meer genomen wordt als de kop van Jut. Vlees doet het niet goed in de maatschappij, in de samenleving.
0: Heeft u het echt over het imago van vlees en de vleesverwerkende industrie?
1: Ja, daar heb ik het eigenlijk over. En we weten allemaal van, we moeten minder vlees eten. We moeten minder vlees... vlees is niet goed voor het milieu. Hè, dat is uitstoot en dergelijke. Dus niemand zegt ook graag van, ik werk in de vleessector. Dus er wordt een beetje op neergekeken. Dat is ook een manier om... Dat heeft niet zo'n heel goed imago uiteindelijk.
0: Dus u zegt eigenlijk, het komt vooral door het imago en niet zozeer door de misstanden.
1: Nou, dat zou ik ook weer niet willen zeggen. Want er zijn wel degelijk misstanden. En er wordt dus ook echt gewerkt in die sector om dat te verbeteren. Alleen de sector zegt van, doe nou niet een generiek verbod. Want dan tref je ook degene die het wel goed doen. Ga nou gericht op zoek naar degene waar de misstanden zijn. Dat weet je uit de rapporten, want die zijn geconstateerd. Dus pak nou gewoon die partijen aan. En dat is ook wat in de Tweede Kamer dus gebeurde gisteren bij het debat. Dat was de motie Vlag. Die werd aangenomen met een grote meerderheid ook door de Kamer. Waar gepleit werd voor risicogericht toezicht op die sector. En dan ga je dus inderdaad kijken van, daar gaat het mis, daar ga ik op ingrijpen. En wat de minister nu doet, is dus de hele sector eigenlijk voor het blok zetten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel aan de hand van een rapport van onder andere de arbeidsinspectie, waaruit blijkt dat er afgelopen jaar geloof ik iets van 400 meldingen zijn geweest van onder meer bedrijfsongelukken, uitbuiting en andere misstanden.
1: Die praten ze ook niet onder tafel. Maar ze zeggen dus wel, we zijn daar echt de goede maatregelen aan het nemen. Een van de dingen die de sector heeft gedaan is het inrichten van een meldpunt. Waar dus waar gewoon meldingen kunnen gedaan worden van misstanden. Daar zijn dus 3 meldingen binnengekomen in totaal.
0: Ja.
1: In een jaar, moet ik zo zeggen.
0: De vleessector is verbolgen. En dreigt met juridische stappen tegen dit verbod op uitzendkrachten. Waarom is dat? Waarom is dit zo'n groot probleem voor die vleessector?
1: Omdat eigenlijk gewoon omdat ze inderdaad wel draaien op uitzendkrachten. He, dus de mensen die daar komen werken, dat zijn veelal buitenlanders.
0: Ja, maar toch viel het me op dat het gaat in de vleessector om structureel werk en niet om seizoensarbeid. Waarom kiezen die slachthuizen dan toch voor uitzendkrachten en niet voor dan ook structurele krachten?
1: Ze willen best structurele krachten. Dat is namelijk het grappige wat niemand zich realiseert. Als mensen bij het slachthuis werken in dienst, dan verdienen ze bijvoorbeeld net zoveel als wanneer ze via een uitzendbureau werken. Daarvoor hebben wij in Nederland gewoon de goede structuur met minimumlonen. Maar heel veel van die buitenlandse uitzendkrachten willen helemaal geen vast contract.
0: Waarom niet?
1: Die komen hier om te werken, een periode hard te werken, veel te werken, goed te verdienen. En dan willen ze weer een periode terug naar hun land van herkomst. Dat is eigenlijk wat bij het personeel in de slachthuizen een heel gebruikelijke

0: inderdaad meer mensen in dienst gekomen. De arbeidsomstandigheden zijn verbeterd en de meldingen zijn ook omlaag gegaan. En in de sector zelf is geen groot verlies opgetreden. Dus er zijn niet veel bedrijven die omgevallen zijn of weggegaan zijn. Wat wel plaats heeft gevonden in de sector is een consolidatieslag. Dus bedrijven zijn samengegaan. De sector is eigenlijk gewoon sterker geworden daardoor.
1: Bedrijven die fuseerden.
0: Ja.
1: Ja. Dus men heeft in Nederland dus niks te vrezen.
0: Nou, niks te vrezen zou ik ook weer niet zeggen. Want er is wel degelijk een groep bedrijven waar het niet goed gaat. En die boeven, noem ik maar even, die gaan op dit moment dus, die wrijven zich misschien wel een beetje in de handen. Want omdat het nog zo lang duurt voordat de wet daadwerkelijk van kracht is, hè, we hebben het over bijna 2 jaar, kunnen die dus in de komende periode hun gang nog blijven gaan.
1: Wordt vlees duurder?
0: Vlees wordt zeker duurder. Want wil de sector het goed regelen, dan zullen ze dus De functie die de uitzendbureaus nu vervullen, zelf moeten gaan inrichten. En die functie is gewoon, die uitzendbureaus, die regelen het aannemen van de mensen, het begeleiden van de mensen, het huisvesten van de mensen. Dat zullen de slachthuizen en de andere bedrijven in de vleessector, hè, die vele anderen, die zullen dat dus zelf moeten gaan regelen.
1: Cecile Jansen, eindredacteur bij Foodlog, enorm bedankt.
0: Graag gedaan.
1: Gisteren werd in de Indonesische regio Papua een Amerikaanse piloot doodgeschoten. De actie werd opgeëist door een separatistische rebellengroep die de onafhankelijkheid van West-Papua nastreeft. En volgens die rebellen is de aanval onder meer een boodschap aan de regering van Nederland. Te gast is Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Even naar de gebeurtenissen van gisteren. Ja. Wat is er precies gebeurd met dat vliegtuig en die piloot?
2: Ja, wat we op de video's en de nieuwsberichten hebben kunnen lezen is dat er een Amerikaanse piloot is doodgeschoten. Dat heeft de betreffende verzetsgroep, zoals wij ze noemen, vrijheidsstrijders, ook bevestigd in een videoboodschap. Desalniettemin weet ik als ervaren deskundige op het gebied dat dat niet alle informatie is. Dus ik ben heel terughoudend.
1: Hoe bedoel je dat?
2: Omdat we Indonesië al langer kennen met betrekking tot zulke incidenten. Ook al wordt het bevestigd. We weten niet de exacte omstandigheid. In 2002 waren er ook 2 Amerikaanse docenten vermoord. Na onderzoek van de FBI, Amerikaanse dienst, is daarna die lange onderzoek eigenlijk steun aan het Indonesische leger ontzegd vanwege onderzoeksbelemmeringen. Dus ja, met die ervaringen betreuren wij enorm wat er is gebeurd. En ons condolences naar de familie. Maar we nemen ook pas op de plaats.
1: Ja, want volgens de luchtvaartmaatschappij vervoerde het vliegtuig medicijnen, voedsel en post.
2: Ja, correct. Dat heb ik ook gelezen. Alleen in diezelfde gebied, wat een conflictgebied is, dat geeft ook het Indonesische leger, gaf dat aan bij CNN, dat het een rode gebied is, dat ze eigenlijk het advies geven aan bedrijven om daar niet naartoe te vliegen. Stel je voor dat we nu een soortgelijk vliegtuig naar het oosten van Oekraïne sturen, een conflictgebied, ja, dan kan er ook hetzelfde gebeuren. Dus die context is ontzettend belangrijk. En wat ik daaraan wil toevoegen is dat we breed in die regio Indonesische militairen hebben getransporteerd zien worden in een soortgelijke vliegtuigen breed in rondom dat gebied. Dus dat is heel de verleiding van die verzetsgroepen. Die hebben al aangegeven aan piloten, aan zusters, vlieg niet mee. En dit is een gebied waar je niet mag landen.
1: Dat was overigens ook de reactie van deze groepen, de TPN-DPP. Mm. Die reageerde met: dit soort vliegtuigen vervoeren ook regelmatig Indonesische militairen.
2: Correct.
1: Ja. Ja. Het incident vond plaats in een periode van oplopende spanning. Wat is er in de dagen voorafgaand aan deze gebeurtenis allemaal gebeurd in die omgeving?
2: Ja, hele mooie en een belangrijke vraag. Wat ik sowieso heb gezien, ik heb zelf een statement uitgebracht op 1 juli, een dag eigenlijk voor het incident. Dat is een nationale dag voor ons. De dag dat wij hebben geproclameerd. Dan zag je eigenlijk in diezelfde regio, ook in die berglanden, al schietincidenten door het Indonesisch leger. Papua burgers werden verwond, vermoord. Op dezelfde dag toen de Amerikaanse piloot jammer genoeg werd vermoord, was ook een zwangere vrouw van 7 maanden, Papua vrouw, burger vermoord door het Indonesisch leger. Ja, en wat ik dan dus eigenlijk me afvraag is, hè, hoe zo'n bedrijf dan eigenlijk hun eigen zorgplichten niet in acht neemt. Hè. Zou je je medewerkers in zo'n intensiteit aan geweldsincidenten in de regio, het is een conflictzone, de rebellen hebben aangegeven daar niet te gaan, dat je dat toch doet. Dat vind ik onverantwoord.
1: De gewapende

0: Groep TPN-PB, het West-Papua Nationale Bevrijdingsleger, heeft deze aanslag opgeëist op deze Amerikaanse piloot. Ja. Wat is dat voor een groep?
1: Ja, de TPN-PB is een van de vele verzetsgroepen, gewapende verzetsgroepen die er in Papua actief is. Wij zijn lid van de vreedzame politieke beweging, de ULMWP, die internationale lobby voert. Wij betreuren dit zeer. Dit is ook niet wat we aanmoedigen. Maar je ziet dat Papua bestaat uit 250 verschillende stammen. Dus zoals je hier versplintering ziet in het Nederlandse politieke landschap en in de samenleving, heb je dat in Papua jammer genoeg ook. En dit is een groep wiens boodschap wij eigenlijk omarmen, namelijk de internationale onderhandelingen op gang brengen om die zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten schendingen te stoppen. Dat bepleiten we maar niet op deze gewelddadige manier.
0: Je zegt een van de vele verzetsgroepen, maar deze specifieke groep, hoe groot zijn ze? Hoeveel mankracht? Hebben ze veel wapens?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat weten wij niet. Zelfs lokale organisaties die daar veldwerk doen. Bijvoorbeeld de Papua Kerkenraad, die ook interviews hebben gegeven die ik vandaag heb gelezen, die inderdaad bevestigen dat het Indonesisch leger vaak dat soort vliegtuigen gebruiken. Die weten de exacte cijfers niet. Er worden cijfers benoemd als 1500 gewapende groepen met 180 wapens. Er is heel veel onbekend, dat is wat ik weet.
0: En er zijn allerlei verschillende theorieën, maar hoe sterk is dit al met al, dit verzet? Heeft het Indonesische leger iets te vrezen voor dit verzet?
1: Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan zou je duidelijk nee invoeren. Zo'n eigenlijk bescheiden gewapende verzetsgroep versus, dat is ook wat we in veel berichten lezen, de enorme militaire macht die Indonesië in Papua heeft gelokkeerd.
0: Ja, inderdaad een zeer sterke aanwezigheid van het Indonesische leger. Waarom is dit gebied zo belangrijk voor Jakarta?
1: Ja, het gebied vanuit Indonesisch perspectief is enorm rijk aan grondstoffen. De grootste goudmijn is daar gevestigd. We hebben de derde grootste regenwoud. We hebben olie en gas. Dus we zijn de rijkste provincie, tussen haakjes, van Indonesië. En we leven als Papua's, de oorspronkelijke bewoners, eigenlijk als armste burgers, als derderangs burgers in ons eigen land. Dat laat eigenlijk de ongelijkheid zien en de enorme machteloosheid waarin de Papua's als meer dan 64 jaar leven sinds de Nederlanders vertrokken.
0: Ja, en over die Nederlanders gesproken, de TPN-PB ziet ook een speciale verantwoordelijkheid voor Nederland. De rebellen noemden na de aanval een boodschap aan de regering van Indonesië, de VS en dus Nederland. Ja. Wat is die boodschap aan Nederland?
1: Ja, belangrijke vraag. Nou, eigenlijk door de grondoorzaken aan te pakken, te agenderen. En die grondoorzaak is eigenlijk het recht op zelfbeschikking dat door Nederland in de jaren 60 was geïnitieerd. De vlag die de verzetstrijders in hun handen hadden, dat is de vlag die door Nederland was gegeven aan de Papua's, met de beloofde vrijheid aangekoppeld. Dat was niet gegeven, dus wat zij eisen is dat de Nederlandse overheid in ieder geval in gesprek gaat met de Papua's, de ULMWP, de vertegenwoordiger, maar of de diaspora in Nederland.
0: Ja, ze eisen een plek aan tafel.
1: Ja, ze eisen een plek aan tafel. In ieder geval dat er gesproken wordt over wat er gaande is in West-Papua. Dan wordt door de VN, dan wordt door Amerika of de Nederland. Iemand moet het faciliteren, een derde partij.
0: Dus je zou ook kunnen stellen, deze hele actie is ook een roep om aandacht.
1: Absoluut. Ik denk dat dat zeker een roep is om aandacht. En zeker als je kijkt naar de enorme slachtoffers. We hebben het over 500.000 Papua's de afgelopen 60 jaar. Dan de context doet er enorm toe. En ik denk dat ze enorm wanhopig zijn.
0: Dat doen zij dus met gewelddadige aanvallen. Nou, ben jij in Nederland actief bij de Free West Papua campagne. Mm-hmm. Hoe vraag jij aandacht voor West Papua?
1: Ja, we hebben de afgelopen 20 plus jaar vreedzaam campagne gevoerd. Demonstraties, maar ook actief gelobbyd met Nederlandse Kamerleden. Nog niet met de Nederlandse regering. Dus dit zou een uitnodiging zijn. We hebben recent de excuses gezien naar de Molukkers terecht. Minister-president Rob Jetten gaf ook aan dat hij graag in gesprek wil gaan met de Papua-diaspora. Laat dit een aanleiding zijn om die gesprek in gang te zetten. Want de Papua's zijn vredelievend naar buitenlanders. Maar het is de Indonesische overheid die de pers, maar ook de VN-mensenrechtenadviseur eigenlijk verbiedt om het gebied in te gaan. En laat dit een aanleiding zijn om de druk op te voeren.
0: Wat zijn je verwachtingen voor de komende periode?
1: Ja, ik verwacht dat de Nederlandse overheid ook actief hun verantwoordelijkheid neemt in zaken West-Papua, zeker gezien het feit wat er gaande is, de grootste ontbossingsproject ter wereld, de enorme mensenrechten schendingen, maar die roep naar aandacht. We willen gezien worden. En ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt van Nederland.
0: Hartelijk bedankt. Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne.
1: Dankjewel.

0: Chef's Special Afraid of the Dark. 10 Afrikaanse landen deden dit jaar mee aan het wereldkampioenschap voetbal. En maar liefst 9 van hen behaalden de knock-out fase. Wat verklaart het voetbalsucces van het Afrikaanse continent? En wat kunnen we verwachten van de toekomst van het Afrikaanse voetbal? Ik ga erover praten met de journalist Mustafa Sadiq en met Jos Hummelen, presentator van de Afrikast, een podcast over Afrika, met afgelopen tijd natuurlijk extra aandacht voor het Afrikaanse voetbal. Welkom allebei. Mustafa, jij schreef een boek over de snelle opkomst van het Afrikaanse voetbal. Jij zit vast met heel veel plezier naar dit WK te kijken.
1: Ja, enorm veel plezier. Ook omdat Afrikaanse landen eigenlijk decennia hebben gelobbyd voor meer plaatsen op het WK. 60 jaar geleden zelfs het WK hebben geboycott omdat Afrika geen plek kreeg. En dan nu 60 jaar later 10 plaatsen. En dan doet het mij enorm veel plezier om dan te zien dat de kans die ze hebben gekregen, die landen, dat ze die kans echt hebben gegrepen. 9 van de 10 landen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het Aziatisch continent, waar 8 landen aan meededen en waar er maar 2 landen de knock-outfase hebben gehaald, dan denk ik bij mezelf wel, ja, ze hebben zo lang om die kans gevraagd en die kans hebben ze gekregen en ook gepakt.
0: Nou, hoe bedoel je de kans gekregen? Want ze hebben er toch uiteindelijk zelf voor gewerkt?
1: Jazeker, ze hebben er voor gewerkt en natuurlijk ook die ronde zelf gehaald. Maar uiteindelijk is dat deelnemersveld natuurlijk wel uitgebreid door de FIFA. En in eerste instantie, wat ik al zei, werd het geboycott. Toen was het 1 van de 16 plekken. Daarna 2 van de 24. Uiteindelijk 5 van de 32, maar nog steeds geen gelijke vertegenwoordiging. En dat is er nu wel met 10 van de 48, bijna een kwart. Ja, en als je dan eindelijk die gelijke vertegenwoordiging krijgt, en dan ben ik helemaal met je eens dat dat gewoon de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Maar ja, dan toch heb je natuurlijk wel heel veel sceptische geluiden van mensen die zeggen, ja, maar ja, kunnen ze eigenlijk wel voetballen? Zijn ze niet wat minder ontwikkeld? Harde tackles, et cetera. En als we dan nu naar die ploegen kijken en hoe technisch verzorgd er wordt gevoetbald, ja, dan ben ik wel blij om te zien dat ze het tegendeel hebben bewezen.
0: Ja, en welk Afrikaans land springt er voor jou nou echt het meeste uit?
1: Absoluut Marokko. Ja, als we kijken naar de wedstrijd die Marokko speelde tegen Brazilië, maar ook tegen het Nederlands elftal, dan zien we niet alleen een Afrikaans land dat blij is om mee te doen met een WK, maar ook een Afrikaans land dat gewoon domineert tegen 2 top 10 landen, wereldtop, en dat gewoon verdient wint. Sterker nog, Nederland heeft nog nooit in de WK-geschiedenis zo weinig balbezit gehad als tijdens de wedstrijd van Marokko. En dat is echt de verdienste, denk ik, van het Marokkaanse elftal. En ik denk ook dat het Marokkaanse elftal echt wel een voorbeeld is voor al die Afrikaanse landen.
0: Jos, ben je het daarmee eens?
2: Ik heb een Marokko-shirt aan.
0: Ja, Hakimi, hè?
2: Die wedstrijd was op zo'n hoog niveau. Wij Nederlanders werden gewoon behoorlijk schaakmat gezet. Eerst schaak, toen echt schaakmat. En dat was een heerlijk voetbalgevecht. Ik heb daar enorm van genoten. Het was op hoog niveau. En we maakten kennis met het tactisch en het technisch vernuft van de Marokkanen.
0: Ja, en Jos, in jouw podcast dook jij ook in de verhalen achter het Afrikaanse voetbal. Ben je daardoor eigenlijk nog extra fan geworden van een bepaald elftal?
2: Ja, zeker. Nou, daardoor ga je toch ook die Afrikaanse teams extra volgen. En Congo was een team wat van tevoren verwacht ik daar niet van. Op het allerlaatst nog gekwalificeerd tegen Jamaica, als ik me niet vergis. Maar hoe ze zich al gelijk presenteerden. Hè? Dus ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ze hadden schitterende couture. Ze hadden van die uitgesneden luipaardenpakjes. Gewoon ontzettend stoer. En ja, natuurlijk de fan der fans, hè, de Lumumba-fan die elke wedstrijd een lesje geschiedenis geeft. Heb ik enorm van genoten. Maar ook het voetbal zelf. Hè. Congo was altijd wat verdedigend. Maar die hadden echt lef. En die hebben het de Engelsen ontzettend moeilijk gemaakt. Ik denk tot ver in de tweede helft. Die zijn zich helemaal kapot geschrokken op dat eilandje een stukje verderop.
0: En Mustafa, hoe verklaren jullie deze stijgende lijn? Hoe kan het dat veel Afrikaanse landen op voetbalgebied zich zo sterk hebben ontwikkeld?
1: Nou ja, wat opvallend is, denk ik, als we naar de toplanden kijken, tenminste in mijn ogen de toplanden. We hebben vanavond gezien dat Egypte zich heeft gekwalificeerd, Marokko eerder ook gekwalificeerd. En qua toplanden kijk ik ook naar Senegal en Ivoorkust. Dan zie ik ook dat soort landen niet alleen spelers in Europa hebben, maar ook gewoon eigen coaches. Sterker nog, je had eerst de voetballer met de dubbele nationaliteit, maar je begint nu ook de coach te hebben met de dubbele nationaliteit, die eigenlijk het beste van beide culturen meeneemt. We hadden bij Marokko Regre Peggy, in Frankrijk geboren met een Marokkaanse achtergrond. We hebben nu Wahbi in Brussel geboren met een Marokkaanse achtergrond. Maar ook Senegal en Ivoorkust hebben ook trainers die dus in Europa zijn geboren, maar ook die achtergrond hebben en het beste van beide werelden meenemen. En ook die spelers beter kunnen begrijpen.
0: Maar het heeft dus te maken met die Europese opleiding van zowel de trainers als de spelers.
1: Nou, ik denk die diversiteit. En dat is denk ik veranderd in de manier van denken. Want ook bij Marokko werd in het verleden gezegd, ja, dat werkt niet, al die culturen bij elkaar. Duitse Marokkanen, Nederlandse Marokkanen, Franse Marokkanen spreken verschillende talen. Ze verstaan elkaar niet. Maar juist op dat WK zag je hoe mooi dat is als al die perspectieven bij elkaar komen. En al die inzichten. De gemene delen is natuurlijk dat ze allemaal Marokkaans zijn in dit geval. Het heeft een enorm succes gebracht. En het heeft dus ook een effect gehad op die andere landen die opeens ook in de diaspora beginnen te scouten. Bijvoorbeeld Congo, hè, dat de speler van Ajax benaderd die ook voor Congo gaat voetballen. En het is wel heel interessant om dan te zien hoe ze dan toch gebruik kunnen maken van verschillende culturen. Dus niet per se Europees, maar meer, wat ik net zei, een mix van culturen die ervoor zorgt dat er nieuwe inzichten gaan komen. En dat vind ik wel heel mooi om te zien.
0: Ja, en Jos, al dat succes, hè, zorgt dat ook voor onderlinge rivaliteit?
2: Denk het wel. Ik heb een poosje in Malawi gezeten en toen tijdens een WK, waren we gewoon fan van het laatst overgebleven Afrikaanse land. En uiteindelijk Frankrijk, want dat is ook Afrika, zeiden ze daar. Dat is wel een beetje veranderd hoor. Je ziet, toen keek ik denk ook iets oppervlakkiger ernaar. Als je iets verder kijkt, dan is er ook zeker rivaliteit. Hè? Dus in Ghana vonden ze het fantastisch dat Nigeria niet meedeed. Ik denk Marokko, Algerije, dat is een bekende. Ja, dat zijn natuurlijk broeders, maar die vinden het ook wel mooi als ze eraf liggen. Ik appte toevallig net met iemand uit Malawi en die zeiden van dat ze het ook mooi vonden dat Bafana, hè, Zuid-Afrika, er eerder deze week uitvloog. En dat vind ik ook wel interessant. Ze durven voor mijn gevoel ook veel politieker te kijken naar voetbal. Hè? Dus ik weet niet of dat bekend is bij de luisteraar, maar er is best veel xenofobie tegenover Afrikanen in Zuid-Afrika. Malawianen die worden nu echt teruggestuurd en masse. En dat
0: letterlijk het land uitgeslagen.
2: Letterlijk het land uitgeslagen. Er is een Malawiaan gelyncht onlangs. En ja, die Malawianen die zeggen dan zijn we dus geen fan van Zuid-Afrika. Maar er is wel nog steeds een soort solidariteit, loyaliteit naar andere landen, met name in Sub-Sahara-Afrika.
0: Ja, Mustafa, we hadden het zojuist dus over voetballers met een dubbele nationaliteit. Maar jij had het ook over trainers met een dubbele nationaliteit. Je ziet ook steeds vaker dat Europese talenten kiezen voor hun Afrikaanse moederland, om het maar zo te zeggen. Hoe verklaar jij dat?
1: Nou ja, ik denk dat het verschilt. Ik denk bijvoorbeeld in Marokko bijvoorbeeld dat het echt te maken heeft met de faciliteiten die nu ook van wereldklasse zijn. En dat was 20 jaar geleden bijvoorbeeld helemaal niet. De oud-internationals vertelden dat ze toen bijvoorbeeld maar één trainingsshirt hadden en één trainingsbroek. Wat denk ik wel meehelpt is dat je nu bijvoorbeeld 10 WK-plaatsen hebt. Dus je hebt altijd het gevoel van oké, als ik voor dat land kies, dan maak ik ook wel echt een kans om op het WK te spelen voor een bepaald land. Dus ik denk dat belangrijk is. Onlangs zag ik in de podcast Patrick Vieira was aanvoerder van het Franse elftal met een Senegalese achtergrond. Heeft tot zijn 8e volgens mij in Senegal gewoond. Maar hij vertelde ook dat die jonge talenten of de jongeren van tegenwoordig toch anders naar identiteit kijken.
0: Want, hoe kijken die naar identiteit?
1: Nou ja, zij durven toch wat trotser te zijn inderdaad op hun achtergrond. In het verleden was het zo van als je goed bent speel je sowieso voor het land waar je vandaan komt. Maar ik denk dat die jongeren nu toch ook op een bepaalde manier durven te zeggen van oké, nou ja goed, ik voel me bijvoorbeeld ook Marokkaans of ik voel me Senegalees of ik voel me Congolees. En dat heeft misschien ook te maken met de invloed bijvoorbeeld van social media, waar ze elkaar denk ik daarin kunnen versterken. Ja, en ook dat die landen zelf die talenten beter weten te vinden. Want in mijn boek vertelt ook een van die Congolezen dat grote Congolese talenten eigenlijk helemaal niet werden gezien door de bond.
0: Hey, Jos, wat doet het in Afrika zelf? Wat brengt het daar teweeg? Dus veel van deze jongens ervoor kiezen om voor een Afrikaans land te spelen. Het succes.
2: Nou, je moet je niet vergissen in ook anti-Europees sentiment. Hè? Dus het enige continent wat nog iets vaker zich kwalificeerde voor de knock-out-ronde waren Europese landen. En als er dan een Europees land, zeker als het door een Afrikaans land is, wordt uitgeschakeld, ja, dan gaat gewoon de vlag uit. En ik denk dat er ook een bepaalde trots en een zelfbewustzijn insluipt. Die teams, die zijn ja heel goed, dat zie je. Niet alleen tactisch, hè, waar Mustafa het ook over heeft. De bondscoach die aan de zijlijn staat, maar ook technisch, fysiek. En ze halen al die kennis in soms ook Europese grote competities, zoals de Premier League. Dat halen ze terug naar Afrika en die maken die teams gewoon stukken beter.
0: Heel kort, want ik moet echt afsluiten. Straks, vlak na deze uitzending, speelt Kaapverdië tegen Argentinië, tegen dus Messi. Je moet al lachen. Durven jullie te hopen op een Afrikaanse overwinning?
2: Ja, deze vraag is voor mij, want ik heb een boek gelezen, De Afrikaanse Voetbalkampioenen, dus ik ben de expert, Mustafa.
1: Ja, inderdaad, dat is een heel goed boek, durf ik wel te zeggen. Ik hoop op het scenario van Cameroen-Argentinië, WK 1990, het openingsduel waar Cameroen won tegen de verhoudingen in. Niemand had dat verwacht. En laten we dat hopen voor vannacht.
2: En voor Rotterdam.
0: Bedankt journalist Mustafa Essadik en Jos Hummelen, presentator van de Afrikast.

0: Deze week is het 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met zijn versie van You'll Never Walk Alone. Zijn single stond wekenlang hoog in de top 40 en sindsdien heeft het nummer een iconische status verworven. Vanwege dit jubileum heeft Lee Towers zelfs een speciale versie gemaakt van deze klassieker. Goedenavond, meneer.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe gaat het met u?
1: Leuk dat jullie daarover bellen, joh.
0: Ja, vinden wij ook. Hoe gaat het met u?
1: Ja, het gaat wel goed. Ja, we zijn 80 inmiddels, dus je wordt wat stroever, zo links en rechts. Maar ja. Voor de rest, de geest is nog gezond, gelukkig.
0: Wat voor speciale versie van You Never Walk Alone is er nu verschenen?
1: Nou, op een gegeven moment, ja, nou ja, de WK is bezig. We zijn met z'n allen zijn we daarmee bezig natuurlijk. En het vindt plaats in Amerika en in Mexico, dus allemaal Spaanstalig. Dus een William Jans, dat is een collega van me die ik al heel lang ken. Ook nog uit de tijd van Mark Canto. En ik deed dan, als Mark dan een concertje deed, was ik vaak special guest bij hem. En daar was William ook altijd bij. En hij is natuurlijk de Nederlandse Julio Iglesias. En bij de Battle of the Bands heeft hij zich buitengewoon goed kunnen verweren. En ik vind het een heel stijlvolle man. En wat op zijn manier doet hij dat, vind ik geweldig. Dus toen belde Johnny Sapp, de manager van Tino Martin. Die belde me. Hij zegt, Jolene, ik heb een idee. En ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Ik zei, nou, ik vind het nou wel leuk. Ik zeg, ik weet niet wat het idee is. Maar hij zegt, You Never Walk Alone. Heb je 50 jaar geleden uitgebracht. Hij zegt, en nu met die WK. Hij zegt, dat zou toch geweldig zijn als we dan een Engels van een stalige versie ook nog op de markt zouden kunnen brengen. Ik zei, joh, ik ga het helemaal met je mee. Nou ja, we hebben er je hebt het gehoord, we hebben er een super versie van gemaakt, productioneel.
0: En zingt u zelf ook in het Spaans?
1: Nee. Ik krijg het de Spaans benauwd van als ik het Spaans.
0: Dat is gewoon lekker zoals we u kennen in het Engels.
1: Ja, zo is het. Ik doe gewoon mijn ding.
0: Ja, want weet u nog dat u zelf You Never Walk Alone voor het eerst hoorde?
1: Ja, dat was een uitvoering destijds natuurlijk. Dat kan niet missen van Jerry en de Pacemakers. En later heb ik er ook nog een keer een uitvoering gehoord van Engelbert Humperdinck. Nou ja, en elke grote ster in Amerika die heeft dat ooit wel een keer ook op zijn repertoire opgenomen. En ik heb inmiddels 5 uitvoeringen ervan.
0: Weet u nog wanneer u dit nummer voor het eerst op een podium zong?
1: Ik maak al vanaf mijn 15e jaar maak ik al muziek. Dus ik heb in verschillende bands heb ik gezongen. En ik moet je zeggen, nog voordat ik ontdekt werd als Lee Towers door Willem Duis, deed ik dat al met mijn band, The Drifting Five. En mijn vrouw die ik daarbij ontmoet heb, dat was in 19, ik zeg het uit mijn hoofd, we zijn 56 jaar samen. Dus dat is ook, zeg ik dat goed?
0: 1970?
1: Ja, dat is 1970 en toen zong ik dat al. En zij vond dat een van mijn allermooiste songs die ik met de band op dat moment zong. En het is natuurlijk ook een fantastische song.
0: Hoe belangrijk is dat voor u, wat Laura, uw echtgenoot, ervan vindt?
1: Ja, alleen al dat ik zeg dat we 56 jaar samen zijn. En zij geloofde in wat ik deed. En ze geloofde in mijn talent. En ze voorspelde zelfs wat ik geworden ben uiteindelijk. Nou, hoeveel moet je van iemand houden als je dat zegt?
0: U behaalde in 1976 met You Never Walk Alone de top 5 van de top 40. Ja. Wat betekende dat grote succes met dit nummer voor het verloop van uw verdere carrière?
1: Nou ja, ik kwam gelijk in een warm bad. Toen ik bij Willem Duis op televisie geweest was in 1975, toen keken er 7 miljoen mensen. Op die avond was ik in Nederland wereldberoemd, bij wijze van spreken. En daarna, het was met een album met American Songbook songs die niet populair waren in die tijd. We zijn daarna zijn we hebben we It's Raining in My Heart. Dat was een grote hit ook. De song van Wally Tax. En na Raining in My Heart hadden we toch ook een nummer nodig waarmee je de zalen plat kon spelen.
0: Ja.
1: Nou, You Never Walk Alone was daar natuurlijk buitenmate geschikt voor. En Veronica, die was heel dicht bij me, want die heeft toen in de Kuip met me een special gemaakt in het Feyenoord Stadion. Ja, dus vanaf die tijd is het natuurlijk ook als Nederlands voetballied een eigen leven gaan leiden.
0: Wat is volgens u nou echt de kracht van dit nummer?
1: De tekst. Van na regen komt zonneschijn. Je kan het zo moeilijk in je leven niet hebben. Er komt toch weer een momentje dat je weer opkrabbelt. Dus het is een verbindend lied. Het kan zo slecht niet met je gaan. Maar op een gegeven moment komt het toch altijd weer goed. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the there's a golden sky and a sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown, walk on, walk on. With hope in your heart and you never walk alone. You never walk. Er zijn altijd mensen ook om je heen die je helpen of willen helpen. En die steun die kan je natuurlijk goed gebruiken. Dat geldt voor iedereen die het een beetje moeilijk heeft. Naar elkaar omkijken betekent dat ook.
0: Wauw. Ik word er stil van.
1: Ja.
0: Uw carrière kent veel hoogtepunten. Zo stond u 51 keer in een uitverkocht Ahoy.
1: Ongelooflijk.
0: U zong heel vaak voor Feyenoord en 30 jaar lang bij de Rotterdamse Marathon. Welk optreden met You Never Walk Alone is u zelf nou het meest bijgebleven? Wat vond u zelf het mooiste optreden met dit nummer?
1: Ja, ik heb het natuurlijk zo vaak en zo intens. Kijk, You Never Walk Alone wat ik nu ga zeggen, dat is een hele lastige. Maar de mensen die overlijden bij Feyenoord hebben een eigen veld. Zoals die ter aarde gebracht worden, dan wordt ook mijn lied daar goed gedraaid. En dat vind ik heftig. Maar dat zegt ook iets.
0: In welke zin heftig?
1: Nou ja, ik had dat natuurlijk daar nooit live kunnen zingen. Maar het feit dat de mensen het lied toch kiezen voor zo'n gelegenheid, voor de uitvaart, dat zegt iets. Hoe diep het doorgedrongen is tot in je ziel.
0: Ja.
1: En dat het en dat er op die manier dan ook zijn eigen leven leidt, ja, dat is bijzonder.
0: Dat lijkt mij ook heel erg eervol.
1: Ja, absoluut.
0: Hoe vaak zingt u het nummer nog voor uw vrouw Laura? Thuis?
1: Nee, thuis zing je zo'n nummer niet.
0: Nee. Waarom niet?
1: Ik heb natuurlijk heel mooie liedjes gehoord. Er komt nog een song uit. Ik heb nog een album op de plank liggen. En dat lied, dat heet You're the Reason I'm Living. You're the reason I'm living. You're the breath that I take. You're the stars in my heaven. You're the sun when I wake.
0: Dank u wel voor dit gesprek. En succes nog.
1: Dank je wel.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Fijne nacht.
2: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: nooit meer slapen.
1: Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit meer slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
0: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vriezen. In VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers.
4: Aan tafel.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers!
4: Aan tafel!
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Meteen beginnen met besparen.

0: veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen...
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.